0: nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. Drie ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn twee medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend.

0: De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: voorstellen, Anne, dat Julio Iglesias met dit leuke Quiero, dat hij vroeger voetballer was, profvoetballer?
1: Nou, dat wist ik ook niet eens echt.
0: Nee, echt niet?
1: Nee.
0: Oh, ik denk, je zegt, natuurlijk weet ik dat.
1: Nee.
0: Is lang geleden,
1: alleen maar
0: hoor.
1: Spaans mee te brabbelen.
0: Weet je, dat hij ook een eigenaar is geweest van een vliegveld, Julio Iglesias?
1: Nou ja.
0: Ja, ja. En, dat hij nog altijd wel getrouwd is met een Nederlandse vrouw.
1: Maar leuk.
0: Heb ik nou nieuws? Allemaal?
1: Leuk, nou heel veel. Alleen maar. Wat fantastisch. En die Julio was vroeger ook echt een leuke man.
0: Ja,
1: foto maar opgezocht net van hem.
0: Wat vind je van zo'n zoon? Hij heeft er in elk geval drie of zo.
1: En... Ja, die hing met een poster in mijn kamer vroeger hoor.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, op de deur.
0: Goed.
1: Ja,
0: de toon is weer gezet met Julio Iglesias.
1: Goedemorgen.
0: En een gedachte op mooi weer. Of dat het ook gaat worden vandaag, dat moeten we maar afwachten natuurlijk. We halen er Margot Ribbering bij vanmorgen in Utrecht is wakker. Diverse onderwerpen vanmorgen, dus ja. Leuk dat iedereen weer wakker is na de dag dat we de vrijheid mochten vieren. Ben je nog erop uitgegaan of niet eigenlijk?
1: Nee, maar ik ben wel lekker uit eten geweest. Dus
0: ik
1: heb ook een soort van de vrijheid gevierd daarmee, denk ik. Ja,
0: lekker vrij uitgegeten.
1: Ja, precies.
0: Maar is het zo dat je dan... was het druk? Dat wil ik eigenlijk weten.
1: Nee. Ik vond niet zo druk in de stad eigenlijk. Ik denk dat iedereen in het park was.
0: Het park Transwijk.
1: Voor het
0: beveiligingsfestival.
1: Ja.
0: Nou, voel je vrij om te blijven luisteren. Sterker nog, graag om te blijven luisteren. Dit is Utrecht is Wakker. Met nieuws, weer, verkeer en leuke muziek.

0: naar de jaren 60 met Ray en Dave Davies van de Kings. En de andere muzikanten niet te vergeten in Waterloo Sunset. 6:13 inmiddels geworden. Wat staat er op de voorkanten van de kranten? Voor jou nog een verrassing, hè? Ik geef je zo meteen een hele pakket.
1: Kijk.
0: Wel eventjes een beetje gebladerd, maar ook een beetje. Hé, hey, we hadden het, Anne, net over of je nog weg geweest bent. Of je nog bij een festival geweest bent gisteren. Vanwege het bevrijdingsfestival, vanwege bevrijdingsdag. Je zegt, nee, ik ben net eten geweest. Ben je ook nog de kroeg ingegaan, of niet? Of was dat je daarvan, nee, want ik moet weer vroeg beginnen vandaag dus?
1: Nee. Ik heb heel rustig aangedaan. Ik heb wel in de middag één rozeetje in de zon gedronken. Ja, echt.
0: Lekker toch?
1: Ik kon het niet laten. Wij zaten zo lekker in die zon.
0: Ja?
1: Oh, ja, er hoort gewoon een rozeetje bij.
0: Fijn dat de zon er was. En dat je later in de middag natuurlijk vrij was.
1: Ja, heerlijk. Ja,
0: want ik denk aan alcohol. Ik denk op dit tijdstip, gek, ik denk eigenlijk meer aan alcoholvrij. Want daar gaat het over.
1: Ja.
0: In Utrecht opent vandaag de eerste, volgens mij, alcoholvrije slijterij.
1: Ja, dat is wat. Nou,
0: ja.
1: Dat willen we van jou weten. Ja, hoort een alcoholische versnapering erbij op een borrel of een feestje? Of is een biertje of wijntje zonder alcohol net zo lekker? Ja, we zijn benieuwd of je makkelijk droog staat. Mooi gezegd.
0: Ja.
1: Ja, en die alcoholvrije slijterij die opent aan de Twijnstraat in Utrecht. Inderdaad, de eerste van Utrecht. Er zijn er wel meerdere in de provincie.
0: Ja.
1: Maar ja, het is nog wel wat, hè? Dat een hele slijter gewoon geen alcohol verkoopt.
0: Ja, eigenlijk wel, heet het dan nog wel slijterij, vraag ik me af. Ja, dat denk ik wel. Maar het is wel steeds populairder aan het worden.
1: Ja.
0: Op vind ik, denk ik dan, op feestjes.
1: Of
0: mensen
1: die zeggen,
0: ik drink helemaal niet. En mensen drinken. Ik moet je wel zeggen dat ik zeker van een wijntje hou. En als het warm is, drink ik van een biertje. Wijntje vind ik erg lekker trouwens.
1: Mm-hmm.
0: Maar als ik dan alcoholvrij bier drink, echt helemaal zonder 1% alcohol, dan vind ik dat echt niet lekker. Ik heb het laatst echt weer één gedronken. Want toen moest ik rijden en dan.
1: Ja.
0: Maar ik neem volgende keer liever een colaatje, moet ik je zeggen.
1: Ja,
0: of een spaatje, of een bronwater.
1: Ja.
0: Ik vond het echt niet lekker, maar dat is mijn smaak.
1: Ja.
0: Maar met wijn weet ik het eigenlijk niet.
1: Ja, dat vond ik ook niet lekker. Maar misschien zijn er momenteel wel hele goede, als je dit hoort, die denkt, ik heb een hele goede alcoholvrije wijn.
0: Ja.
1: Tip hem vooral even, want
0: zeker.
1: Ik heb hem nog niet op, nee.
0: Ja, maar ze zijn populair, dus wij zijn nou niet de graadmeter nog. Maar dat kunnen we wel gaan worden.
1: Ja.
0: Het drinken van alcoholvrije drank dus.
1: Ja,
0: bier
1: wat
0: of wijn.
1: Ik wel, trouwens echt heel lekker vind, is mocktails. Maar dan heb je eigenlijk gewoon een soort frisdrankje met mooi versierd ijs en
0: dat
1: fruit.
0: Ken ik,
1: en galantijntjes.
0: Ik heb er laatst een gedronken, gekregen. Dat was een smurfenblauw, zeg maar. Echt. Lichtblauw. Ja, het zag er...
1: Blue Lagoon.
0: Een beetje die kleur.
1: Ja.
0: Maar ik moet je zeggen, het was echt lekker.
1: Ja, je hebt
0: verfrissend ook wel.
1: Het gevoel dat je dan ook een beetje feestelijk drankje aan het drinken bent op een feestje. Dat is dan toch leuker of zo dan een frisje. Terwijl, ja goed, het is bijna hetzelfde. Maar
0: Het ziet er ook leuk uit. Nou, maar we zijn wel benieuwd. En dat heeft dus te maken met die slijterij die in Utrecht gaat openen. Een hele slijterij met alleen maar alcoholvrije drankjes.
1: Ja, hoort die alcoholische verslapering erbij? Of kan het ook zonder? Dat horen we graag van jou. Kan in de app van R2 Utrecht.

0: Labicifre. Het was me love. Ik moet ineens denken aan Henk Krol. Dat is heel gek misschien. Oh. Maar Henk Krol heb ik een keer hier in de uitzending gehad. Toen deed ik de avonduitzending van 5 tot 7 uur. En dat was in verkiezingstijd. Provinciale statenverkiezingen, die er volgend jaar ook weer aankomen. Ja. En Henk Krol mocht ook iedere politicus die we in de studio hadden toen, die mocht een plaat aanvragen. En hij kwam met het nummer Something Inside So Strong van deze zanger, Labicifre, dus niet dit nummer. Maar ik moet altijd denken, als ik deze zanger hoor, denk ik, oh ja, Henk Krol.
1: Henk Krol, associaties, die gaan nooit meer weg.
0: Zo is dat,
1: Henk Krol van 50 plus.
0: Nou. Ja. Het is 6 mei vandaag, de dag na 5 mei, dus na bevrijdingsdag. En de kranten die brengen natuurlijk het een en ander. Ik heb er een paar, jij hebt er een paar, landelijke ochtendkranten. Voorkant, voorpagina van de Telegraaf vanmorgen. Symbool van vrijheid, een mooie foto vind ik het. Welke foto het ook is, deze van deze oudere heren. Ja, en in dit geval was er een ontroerend moment ook, tijdens het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. Je ziet een klein stukje nog het gezicht van Marco Kroon en hij legt even bemoedigend, zoals de krant dat schrijft, de hand op de knie van Ed van der Locht. Ed van der Locht, je moet zeggen meneer Ed van der Locht, die is 102.
1: Ach.
0: Ja, en is nog een van de allerlaatste nog levende Nederlandse dwangarbeiders van de Burma-Siam-spoorweg. Ja, hij kreeg onder toeziend oog van zijn collega gisteren, oorlogsheld Willem Wilbrink, die ook op de foto staat, een gele tulp uitgereikt, het officiële symbool voor vrijheid in Nederland. Mooi om dit te zien, zo'n foto. Ik kan me voorstellen dat het een ontroerend moment is, met name ook voor deze mensen zelf, die ook flink wat hebben meegemaakt ten tijde van, of net na de Tweede Wereldoorlog. Tot zover dan dit uit de Telegraaf. Weerbaarheid moet snel beter, staat er ook op de voorpagina, want Brussel heeft Nederland op de vingers getikt, want we zijn tot de orde geroepen door de Europese Commissie, omdat er onvoldoende werk is gemaakt van bescherming van belangrijke sectoren als energie, vervoer en gezondheid. Europa, ofwel Brussel, heeft gezegd, jullie hebben dat niet goed gedaan. Oh. Dus we moeten ons verbeteren.
1: Nou, oké.
0: Ja.
1: Gaan we door naar de Volkskrant. Die besteden aandacht aan een nieuw rapport van het CPB, het Cultureel Planbureau. De rijksten worden rijker en de overheid doet er te weinig aan. Het Nederlandse belastingstelsel doet te weinig om de groeiende welvaartsverschillen in de samenleving af te nemen. Ja, soms draagt het zelfs bij aan die verschillen. Vooral de allerrijksten profiteren zonder dat hun daarbij veel in de weg wordt gelegd. Ja, dat is een waarschuwing dus van het Centraal Planbureau. Trouwens, Centraal Planbureau. En nog een foto van de bevrijding. De viering van de bevrijding gisteren. Nederland viert de vrijheid op het Alternatieve Bevrijdingsfestival. Van broedplaats De Nijverheid in Utrecht. Moet een punk jam workshop. De deelnemers mobiliseren tegen Big Tech. Nou, het ziet er leuk uit. Want dansen de mensen handjes omhoog. Handjes
0: zeker,
1: in de lucht.
0: Ja.
1: Gezellig, dus daar wordt ook op teruggeblikt in de krant.
0: Op de voorkant van het AD vanmorgen gaat het over het derde ongeval. Gisteren vond er plaats met dodelijke afloop bij de grenscontrole op de A1, dus richting Duitsland. Bij de Lutte, maar gisteren dus opnieuw een chauffeur om het leven is gekomen die inreed op de dagelijkse file die er staat bij deze grensovergang met Duitsland. Derde dodelijke ongeluk op dat deel van de A1. En de Israël uitgesproken Europese rechter heeft al gezegd dat al die grenscontroles sowieso niet lang stand mogen houden. Wel van tijd aard, maar niet zoals het nu al heel erg lang duurt. Met Duitsland en ook met België zijn die controles. Maar met name dus onoplettendheid. Je kunt niet meteen de oorzaak en de vinger op de zere plek leggen, maar wel het gevolg hiervan onder ogen zien. En helaas weer met dodelijke afloop, omdat daar weer een file is ontstaan op de snelweg. Op de A1.
1: Dan gaan we nog naar Trouw. Ja, ondanks politieke beloftes wonen steeds meer kinderen in de noodopvang. Al jaren verblijven veel te veel kinderen in noodopvanglocaties en dat is zeer schadelijk volgens de krant. Er is maar één oplossing, het uitvoeren van de spreidingswet. Ja, duizenden kinderen wonen dus in Nederland in sporthallen, hotels, paviljoens en op boten.
0: Mm-hmm.
1: Het komt doordat er te weinig asielzoekerscentra zijn in Nederland. De spreidingswet zou dit kunnen oplossen, maar ja, veel gemeenten geven niet thuis. Ja, dat blijkt momenteel. 7019 kinderen die verblijven in noodopvanglocaties.
0: Dat zijn best wel veel kinderen eigenlijk, 7000.
1: Ja, en dan nog een stuk over illegale handel in studentenflats. Ja, lekker bijverdienen met goedkope sigaretten. Dus als je een hele slof in het buitenland koopt, dan meteen verpatst aan je huisgenoten.
0: Is dat nieuw? Want dat gebeurde vroeger toch ook al. Als je naar het buitenland ging, als je in het vliegtuig ging of zo, dan kon je tax-free kopen. En dan nam je dat voor je familie. Ik heb dat ook wel gedaan, moet je zeggen.
1: Ja, maar als je
0: hier wordt flink aan verdiend.
1: Ja, dat is dan weer een beetje shabby natuurlijk.
0: Best wel.
1: Ja, en Matt Herben staat in trouw. Over de erfenis van Pim Fortuyn. Dat is een groot verhaal.
0: Ja, is vandaag 24 jaar geleden natuurlijk dat hij werd vermoord. 6 mei 2002 was dat. Ja. Dus dat is 24 jaar geleden op de kop af. Ja.
1: Ja, hij blikt terug op de politiek na Pim Fortuyn. Ja.
0: Als laatste heb ik NRC nog even die een verslag doet vanuit Gaza. Israël kijkt mee, staat er op de voorkant. Ik blader het even door. En nog steeds komt er geen enkele buitenlandse journalist Gaza in, behalve met het Israëlische leger. Ja, welk beeld wordt dan geschetst? Israël laat sinds 7 oktober 2023 geen buitenlandse journalisten in de bezette Gazastrook toe. Met uitzondering overigens wel van georganiseerde tours, maar met het Israëlische leger als toezichthouder. Internationale petities en juridische stappen in Israël haalden niets uit. En dat is een feit. Kranten vandaag. Radio M Utrecht. Je hoort dat. De volkanten van de kranten. En misschien heb je zelf wel een van die landelijke ochtendkranten. Online kan ook natuurlijk. Ja,
1: ook
0: de papieren versies. Tot zover. Zometeen even een update.

0: Paradijs, ofwel van Les Paradis. En dat doen ze Frans, en Be My Baby. 6:01. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met zometeen een verkeersmelding, maar eerst even een kort weerberichtje van Margot Ribberink vanuit haar weerkamer. Bewolkte dag vandaag in Midden-Nederland en op een enkel spettertje daar. Lichte regen dus. Blijft het wel helemaal droog. Vanmiddag overigens breekt wel de zon door. Er waait een zwakke en vanmiddag matige noordelijke wind. De temperatuur komt helaas niet verder dan 14 graden. Maar of het nou echt een slechte dag is, wat denk jij? Ik vind het niet zo heel gek klinkt.
1: Nee, eigenlijk. Het klinkt niet slecht of zo.
0: Toch wel weer een zonnetje erbij, dus...
1: Mogen eigenlijk niet klagen, hè?
0: Nee, doen we ook niet. Oh wel, kunnen we wel even doen.
1: Klagen over het weer is wel echt lekker.
0: Gaan we straks lekker doen bij Margot.
1: Ja, nou Margot, ja. Hier heb ik geen zin in.
0: Ja, gewoon hup, via de radio doen we dat. Dan nog een filemelding voor Midden-Nederland. Komende vanuit Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond doe je 5 minuten langer over je reis. En een goede reis namens ons, Radio M Utrecht. Met onderweg muziek van Jermaine Stewart en Piazzadora uit die grote muziekperiode, jaren 80. Heerlijk, When the Rain Begins to Fall. Hoe toepasselijk of weer qua weer.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: Pia Sadolla. Niemand had nog van haar gehoord als zangeres. En eigenlijk kon ze ook niet zo heel goed zingen. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Werelddoorbraak dankzij haar hele rijke echtgenoot destijds. Pia Sadolla samen met Jermaine Jackson. Die van een van die Jacksons natuurlijk. When the Rain Begins to Fall. We praten over 1984. Ik had het al aangekondigd trouwens. Ja, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden eigenlijk wel. 41 jaar geleden. Wat deed jij toen? Kan ik niet aan jou vragen.
1: Nee, ik bestond nog niet.
0: Maakt ook verder.
1: Waar was Robert-Jan eigenlijk in 1984?
0: Oeh, die was nog aan het studeren, denk ik. Of zat je al bij de krant, zeg maar?
2: In 84, ja, dan moet ik weer...
0: Ik deed HAVO-examen in 84, weet ik. Ja.
2: Ja, ik denk dat zeker in deze tijd zat ik nog bij Huis en Huisbladen.
0: Oh ja, ik zei bewust krant, ja. Inderdaad. Ja, dat was... Ja.
2: In de Bollestreek.
0: In de Bollestreek, ja.
2: In de Bollestreek, ja. Jazeker.
0: Had je dus een drukke periode in deze tijd van het jaar natuurlijk.
2: Ja, dat was eigenlijk wel een...
0: Kom naar de Bolle tussen Hillegom en Lisse.
2: Ja. Nee, dat was zeker een leuke periode. Ja. Maar ik heb daar kort gewerkt om daarna weer wat anders te gaan doen. En volgens weer naar een andere krant. Maar goed, dat is een heel verhaal. Ja, in ieder geval, het waren nog de jongere jaren.
1: Ja,
2: maar wel volop aan het werk in de journalistiek in ieder geval.
0: Ja, dat is waar.
2: En ook met muziek bezig. Ja. Dus,
0: ja, want jij speelt nog steeds gitaar, toch?
2: Gitaar, ja.
0: Heerlijk.
1: Had jij toen mijn leeftijd, of niet?
2: Ik was toen, ik denk, 21.
1: Oh, oké, nee.
0: 21. Jouw leeftijd dus inderdaad.
2: Toen was ik veel jonger. Inderdaad, 1,22 was ik zo ongeveer.
1: Oh, okay. Jong blaadje.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel je jeugd inderdaad. Oh, mijn jeugd ook natuurlijk. Ik speel alleen geen gitaar. Kun je ook een 12-snarige gitaar
2: spelen? Nou, daar heb ik nog nooit op gespeeld.
0: Dat is wel knap ook als je dat kunt, hè?
2: Ja, ik heb er geen ervaring mee.
0: Maar, ik ook niet.
2: Maar volgens mij dat een verdubbeling van de snaren, zeg maar. Ja. Dus akkoorden kunnen misschien best makkelijk gaan. Maar nogmaals, ik heb er geen ervaring mee. Maar het klinkt veel voller, natuurlijk. Hè?
0: Is gitaarspelen leren gitaarspelen, is dat moeilijk of niet? Want ik bespeel dus geen enkel instrument. Maar ik heb wel eens blokfluit geprobeerd. Dat werd al niks. Dus...
2: Nee, maar blokfluit is ook een heel mooi instrument.
0: Ja, dat is ook niet, bij mij ook niet gelukt.
2: Je moet gewoon beginnen met het bespelen van een instrument. Doe dat gewoon. Ja? Want er zijn veel mensen die zeggen... Ja, ik zou wel een instrument willen bespelen.
0: Ja, dat zeg ik dus ook.
1: Ja,
2: als je echt wil en je houdt van je instrument... dan heb je er ook wat voor over. Een half uur per dag oefenen... En dan... Dat is nodig.
1: Wel,
2: dat is veel beter dan één keer in de week 2 uur. Of voor mij een paar 3 uur. Gewoon iedere dag een half uur.
0: Ja.
2: Neem les bij een goede muziekdocent. Bijvoorbeeld via muziekcollectief, muziekscholen als die er nog zijn. Ja. En ga aan de slag. Want je krijgt er iets moois voor terug. Want muziek, wat je zelf kunt maken, is niet te koop.
0: Nee, behalve AI tegenwoordig, hè. Maar is dat toch wel muziek maken?
2: We hebben het niet over enge dingen.
1: Als je Robert-Jan over AI hoort, dan...
2: Dat zeiden ze trouwens ook bij het consortium. Het bestaat 150 jaar, consortium Utrecht.
1: Ja.
2: Wat het mooie is van muziek, wat echt een meerwaarde is... dat is het live gebeuren, zo zeiden ze dan.
0: Ik vind het heel knap.
2: Dat is dwars tegen de hele AI-ontwikkeling in...
1: Ja, het gebeurt nu, hè, altijd.
2: Ja, en dat wordt echt, mensen kan het zelf maken, maar neem gewoon die stap.
0: Ja.
2: En dan rustig opbouwen. En je beleeft er heel veel plezier aan.
0: Geweldig.
2: Ik kan natuurlijk de gitaar van harte aanbevelen, maar er zijn talloze andere instrumenten.
1: Ja, nou kan ik ook van harte.
0: Kijk, want daar zit ik meteen te denken. Robert-Jan kan gitaar spelen, en goed ook, weet ik. Jij kunt piano spelen, of keyboard en zo, ook goed.
1: Ja.
0: Ja, er gaat een wereld voor me open, zo meteen.
1: Als ik bij jullie
0: in de leer ga.
2: Ja.
0: Zo, nou, dat gezegd hebben, weet ik wat ik kan doen.
2: Een beetje voortmaken, want zometeen moet ik er vandoor.
0: Jij wilde de studio uit. Wat ga je doen dan?
2: Wel, want ik ga zometeen naar Leersum toe.
0: Naar Leersum?
2: Naar, boswachterij Leersum.
0: Oh ja.
2: In verband met een werkbezoek van de nieuwe minister Jamie van Essen.
0: Van landbouw?
2: Van landbouw.
0: Visserij.
2: Visserij, voedselzekerheid en natuur. Het is een hele mond vol.
1: Weet je.
2: En dit werkbezoek is waarschijnlijk al gepland... maar we moeten natuurlijk automatisch denken aan de vele bosbranden van vorige week.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus dat is ook het thema, uiteraard. Dus hij wordt onder meer ontvangen door Marcel Geluk... van de brandweer, de veiligheidsregio.
0: Oh ja, de veiligheidsregio.
2: En door Rijn Zwaan, moet ik zeggen, van de Staatsbosbeheer.
0: Ja, boswachter. Gaat deze nieuwe minister, gaat hij dan toezien of het allemaal wel klopt? Of gaat hij gewoon ervaren hoe preventief...
2: Ja, het is een werkbezoek. Hij gaat zijn licht opsteken. Er wordt een wandeling gemaakt. En dan, zo in ieder geval, dat gaan we zo meteen om 19:30 horen.
0: Ja.
2: De beide heren, die we zojuist noemden, die gaan het een en ander vertellen over wat je nou kunt doen tegen bosbranden. Mm-hmm. Toch een soort andere gebiedsinrichting, waarbij die branden minder kans hebben, heb ik begrepen. Ja. Nou, dat gaan ze zo meteen uitleggen. Mm-hmm. En opvallend natuurlijk vorige week ook talloze bosbranden, mede door militaire oefeningen.
0: Ja.
2: Dat speelt natuurlijk hier niet op de Utrechtse Heuvelrug. Maar misschien zou je moeten zeggen, als het echt heel droog is en hard waait, jongens, we stoppen de militaire oefeningen. Ik weet niet of dat nog aan de orde gaat komen.
0: Ja. Jij stelt die vraag weer, maar dat hebben veel mensen zich gesteld.
2: Hebben veel mensen afgevraagd natuurlijk. Maar goed, dit is een missen van de natuur. Maar we zullen dat wellicht toch aan de orde stellen. En we gaan eens even kijken wat er nog meer moet gebeuren.
0: Goed.
2: Meer bewustzijn bij de mensen, want het is wel een urgent probleem wat in de toekomst steeds meer gaat voorkomen. En ik heb me al laten vertellen dat alleen op de Utrechtse Heuvelrug de 40 tot 50 bosbranden per jaar zijn. Wij horen daar nooit wat van, vaak.
0: Ja. Nee,
2: maar die zijn er wel. Ja,
0: ja, we horen wel van bosbrandjes.
2: Het zijn kleine brandjes die meteen in de kiem worden gesmoord eigenlijk.
1: Ja. Ja.
2: Maar dat zijn er toch 40 tot 50. Dus
1: ik
2: zijn er
1: hoop
2: wat.
1: Hoor.
2: Kortom.
0: In een seizoen is dat elke dag dus eigenlijk, als je dat bedenkt. Het voorseizoen tot het
2: na. Spreken. Ja.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, we gaan het allemaal zien zometeen.
0: En wij gaan het horen via jouw microfoon. Dus goed, op naar de Utrechtse Heuvelrug dus.
2: Tot zometeen.
0: Tot zometeen, Jan Boye. Dit zijn de Small Faces. Zometeen alle steun voor Gerard Joling met zijn nieuwe, als nationale nieuwe, is onderweg.

0: Gerard Joling. Hij is weer super populair. Hij is al heel lang heel populair natuurlijk met zijn... is hij nou al 66? 65 is hij geworden.
1: Ja, 65.
0: 65 is hij geworden. Hij is er 66 zijn levensjaar ingegaan. Ik heb ook wel weer genoten van al die afleveringen.
1: Nieuw seizoen, hè, van Joling.
0: Ja, maar zoals het geweest is afgelopen seizoen. Ik vind het wel leuk om dat mee te kijken. Hij is... En hij komt hier geregeld in de studio. Vaak weer aan tafel bij Connie. Het is gewoon een aardige vent. Hij is gewoon heel open en heeft wel heel veel humor. Ja. Soms een beetje over het randje heen, maar dat is Gerard. En dat
1: wordt ook overal... lach ook.
0: Ik heb er de kracht weer voor. Hij wordt ook uit de tent gelokt in elk programma waar hij in zit, zeg maar. Behalve bij ons, maar met alle respect voor elke artiest. Zeker ook voor Gerard Joling. Ja. Deze week Nationale Nieuwe, niet voor één keer zijn nieuwe single. Ah, daar is Margot Rubbering.
2: Goedemorgen.
0: Dag Anne. Dank alvast voor je korte weerberichtje dat je ons toestuurde. Heb ik eventjes kenbaar gemaakt om 6:30. Er komt zon aan, maar daar moeten we geduld voor hebben. Het is qua temperatuur niet heel erg hoog vandaag, hè, maar op uitkomen, vind ik.
2: Nee. Maar het is ook niet heel erg laag. Als je op dit moment naar buiten gaat, is het 10 graden.
0: Oh ja.
2: En dat de nacht niet zo koud is geworden, dat heeft natuurlijk ook te maken met de bewolking waar we gisteren ook mee zaten. Maar gelukkig kwam die zon op bevrijdingsdag ook af en toe tevoorschijn natuurlijk.
0: Ja.
2: En ook vandaag zal die bewolking wel een beetje lichter worden. Maar die bewolking overheerst. En op een enkel drupje motregen is het maar droog. Dit in tegenstelling tot het zuiden en zuidoosten van ons land. Want ja, die hebben te maken met een band met regen. Die gaat van Frankrijk richting Duitsland. En die produceert met name in bijvoorbeeld Twente in de Achterhoek. En ook in de delen van Limburg de hele dag regen en motregen. Terwijl bij ons, misschien nu nog een spatje valt in het uiterste westen. En daarna is het gewoon wel droog, denk ik, op de meeste plaatsen. De bewolking begint al een beetje te breken. Ik krijg een mooi berichtje ook van Piet van der Mel uit Kamerik. Die zegt, het is niet helemaal grijs. Er zit wat lichte tekening aan het werk. Afgelopen nacht heeft het daar 0,2 mm geregend. Dus er is een klein beetje gevallen. Mm-hmm. En op dit moment dus 9 of 10 graden. We gaan vandaag naar 13 of 14 graden. Dus dat zijn geen hele hoge temperaturen. Normaal wordt het een graadje of 16, 17. Mm-hmm. Maar het is wel een droge dag met een zwakke vanmiddag matige wind uit een noord- tot noordoostelijke richting. En een klein beetje zon. Maar dat smaakt naar meer natuurlijk, hè?
0: Ja, maar niet naar het water. Ik ben blij dat we die, dat we die regendans ontspringen. Hè? Want begrijp dus uit je woorden, wat je daar straks vertelde. Ja. Dat er een flinke band met regen dus langzaam overtrekt. Maar niet over midden Nederland.
2: Precies. Nee, het blijft een beetje stationair liggen over het oosten en zuidoosten. En jij mag er dan blij mee zijn. Maar de natuur is in het oosten en zuidoosten natuurlijk super blij.
0: Dat het
2: niet losse buien zijn die lokaal de neerslag, de droogte wat verlichten. Maar dat het gewoon de hele dag een beetje blijft doorzijpelen. Hè. Dat is echt de regen die de droogte ook nodig heeft. En die droogte is met name in het oosten en zuidoosten van ons land, met name op die zandgronden, natuurlijk behoorlijk. Dus daar is het juist heel goed dat het daar de hele dag regent. Ja, en bij ons zitten we net aan de droge kant met bewolking. Af en toe is een klein beetje zon. Dat is vooral vanmiddag en temperaturen van een graadje of 14. En dat alles bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Kan slechter hoor.
0: Dat lijkt me ook, ja. Of het na vandaag slechter gaat worden, gaan we het volgende uur van je horen, Bago. Ik ben benieuwd de dagen na vandaag. Dus voor nu, merci beaucoup en tot zometeen weer. Hè.
2: Tot zo.

Groep Tambourine, Nederlands product trouwens. En High Under the Moon of Love. Dit is Utrecht is Wakker Radio M Utrecht. Wij gaan in de richting en gaan met ons mee. Van 7 uur hebben we een nieuw uur. Utrecht is Wakker met nieuws, weer en verkeer. En daarover gesproken, dat verkeer. Op de A27 rijdt het langzaam Breda-Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Een kwartier extra reistijd. Terwijl Olette Adams al begonnen is, hou ik nu maar mijn mond.

0: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Anneke. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
8: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
7: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3 minuten over 7 is het geworden. Dit is de tweede uur van Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met nieuws, weer, verkeer. Dat

0: actualiteit uit Midden-Nederland. En niet te vergeten, Annemarie de Wit. Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Voor het regionieuws, wat hebben we in het nieuws op dit moment?
1: Aan de Dorensteinseweg in Amersfoort is vanmorgen vroeg een woningoverval gemeld. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse en twee verdachten zouden zijn gevlucht. Het was gisteravond gezellig druk op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Dat meldt de organisatie nadat het terrein eerder op de dag te vol was. Ja, chef Special en Van Dikhout, die zeiden op het laatste moment af, maar daarvoor in de plaats kwamen Miss Montreal en Alain Clark. En de energierekening een beetje naar beneden brengen, ja, dat klinkt natuurlijk goed.
0: Zeker.
1: In Soest zijn ze daarom op zoek naar vrijwilligers die mensen daarmee kunnen helpen. Bijvoorbeeld door langs te gaan en dan radiatorfolie te installeren bijvoorbeeld. Tot zover dan. Voor nu en om 19:30 meer.
0: Achter je radiator, hè, voor de duidelijkheid, dat folie.
1: Precies.
0: Ja, van dat het
1: ja, zodat die warmte binnen blijft. Nu ja, is het nu mooi weer natuurlijk, maar goed, voor in de winter dan.
0: Ja, de voorbereidende dingen. Dus ze zoeken dus vrijwilligers.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. Goed nieuws ook om te horen. Dankjewel, tot zometeen. 19:30 uitgebreid. In Utrecht is wakker uitgebreid ook aandacht voor het verkeer. Nou valt het nog mee op dit moment, maar je zult er maar in komen te staan. Op de A1 Apeldoorn en Amsterdam, de file tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten extra reistijd. En ook vanuit Noord-Brabant, Breda richting Utrecht. Dan hebben we het over de A27 tussen knooppunt Gooikum en Lexmond. Doe je 10 minuten langer over je reis.
2: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: Radio M.
0: Ja hoor, met lekkere muziek er ook nog bij, met Bos Keks, What Can I Say? Nou, ik kan een heleboel zeggen, maar dat is niet helemaal de bedoeling. We willen ook graag dat jij het gaat zeggen. Want aan de Twijnstraat in Utrecht opent vandaag een alcoholvrije slijterij. Ja, zou je daar zo naartoe gaan? En wat vind je van zo'n alcoholvrij drankje?
1: Ja, nou, ik vind het wel wat. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, ik krijg wel zo'n gevoel van, je gaat naar een, ja, naar een slager waar je geen vlees kunt halen, weet je wel?
0: Ja, ze bestaan wel trouwens. Maar tenminste, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar je hebt wel de vegetarische slager zonder dat merk te benoemen.
1: Ja, precies.
0: Maar inderdaad, ja. Vleesvervanger, zeg maar. Maar dit is inderdaad een plek waar je dus een drankje gaat halen waar dus helemaal geen alcohol is.
1: Ja,
0: daar is behoefte aan, anders begint iemand er niet bij je naam natuurlijk. Maar wat vind je ervan?
1: Ja, daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben hier om 19:45.
0: Precies.
1: En dan, inderdaad wat wij ervan vinden. En dan gaan we ook de eerste reacties even doornemen van de luisteraars van jullie die hebben gereageerd op de vraag.
0: Via de RTV Utrecht app of natuurlijk via Facebook. Daar zien we al reacties staan, dus die gaan we er eens even bij.
1: Zeker.
0: Zo meteen.
1: Ja, leuk.
0: Nou, wees welkom. Robert-Jan Boy onderweg naar een mooi plekje in de natuur. En dat moet natuurlijk ook zo blijven. We hebben het over de bossen, Utrecht Zuiverig. Er zijn nogal wat bossen, maar we gaan het ook over het gevaar hebben. En het bezoek van de minister vandaag, Robert-Jan. Jij gaat het een en ander gaande slaan in de bossen, toch?
7: Jazeker, want de minister van Essen, dan onder meer natuur, brengt een werkbezoek aan de Utrechtse Heuvelrug vandaag. Omstreeks 20:30 komt hij aan in boswachterij Leersum. Wij zijn daarbij en uiteraard gaan we zo meteen om 19:30 even bespreken met de deskundigen van boswachterij Leersum. Wat de minister eigenlijk gaat doen, precies, en wat ze van de minister verlangen. Het centrale thema is uiteraard
0: bosbranden, denk ik. Ja.
7: Zie vorige week, hoe zit het met de risico's? Hoe zit het met de maatregelen die moeten worden genomen? Hoe zit het met, daar komt ie, het geld dat beschikbaar is?
0: Oh, nou, ik ben heel benieuwd. We zijn allemaal benieuwd. Robert-Jan, goede reis naar de Utrechtse Heuvelrug, horen we je na 19:30. Tot zometeen.
7: Tot zo.

0: Freiheit. Voorheen Münchener Freiheit. Nou, dat verraadt hun afkomst. En die afkomst verloochenen ze ook niet. Play it cool van de groep Freiheit. Aus Deutschland, natuurlijk, ja. Mooi. Play it cool, een van de grote hits. En dat is Engels. Maar ze hebben ook heel veel mooie Duitsstalige muziek gemaakt. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Het is 6 mei. Het is een dag om eens te gaan praten over alcoholvrije drankjes, vonden wij.
1: Ja. Want ja, aan de Twijnstraat in Utrecht opent vandaag een alcoholvrije slijterij. Het is de eerste van Utrecht stad. In de provincie zijn er al een aantal alcoholvrije slijterijen. Ja, en als je dit hoort, zul je misschien denken, nou zeg, alcoholvrije slijterij, is het dan zo in trek? Is het dan zo'n behoefte aan? Nou, schijnbaar.
0: Maar hoe zit dat dan? Want jij gaat geregeld, je bent een stukje jonger dan ik. Niet dat het erg is, het is alleen maar leuk om over te hebben, dat jij dan ook wel eens uitgaat. Ik ook, maar ja, wij drinken meestal gewoon een wijntje, zeg maar. Ja, ergens. Ja. Doe jij dan alcoholvrij of zie jij vriendinnen, vrienden van jou met alcoholvrije
1: drankjes? Steeds meer, hoor. Ja, en ja, ik dan bijvoorbeeld laatst in maart als ik jarig had ik vrienden over de vloer. En het gros ervan rende marathons. Die gingen trainen voor de marathons. Dus die rende, die dronken niks. 0,0 bier. Mm-hmm. Een aantal van mijn vriendinnen die zijn zwanger aan het worden. Dus die drinken ook niks.
0: Nee, tuurlijk.
1: Dus toen zat ik daar met mijn flessen wijn en bier. En dan dacht ik, oh, ik begin wel in een fase te komen waarin mensen dus onthouden omdat ze een sportief doel hebben of een kind willen krijgen of iets dergelijks.
0: Ja, ja.
1: Ja, en zelf, ja, het scheelt een beetje. Ja, als ik uit eten ga, vind ik een wijntje wel lekker. Mm-hmm. Maar het is niet dat het moet of zo. Kan ook wel prima zonder. Een lekker mocktail. Dus zo'n cocktail zonder alcohol vind ik ook lekker.
0: Ziet er heerlijk uit en smaakt lekker.
1: Ja, heel het lekker. Is prima, joh. Ja, en kijk, ja, we hadden het net ook al stiekem even over hoeveel soorten alcohol je wel niet kunt drinken. En het ook het verwerk zit in eten en toetjes soms.
0: Wij samen hadden het erover, inderdaad. Ja. Want dat is wel waar, inderdaad. Jij noemde tiramisu, natuurlijk.
1: Ja, een voorbeeld.
0: Italiaans. Ja, zeker. Daar zit natuurlijk ook een vleugje alcohol in.
1: Een lekker liqueurtje, een lekker limoncellootje aan het eind als je Italiaans hebt gegeten. Heerlijk. Of een bubbel. Of nee, je kan je van alles bedenken. En dat het daarom ook, tenminste als ik voor mezelf spreek, het zo lastig vindt om geheel te onthouden. Ja. Dat er heel veel lekkere dingen zijn.
0: Ja, maar toch, ik rijd vaak auto en dan denk je van, oké, dan drink ik niet. Of mijn vriendin drinkt dan niet of zo. Want dat doen we dan wel. Eén wijntje hooguit en dan gewoon na twee uur, als je zit te tafelen, weer de auto instappen. Dat kan dan, sowieso kan dat. Of we drinken helemaal niet. Ja.
1: En dat is ook goed.
0: Is dat geheel onthouden? Ja, nee, op dat moment wel. Zo bewust nadenken.
1: Ja.
0: En nou goed, we willen graag voor degenen die het nu horen, die al gereageerd hebben, dat hoeft er niet, maar ook andere reacties erbij halen. Van alcoholvrij, dat is eigenlijk helemaal prima. Maar dat die slijterij opent met alleen maar alcoholvrije drankjes, dat is uniek. En dat is de kapstok vandaag om over door te praten. Zullen we nog even naar wat reacties kijken?
1: Ja, zeker. Nou, nee, wat mensen gereageerd. Dat is Hans, die zegt, goedemorgen Bob en Anne. Mijn verjaardag met het gezin hoort Chipolata taart van Wammes. Ja, dat is Utrecht natuurlijk. En een glas champagne. Ja, dat is wat hij lekker vindt.
0: Of, bij de verjaardag, ja.
1: Ja, op een feestje een lekker glas mal whisky. Oh. Rode wijn of gewoon een glas water vind ik ook lekker. Nou, dan noem je wel drie drankjes die heel verschillend zijn. Maar lekker, Hans. Ja, en een glas water is ook prima. Dat lees je dan ook wel in de reacties, hoor. Zoals, even kijken, Henny zegt, ja, ik drink zelf graag een biertje in het weekend. Als ik voetbal kijk, dan vind ik biertje echt lekker. En kan ik kan er ook makkelijker vanaf blijven, zegt hij. Oké. Goed, Marieke zegt, ik ben een wijndrinker. Maar wijn zonder alcohol, dat heb ik nog nooit gehad. Ja, ik kan ook heel goed een feestje vieren zonder alcohol. Nou, dit hoor je toch best vaak zo in reacties, hoor.
0: Dat is waar, ja. Maar goed, het is ook leuk misschien als je wel met een glas in je handen staat, waar normaal gesproken alcoholvrij, waar je bijna in zit met alcohol dus.
1: Ja.
0: Dat je een rode of een witte wijn in je hand hebt, waar dus helemaal niks in zit. Ik zie dat wel zitten, moet ik je zeggen.
1: Ja. Oh,
0: Yvonne de Vries heeft gereageerd, ik lust het allemaal niet, dus met met alcohol. Dus zij wint geen alcohol. Dus voor mij mag het zonder. En wat anderen willen, moeten ze zelf weten. Nou, sowieso is dat natuurlijk zo. Typisch dat er altijd verkleinwoorden gebruikt worden. Biertje, wijntje, cognacje, whiskytje en pakootje.
1: Wat grappig is dat, hè? Alsof we het dan weer kleiner maken dan het is. Want het is wel gewoon vergif voor je lichaam, om het zomaar te zeggen.
0: Ja, maar dan schrijft ze hier, ik heb nog nooit iemand horen zeggen, doe mij maar een 7-upje of een spaatje rood, om iets te noemen. Nou, ik wel, moet ik zeggen.
1: Ik ook.
0: Een
1: colaatje. Een koffietje en een theetje. Ik ook.
0: Precies,
1: ja. Ja, ik vreselijk eigenlijk
0: wel. Ze heeft wel een alcoholtip op muziekvlak. The Wild Rover van de Dubliners. Echt een kroeggeplaat Ierland vandaan. Ja. Kent iedereen, zeg maar. Goed, reacties zijn welkom. Vinden we leuk om over door te praten met je. Goed om erover door te praten dat je de alcohol kunt laten staan en iets alcoholvrijs neemt, wat er wel op lijkt. En is dat goed of niet?
1: Ja.
0: Je mening is wel.
1: Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht. Praat met ons mee.
0: Vinden we fijn. 11 minuten voor 7:30. Dit is Utrecht is wakker.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Inbrekers roven tot 2 keer toe dure merkkleding uit een winkel in Utrecht. Ze staan op bewakingsbeeld. Er zijn ook beelden van meerdere oplichters die vooral oudere slachtoffers hebben gemaakt in de regio. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In Leerdam is voor duizenden euro schade ontstaan door een vuurwerkbom tijdens Oud en Nieuw. En ook deze onruststokers werden gefilmd.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: Uit België, Therese Clouseau, Chris en Koen Wouters en Louise. Ja, hier is Anne en hier is Annemarie. En ik delf een beetje de onderspits bij al die meiden die bezongen worden, dan wel hier bij mij in de studio staan.
1: Heb jij een liedje eigenlijk, Bob? Ja. Is er een liedje over Bob?
0: Ja, ik heb wel een liedje over Bob. En het gaat meer over... het is wel mooi voor het thema trouwens. Wie is de Bob vandaag? Dat is een liedje.
1: Oh.
0: Heb ik dat ergens?
1: Oh, die moeten we zo meteen even draaien als het weer op.
0: Ik ga hem even zoeken, maar ik heb hem thuis liggen. Een CD-singeltje. Wie is de Bob vandaag?
1: Ah ja.
0: Dus dat klopt wel, ja.
1: Nou, vanochtend nog wel, toch, hoop ik?
0: Ik ben altijd de Bob. Annemarie, zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb jij in het nieuws?
1: Er was vanochtend vroeg een woningoverval in Amersfoort. En de politie die ging met een speurhond op zoek naar de verdachte.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan. Met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: 1 minuut over 7:30. Dit is Radio M Utrecht. Het regionieuws door Annemarie de Wit begint nu in Utrecht. Nee, in Amersfoort, excuus. Aan de Dorresteinseweg.
10: Ja, daar is vanmorgen vroeg een woningoverval gemeld. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse. Twee verdachten zouden zijn gevlucht. En volgens een persfotograaf gingen agenten met een speurhond naar hen op zoek. Het is nog niet duidelijk hoe het met de bewoners gaat en of er spullen zijn buitgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het was gisteravond gezellig druk op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Dat meldt de organisatie nadat het eerder op de dag te druk was. Ja, in de middag was het terrein vol en mochten er geen nieuwe mensen meer naar binnen. Het festival trekt elk jaar veel bezoekers. En Utrecht was dit jaar gastprovincie en daarom kwam premier Jette het festival openen. Er waren wel wat wijzigingen in het programma, want chef Special en Van Dikhout die zeiden op het laatste moment af en daarvoor in de plaats kwamen Miss Montreal en Alain Clark. Zo'n 200 antifascisten demonstreerden gisteravond in Utrecht. Met spandoeken en trommels liepen ze door het centrum naar het Wilhelminapark. De actievoerders hebben kritiek op de tradities rond 4 en 5 mei. Volgens hen zouden politici zich meer uitspreken over de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam dan over de vernielingen bij het stadhuis van IJsselstein. Ja, dat laatste gebeurde na onrust over de komst van een asielopvang in het stadje. En de actievoerders noemen dat extreemrechts geweld. De sfeer van de demonstratie bleef gemoedelijk. Soestan is op zoek naar vrijwilligers die mensen kunnen helpen om minder energie te gebruiken. Ze kunnen zich aansluiten bij de energiebank Soest. Vanuit hulp vanuit die organisatie is gratis en kan mensen in Soest en Soesterberg helpen om energie en zo dus ook kosten te besparen. Vrijwilligers die gaan langs bij de mensen thuis en ze geven tips over verbruik en helpen bijvoorbeeld bij kleine maatregelen als het plaatsen van radiatorfolie. Nou, op de hoogte blijven van het nieuws kan natuurlijk hier op de radio en via onze site en app. Het weer dan. Het is bewolkt. Er kan een spatje regen vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag hier en daar wat zon. En maximaal 14 graden.
9: Kijk eens aan, met zonnetje erbij. Dan kleurt dat de dag. Dat is weer een vrolijk vooruitzicht, toch?
10: Zo is dat.
9: Ja, lekker. Ja. Zin in. Annemarie, dankjewel. Tot zometeen weer, hè. Tot zo.
10: Tot zo.
9: Verkeersinformatie van de ANWB valt mee voor een woensdag. Ja, het is toch wel een beetje een aparte opstart. Misschien ook wel midden van de week. We hebben gisteren een bevrijdingsdag gehad. Maandag was het 4 mei. Misschien was je wel vrij. Gisteren in elk geval. Toch komt het verkeer een beetje op gang. En ook wat meer verkeer in de file. Op de A1 bijvoorbeeld van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. A27 Breda Utrecht. Knooppunt Gorinchem-Lexmond 10 minuten extra reistijd. En de laatste melding betreft de A28 van Zwolle naar Amersfoort. ANWB meet 5 minuten extra. Straat tussen Harderwijk-Zuid en Strandhulde.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken?
4: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Dit is een uittip.
13: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Utrecht is wakker. Met

0: Bob Marley en de Wailers. People Get Ready, One Love, dus uit het jaar 1980. Utrecht is wakker. Goed dat je bij ons bent. We gaan het hebben over natuurbranden in Nederland op zo'n grote schaal dat er hulp uit het buitenland moest komen. We hebben het allemaal meegemaakt natuurlijk vorige week. Ligt dus nog vers in het geheugen. En ja, toeval of niet, vandaag brengt de minister die erover gaat, dat wil zeggen niet over bosbranden, maar wel over landbouw, visserij, voedselzekerheid en natuur, een werkbezoek aan de Utrechtse Heuvelrug. We hebben het over minister Jamie van Essen. Hij begint bij Staatsbosbeheer in Leersum. En ja, dat is geen toeval. Onze verslaggever is er ook, Robert-Jan Boy. Goedemorgen. Is de minister al gearriveerd op dit tijdstip?
1: Nee, nog niet. Dat gaat iets voor 8:30 gebeuren, heb ik begrepen, Bob. Dan komt hij hier aan. En dan gaat hij vervolgens een wandelingetje maken. Of een wandeling. Hier rond het Leersumse veld. Ik ben hier bij de Veldschuur, boswachterij Leersum. Zojuist zag ik al een grote brandweerauto voorbij komen. Hoewel, groot. In ieder geval een voertuig, laten we het zo zeggen, met een rood karretje erachter. Ik dacht van, hé, wordt er een demonstratie gegeven? Maar dat was voor de koffie, die ook wordt aangerukt straks, waarschijnlijk op het eindpunt van de wandeling. Nou ja, en er zal er van alles aan de orde komen. Het is natuurlijk toevallig of niet vlak na de branden van vorige week dat de minister langskomt. Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht, natuurbrandspecialist ook.
2: Blij goedemorgen.
1: Dat ik, goedemorgen. Hoor de vogeltjes fluiten.
2: Heerlijk toch? Het is fantastisch weer. Je hoort de vogels. Wat een rijkdom toch?
1: Wat zeggen de vogeltjes?
2: Nou, de vogeltjes hebben het volgens mij naar hun zin als ik dit zo hoor. Hè? Want er is wat regen gevallen, de temperatuur is aangenaam. Ja. Ik heb sterk de indruk dat ze het naar hun zin hebben.
1: Of zeggen ze ook van, oh, wat zijn wij blij dat minister van Essen komt.
2: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Want als hij zich hard maakt voor de natuur, ja, daar kan niemand op tegen zijn.
1: Nee, is het nou toevallig dat hij komt? Vlak na de bosbranden van vorige week of niet?
2: Nou, zeker niet. Wij waren al langere tijd bezig om de minister deze kant op te krijgen om aandacht te vragen voor het onderwerp. En we zijn bijzonder vereerd dat hij vandaag die moeite wil nemen.
1: Ja, waar gaat nou zo meteen de wandeling naartoe?
2: Nou, we gaan iets verder op het Leersumse veld om daar aandacht te vragen voor het thema natuurbrand. Zeer actueel, zeker ook ja. Na afgelopen week. Ja. Maar op deze heuvelrug al jaren actueel.
1: Rijn Zwaan is er ook bij van Staatsbosbeheer. Kent het gebied op zijn duimpje natuurlijk.
3: Ja, goedemorgen.
1: Zijn hier trouwens in dit gebied nog bosbranden geweest vorige week? Brandjes?
3: Er is er vorige week eentje geweest, ja.
1: Ja. Ja. En gaan we ook kijken zometeen?
3: Nee.
1: Nee? Wat gaan we zien?
3: Wat we gaan zien, we staan zo direct op een hele mooie plek op het Leersumse veld. Met uitzicht over het veld, waar we achter ook de bosrand zien. En waar je in die bosrand ook al kan zien, hè, van uiteindelijk, nou, wat Marcel ook al aangeeft, dat we hier al jaren bezig zijn om maatregelen te nemen. Die ook helpen om natuurbrand af te remmen in ieder geval.
1: Ja, ja.
3: En die zijn voor ons voornamelijk natuurlijk van belang om ook ecologisch waardevolle dingen te doen in het bos.
1: Want wat voor maatregelen zijn de afgelopen tijd dan genomen?
3: Nee, dat is niet iets van afgelopen tijd. Hè. Dat is ook belangrijk om te vermelden. Dat zegt Marcel ook al. We zijn al heel veel jaren bezig om de eentonige naaldbossen die er op de Utrechtse Heuvelrug zijn. Hè. Want het is allemaal productiebos, allemaal aangelegd met een doel. En dat waren in de voornamelijk naaldhoutsoorten die er toen in tijd zijn aangeplant. Om die eentonigheid te doorbreken. Ja. En dat doen we onder andere natuurlijk om te zorgen dat het bos veel klimaatbestendiger wordt. En dat de ecologische waarden hoger worden. En daar profiteert de natuurbrand van mee, zeg maar. In de positieve zin, hè, dat branden minder vat hebben op loofhoutsoorten als op naaldhoutsoorten.
1: Dus niet alleen maar dennenbomen, maar ook andere bomen. Ja. Of misschien helemaal geen bomen, et cetera.
3: Je denkt wel aan voornamelijk bomen. Maar dan zijn dat bomen met loof, met blaadjes, hè, zoals we dat dan altijd zeggen.
1: Dat is dan. Zijn er nog meer dingen die moeten gebeuren?
2: Nou, we hebben natuurlijk hier al jaren terug geïnvesteerd in bluswatervoorziening. En we werken ook al jaren samen met de natuurbeheerders om de toegankelijkheid van de gebieden op orde te hebben. Dus daar zijn al heel veel stappen in gezet. Maar juist wat Rijn net schetst, die bossen en die natuur klimaatbestendig maken, maar daarmee ook natuurbrandrobuust. Ja, dat is de uitdaging voor de komende jaren waar we met z'n allen aan zullen moeten blijven werken.
1: En tegelijkertijd die bosbranden vorige week veelal op militaire oefenterreinen.
2: Nou, zeker niet alleen op militaire oefenen. Dat zou ik nog wel willen benadrukken. Ja. Dat ligt natuurlijk wel enorm onder het vergrootglas en dat begrijp ik goed.
1: Ja.
2: Maar er zijn op meer plekken natuurbranden geweest. De omstandigheden waren afgelopen week bijzonder kritisch.
1: Ja. Maar goed, als een leek denk je van joh, gaan dan niet oefenen op die militaire oefenterreinen. Maken jullie er ook sterk voor om dat naar voren te brengen?
2: Nou ja, wij snappen natuurlijk heel goed dat Defensie moet oefenen. Daar hebben wij alle begrip voor.
1: Ja.
2: Maar we vragen natuurlijk ook wel de aandacht voor de natuur. Want het moet wel beheersbaar blijven. Dus
1: minister,
2: dat we met elkaar daar slimme dingen in doen, dat lijkt me verstandig.
1: Ja, goed. Maar u wil het niet zo hard zeggen.
2: Nee, dat is ook niet aan mij. Ik ga niet over defensie, dus die uitspraak zal ik ook zeker niet doen.
1: Ja.
2: Maar laten we met elkaar kijken hoe kunnen we slimme dingen doen in dit land.
1: Hulptroepen uit het buitenland moesten worden aangerukt. Is dat nog een aandachtspunt?
2: Ja, dat roepen we al een aantal jaren. Hè, dat op het moment dat we de situatie kritisch wordt, zoals afgelopen week, en we hebben meerdere natuurbranden die de regionale bestrijdingscapaciteit overstijgen, dan zullen we landelijk al snel tegen onze grenzen aanlopen qua bestrijdingscapaciteit.
1: Ja.
2: En dat is precies wat afgelopen week is gebeurd. En toen hebben we een beroep moeten doen op onze buitenlandse collega's om te ondersteunen.
1: Er waren er in Nederland niet genoeg, dus Rijnzwaan. Meer brandweercapaciteit. Meer brandweerlieden, meer voertuigen, noem alles maar op.
3: Dat vind ik ook een hele mooie vraag. Die moet uiteraard, je ook zeker niet aan mij stellen. Want uiteindelijk, ik ga zeker niet over de brandweer. En ik ben heel blij met de samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht. En met de brandweer.
1: Ja.
3: En met de collega's van Marcel.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, meneer Zwaan, dat het wel zo is. Van, ja, als het brandt, dat jullie denken van, even wat meer capaciteit.
3: Nou,
1: dat jullie daar een paar dagen al hulptroepen uit het buitenland nodig hebben.
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk, dat is ook inderdaad aan de anderen om daar besluit over te nemen. Maar met de capaciteit die we in Utrecht hebben, hebben we denk ik al een hele grote slagkracht. Hè? Dat moeten we echt niet onderschatten.
1: Maar het klinkt wat voorzichtig allemaal.
3: Ja, dat moeten we ook zijn. Hè? Uiteindelijk, je moet altijd de dingen zeggen. Hey, ik ga over natuur, ik ga niet over de brandweer. Ik kan wat zeggen over onze bossen en over wat er daarvoor nodig is.
1: Ja.
3: En Marcel die kan misschien wel wat uitspraken doen over de brandweer.
1: Daar komt hij.
2: Nou ja, zeker. Kijk, wij hebben al 20 jaar geïnvesteerd in de bestrijdingscapaciteit op deze heuvelrug. Wij beschikken over specialistische voertuigen die afgelopen week ook in het land zijn ingezet, voor een deel.
1: Ja.
2: Omdat die ze bijzondere dingen kunnen doen. Zometeen is er ook zo'n voertuig. Dus die zullen we ook laten zien.
1: Ja.
2: En afgelopen maart heeft ons bestuur ook besloten om de slagkracht op de heuvelrug nog verder uit te breiden.
1: Ja.
2: Dus van alle zijden wordt de urgentie op dit onderwerp gevoeld.
1: Ja.
2: We investeren dus zowel in bestrijdingscapaciteit, maar we doen ook slimme dingen aan de voorzijde als het gaat over preventie. En dat moet wat mij betreft hand in hand gaan.
1: Wat wordt er nu gevraagd aan de minister? Min of meer tot slot? Meer geld?
2: Ga ik straks aan de minister vertellen.
1: Meer geld?
2: Ga ik straks aan de minister vertellen.
1: Maar dat voelen we wel een beetje.
3: Dat zou zeker helpen. Voor de maatregelen die we willen nemen met z'n allen is dat wel handig.
1: Goed, nou succes verder met de voorbereidingen, want de heren zijn er druk bezig met alles.
2: Dank.
1: We wachten de komst van de minister af en dan zullen we toch proberen enige dieptevragen te stellen. En de vogeltjes, ja, die hebben ook nog vragen.

0: We zaten wel te genieten. Ik hoop heel veel mensen op dit moment. De afgelopen minuten in elk geval van Risk It All. Een nieuwe single voor Bruno Mars is al heel eventjes geleden uitgekomen. Maar heel eventjes geleden was het natuurlijk na You Might.
1: I Might.
0: Was de voorgaande single. Dat was natuurlijk een groot succes. Nog altijd leuk om dat te horen. Maar dit is dus zijn opvolger die we hoorden hier bij Radio M Utrecht. 8:10 is het geworden. Genieten van het weer. Ik ben benieuwd. Maar gewoon goedemorgen wederom.
1: Goedemorgen.
0: Vorige uur spraken we uitgebreid al over het weer van vandaag. Gaan we het doen ook weer nu. Maar ook wel even vooruitblikken naar de komende dagen. Misschien zelfs wel het
1: weekend. Zeker.
0: Maar ja, goed. 8:10. De ontwikkeling van vandaag qua weer. Is de zon er al ergens enigszins zichtbaar geweest in Midden-Nederland?
1: Nou, dan moet je heel goed kijken. Want die bewolking overheerst bij ons. En de bewolking heeft eigenlijk te maken met een enorm neerslaggebied. Wat ook over het oosten en zuidoosten van ons land zich uitbreidt. En daar de hele dag blijft hangen. En woon je in Twente of in de Achterhoek of in Limburg, daar heb je de hele dag lichte regen en motregen. Overigens natuurlijk hartstikke goed voor de natuur. En als ik het plaatje nog wat verder uitzoom, maakt dat regengebied deel uit van een enorm regengebied boven Duitsland. Daar regent het vandaag pijpenstelen. Ook daar is het hartstikke droog. Dus wat dat betreft is dat alleen maar goed. Maar bij ons blijft het droog. Maar we hebben wel die bewolking van dat hele regengebied. Het is wel zo dat die bewolking langzaamaan wat dunner probeert te worden. Dus in de loop van de ochtend en vanmiddag komt ook af en toe de zon er wel bij. En die temperaturen, ja, op dit moment is het een graadje of 10, 11 buiten. Maar de wind komt uit de koele noord- tot noordoosthoek. Windkrachtje 2 tot 3. Dus we gaan wel wat omhoog. Mm-hmm. Maar het wordt ook niet super warm. 14 graden is een beetje onder de maat. Normaal wordt het in deze fase van mei 16 of 17 graden. Dus wat dat betreft een iets koele dag met bewolking. Wel een droge dag en een klein beetje zon.
0: Kijk eens aan. Nou ja, goed. Dat maakt het lichtpuntje wel extra lekker om te horen dan, denk ik dan zo.
1: Ja,
0: toch? We krijgen een beetje zon vanmiddag. Dat is een mooi vooruitzicht.
1: Ja.
0: Temperatuur moet een klein beetje winnen, maar ook niet al te veel. 14 graden. blijft ondermaats, zeg maar. Nou, dan blikken we gewoon vooruit naar de nacht. En de vroege ochtend dan wel eigenlijk de hele dag morgen. Is er een verbetering ten opzichte van vandaag, denk je?
1: Zeker, zeker. Hè? Want die woensdag had Gita natuurlijk ook al aangekondigd. Dat was de thermische dip. Nou, dat is het dus vandaag dan, hè? 14 graden. Morgen gaan we alweer wat omhoog naar 15, 16 graden. Op vrijdag wordt het 19 graden. In het weekend 20 of 21 graden. Dus wat dat betreft, de komende dagen gaan de temperaturen omhoog. En dat komt omdat de zon steeds beter uit de verf gaat komen. Je merkt het eigenlijk vanavond al. Dan begint het al flink op te klaren. Daardoor wordt de nacht tamelijk fris. 5 graden, denk ik. En morgen overdag komt de wind uit het noordoosten. Dus super warm wordt het nog niet. Maar we hebben wel veel meer zon. Het blijft ook gewoon droog. Dus het wordt zo'n 15, 16 graden. Dus we winnen er al zo'n 2 graden bij.
0: Ja.
1: En met de naar oost draaiende wind wordt de lucht in het komende weekend en ook vrijdag steeds warmer.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent steeds meer zon en oplopende temperaturen in het weekend 20, 21 graden. En pas aan het einde van de zondagnamiddagavond, dan wordt, omdat de luchtvochtigheid ook weer hoger gaat worden, en er ook weer depressies vanuit het zuiden gaan naderen, de kans op een onweersbui komt dan in zicht. Maar dat is nog heel ver vooruit.
0: Okay,
1: dus de komende dagen is het alleen maar opwaarts wat betreft het weer, wat betreft de zon en wat betreft de temperaturen.
0: Nou
1: goed vooruitzicht.
0: Het klinkt ons allemaal lekker in de oren.
1: Ja.
0: En dan nog een mooi weerspreuk. Heb je nog iets uit de kast kunnen oprakelen?
1: Zeker, zeker, zeker. Want het is nu nog een beetje killetjes, hè? Dus daar komt hij dan. Is het koel, maar niet te nat in mei, dan is het hooiboerke blij. Ik denk dat het een Brabantse spreuk is.
0: Ik denk dat je daar nog midden droos bij schiet op dit moment. Of gooit.
1: <Ja.
0: laughs> Maar gewoon dankjewel, hè. Tot zo meteen weer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan richting 8:00. We nemen je mee met de Eagles op Radio M Utrecht.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met

0: Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Radio M Utrecht. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een noodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Met behulp van extra politiebusjes en honden werd de straat uiteindelijk schoongeveegd. In een leegstaand schoolgebouw wil de gemeente 240 vluchtelingen opvangen. Vorige week was er ook een protest in Apeldoorn. Het verschil tussen arme en rijke huishoudens wordt steeds groter. Volgens het Centraal Planbureau komt dat onder meer door het belastingstelsel. Soms draagt dat stelsel zelfs bij aan die verschillen. Door verschillende belastingtrucs betalen de hoogste inkomens in de praktijk relatief minder belasting dan anderen. Dat kan onder meer de kansengelijkheid onder druk zetten. Zo wordt het inkomen sterk beïnvloed door het gezin waarin iemand opgroeit. De belangrijkste economische raadgever van het kabinet pleit voor veranderingen in het belastingstelsel. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
4: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
3: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag proberen de VS gestrande schepen die niet met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt. Het pauzeren van die operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. De huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk, dus het is een apart gewaarwording allemaal.
3: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd en blijven voorlopig dicht. En het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 8:03 voor de verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland, of deze kant opkomend richting Midden-Nederland. Dus hoor je zometeen eerst het nieuws uit de regio. Annemarie de Wit hier bij Radio M Utrecht.
6: Het was gisteravond gezellig druk op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Dat meldt de organisatie nadat het terrein eerder op de dag vol was. Bijna 50.000 mensen waren er om onder meer te kijken naar Miss Montreal en Alain Clark. En aan de Dorresteinseweg in Amersfoort is vanmorgen vroeg een woning over gepleegd. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse en twee verdachten zouden zijn gevlucht. En in een vestiging van New York Pizza in Leerdam is een accu van een elektrische fiets in brand gevlogen. Met grote gevolgen gisteravond, want iemand moest naar het ziekenhuis voor het inademen van rook en huizen.

0: boven het pand werden ontruimd.
1: Oh, best heftig nieuws eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Dat was toch wat groter dan dat je misschien zou verwachten bij zo'n accu.
1: Een fietsaccu zeg je toch?
0: Een fietsaccu, ja, ja, klopt. Nou, 8:30 hoor je meer.
1: Verkeersinformatie nu van de ANWB. Als je deze kant op komt, vanuit Apeldoorn in Amsterdam, dan hebben we het natuurlijk over de A1. Dan vertraagt het 5 minuten tussen Stroe en Hoevelaken. A27 Breda, Utrecht, knoop het Goijkum-Lexmond. 10 minuten extra reistijd. Als je reist dan van Utrecht door naar knoop het Lunette, hebben we het ook over de A27. Maar dan hebben we de richting van Goijkum te pakken. 5 minuten extra. En de A28 Zwolle, Amersfoort tussen Stal Nulde en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten meer reistijd nodig. Rij je door richting Utrecht, dan heb je het staartje vanaf afrit nummer 3, Den Dolder tot aan Utrecht, ook weer 5 minuten extra reistijd nodig. Nou, succes onderweg. Dit is Utrecht is Wakker met nieuws, weer en verkeer.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Meerdere onderwerpen die de revue gaan passeren in de derde uur met de nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland gaan we zelf zo meteen helemaal naar IJmuiden. We varen bijna het land uit, bij wijze van spreken. Waarom we dat gaan doen, gaan we hier zo meteen uitleggen. We hebben het ook over alcoholvrije drankjes. Komen we zo meteen nog even op terug. Eerst even naar de Utrechtse bossen, dat wil zeggen de Utrechtse Heuvelrug. Waar verslaggever Robert-Jan Boon, nog aan het rondtruinen is daar in de bossen. Met een goede reden, want de minister komt op bezoek binnenkort.
8: Ja, die kan eigenlijk in een moment arriveren. En dan gaat hij vervolgens de bossen in. Voor mijn neus is Rijn Zwaan van Staatsbosbeheer druk bezig met alles regelen. Eens even kijken in welke stadium van de voorbereidselen we ons nu bevinden. Meneer Zwaan, wat gaat er nu gebeuren?
9: Wij gaan de mensen opvangen op de plek waar we zo direct de minister te woord gaan staan.
8: Is de minister al in aantocht?
9: Hij is in aantocht, maar hij is er nog niet.
8: Ik zie daar een aantal mensen in de verte verdwijnen, een beetje in de bossen. Ja, dan gaat het naar de rand van de bossen toe, hebben wij al eerder gehoord, waar een soort open gebied is. En dat moet ter inspiratie dienen voor, ja, wellicht verdere maatregelen die kunnen worden genomen ter bestrijding van de branden. Want dat is natuurlijk het centrale thema waar het hier over gaat. Ja. De bosbranden, zie vorige week, et cetera. En hier, ja, wordt een werkbezoek gebracht. Er komen steeds meer mensen bij. Het wordt een gezellige boel. Ik heb begrepen dat elders ook koffie aanwezig is. Dus even kijken of wij ons daar zometeen ook bij kunnen voegen.
0: Ja, ja.
1: We leven met je mee, met een bak koffie bij je. Heb je ook de geur van verse koffie? Ja, cappuccino, hè?
0: Ik heb een lekker cappuccinootje gekregen van Annemarie de Wit.
1: Annemarie de Wit, ja. Dat is geweldig. Nieuwslezer en koffiehaalster.
0: Nou,
1: koffiemaakster.
0: Kan niet.
1: En ik zit al de espresso. Met dank aan Annemarie, die we weer horen om 8:30 nog. Met het nieuws uit de regio natuurlijk uitgebreid. En Robert-Jan even na 8:30 met de komst in afwachting van de minister Jamie van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Om te praten over de de kwaliteit van de bossen, zeg maar. Maar wel met betrekking tot de bosbranden. Nog even naar een alcoholvrije versnapering. Niet koffie, niet thee. Nee, we hebben het over een drankje.
0: Ja, want vandaag in Utrecht is de eerste alcoholvrije slijterij geopend aan het Wijnstraat. Het is niet de eerste in de provincie, maar in Utrecht stad is het wel de primeur. Ja, hoort een alcoholische versnapering erbij? Op een borrel of een feestje? Of is een biertje of wijntje zonder alcohol? Of een mocktail, cocktail zonder alcohol? Net zo lekker.
1: Ja.
0: Ja, we horen graag of jij makkelijk droog staat of niet. Laat het weten. Ja. Dan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.

0: de prachtige, warme stem van Lou. Lou Rawls, die we hoorden in Lady Love. 14 minuten voor 8:30. Dit is Radio M Utrecht. We gaan het hebben over een gemaal in Nederland, in IJmuiden. En dat gemaal in IJmuiden houdt een groot deel van West-Nederland droog. Maar het is verouderd en het is niet klaar voor de toekomst. Want door de stijgende zeespiegel, klimaatverandering, moet het straks veel meer water aankunnen dan, ja, dan het nu zou kunnen, zeg maar. Nou ja, dan moet je dat aanpassen. Doen dus, zou ik zeggen. Maar het kost een heleboel geld en geld voor onderhoud, dat staat onder druk. Gedeputeerde van de provincie Utrecht, Has Bakker, is bij ons in Utrecht is wakker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U doet een eigenlijk wel dringende oproep aan ons Nederlandse kabinet voor onderhoud. Hè? Staat het water tot aan onze lippen in Midden-Nederland?
1: Nou, gelukkig nog niet op dit moment. En wij gaan zo op pad samen met mijn collega gedeputeerde Anouk Gielen uit Noord-Holland. Mm-hmm. Om op locatie nog eens even goed te gaan kijken samen in IJmuiden.
0: U gaat dat gebouw inspecteren, zeg maar.
1: Wij gaan het gebouw goed inspecteren, inderdaad. En we gaan eens even goed in gesprek. Want we weten één ding wel zeker. En u zei het net al heel treffend in de inleiding van dit gesprek. We weten dat het niet genoeg gaat zijn. Door klimaatverandering, door zeespiegelstijging, weten we dat het gemaal nu al verouderd is, nu al gebreken vertoont. En dat is niet een soort luxe die we met elkaar hebben. Nee, daar staat echt de veiligheid van 4 miljoen inwoners en ook die van onze mooie provincie Utrecht, staat daarmee onder druk.
0: Ja, want hoe kan dat dan? Gemaal in Noord-Holland, IJmuiden, hè? Je kunt dan alleen nog maar de zee op, de Noordzee op. Maar het heeft dus toch echt invloed op Utrecht, begrijp ik.
1: Ja, absoluut. Het is eigenlijk verbazingwekkend, daar ben ik helemaal mee eens. Maar door dat Amsterdam-Rijnkanaal, dat grote kanaal dat ook door onze provincie loopt, en vervolgens van Amsterdam naar de Noordzee, gaat, weten we dat het gemaal in IJmuiden zo'n 4 miljoen mensen de voeten droog houdt. Ja. En dat gemaal pompt eigenlijk dat water naar de Noordzee af. Dat is 3 miljard kubieke meter water. Dat is 1,8 miljoen Olympische zwembaden per jaar worden daar naar buiten gepompt en gespuit.
0: Dat is onvoorstelbaar, hè, hoeveel dat is eigenlijk dus.
1: Dat is bijna niet voor te stellen. Nee. En dat betekent dus ook dat het westelijk deel van Utrecht, Noord-Holland, maar ook het noorden van Zuid-Holland, ja, die kunnen hier allemaal echt door geraakt worden op het moment dat we dit niet op een goede manier en op tijd regelen.
0: Maar er is dus, ja, zeg maar, het is verouderd, er is iets aan de hand. Wat is nou precies aan de hand met dat gebouw? U moet het eerst gaan bekijken of weet u al waar de schoen wringt, zeg maar?
1: Nee, gelukkig weten we, het is een gebouw van Rijkswaterstaat en weten we vrij goed waar de schoen wringt. Het is het probleem. Excuus hoor.
0: U moet een beetje water hebben, denk ik.
1: Ja,
0: water via het gemaal, eigenlijk.
1: Toepasselijk, inderdaad. Ja, excuus. Nee, we weten eigenlijk dat het op dit moment is het gebouw al sowieso sterk verouderd. Dus het kan al niet de capaciteit krijgen die het eigenlijk nodig heeft. Dus we weten nu al dat het gebreken vertoont. En het is heel goed gekeken, kunnen we het huidige gemaal en spuikcomplex nog renoveren. Maar dat kan niet, dus er is een hele goede analyse gemaakt van wat is er nou nodig. En er moet eigenlijk gewoon een totaal nieuw en groter gemaal daar komen. Dat ons droog en veilig gaat houden.
0: En, die kosten, precies, want daar wil ik ook naar vragen. Ja. Want ik kan me voorstellen, het gemaal, hè, dat hoort bij Noord-Holland. Dus laat lekker uw collega betalen uit Noord-Holland vandaan, van de provincie. Maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Gaat het Rijk nog bijdragen? Want ja, het is natuurlijk ook in Nederlands belang.
1: Ja, we kijken ook primair naar de Rijksoverheid hiervoor. Want het is een gemaal van de Rijkswaterstaat. Dus je moet het eigenlijk vergelijken als de hoofdsnelwegen in Nederland. Hè, de grote verbindingen die daar zijn. Ja, zo zit het ook met dit spui- en gemaalcomplex. Dus die zijn belangrijk voor wat wij dan noemen onze hoofdwaternet. Onze hoofdwaterroutes. En dus daarom is het Rijk ook echt aan zet. En het gaat in totaal om een bedrag van om en nabij, dat weten we nog niet helemaal precies, maar om en nabij 2 miljard euro. En wij zeggen eigenlijk, het is misschien veel geld, maar het is voor de veiligheid van 4 miljoen inwoners. We praten heel veel over de veiligheid. En tegenwoordig met alle defensieuitgaven, al die dingen, allemaal belangrijk, ben ik het helemaal mee eens. Maar we moeten ook naar deze veiligheid kijken, want dit gaat over de veiligheid van ons dagelijkse leven. En we kunnen met onze, een beste groot deel van onze provincie kan met de enkels in het water komen te staan als we dit niet regelen.
0: Ja, ja, ja, helder. Een paar miljard is er dus echt nodig om dit gemaal te vervangen of op up-to-date te krijgen. Hoe zit dat dan met zo'n verdeling? Hoe gaat het dan? Ik bedoel, Noord-Holland een deel en Utrecht een deel en het meeste, het grootste deel, hoop ik dan uit Den Haag vandaan? Alhoewel, de belastingbetaler moet dat toch diep in de buideltas, denk ik uiteindelijk.
1: Ja, nou, we weten dat als we het niet doen, hè, als we dit niet vervangen, dat we die dat de schade, dus de 2 miljard investeringen die we maken, dat de schade wel 5 of 10 keer vergroot kan zijn. Dus dat we het hebben over 10 of 20 miljard aan maatschappelijke schade. Denk aan Schiphol dat het niet meer doet. Denk aan delen van Utrecht die onder water staan. Mensen kunnen niet meer naar hun werk. Energievoorziening valt misschien uit. Dus het is echt een no-brainer om die investering met elkaar te doen. Ja. Daar is echt de Rijksoverheid aan zet voor. Op dit moment is de minister aan het kijken. Er is sowieso te weinig geld voor het beheer en onderhoud van ons wegennet en ons waternet. Ja. Hij is nu aan het kijken van welke prioriteiten heb ik. Ja, en wij zeggen eigenlijk samen met Noord-Holland en Utrecht en al onze partners in deze regio, dus ook de waterschappen en de gemeenten, zeggen we, ja, de uitkomst kan, als je naar IJmuiden kijkt, maar één ding zijn, namelijk dat je daar gewoon aan de slag moet. En dat eigenlijk geen discussie kan zijn dat we daar geen geld voor hebben.
0: Nee.
1: Dus wij zorgen voor onze systemen, maar hier is het Rijk en de minister echt zelf aan zet.
0: Goed, vandaag gaat u samen met uw collega Noord-Holland daar kijken. En daar zullen we meer van horen. Dat moet besproken worden ook, neem ik aan, in diverse vergaderingen die hier op provinciehuis plaatsvinden dan.
1: Ja, en ook in de Tweede Kamer. Dus ik doe ook echt een oproep aan iedereen. Hè. Zorg dat we die naar die Tweede Kamer toe duidelijk maken. Jongens, onze waterveiligheid komt hiermee in het gedrang.
0: Moeten we nog een mars organiseren vanuit Utrecht naar Den Haag? Hoeft dat niet?
1: Nou, ik ben het aan het overwegen. Maar ik hoop dat we er met een goed gesprek en even de reality check waar we hier over hebben, dat er een heel eind komt.
0: Precies. Nee, het is een serieuze zaak. Dat is duidelijk gebleken. Dank voor tijd, toelichting. Succes al vandaag. En met dit hele grote project dat ons allemaal aangaat. Meneer Bakker, dank.
1: Absoluut. Dankjewel. Mooie dag.
0: Hans Bakker.

0: Nothing to Lose, Douwe, Bob. Hé, hey, niet een plaatje over Bob, maar van Bob. Hadden we het er straks nog eventjes over.
1: Ja, goed. Inderdaad.
0: Annemarie, het regio nieuws hier bij Radio M Utrecht. Over een paar minuutjes, voor die tijd nog Sandy Shaw. Always Something There to Remind Me. Maar eventjes alvast als vooruitblik.
1: Ja, we gaan terugblikken op het Bevrijdingsfestival in Utrecht. En in Leerdam is een accu van een fiets ontploft midden in een pizzazaak.
0: Dat is wat. Het is 4 minuten voor half.

0: krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: 8:30. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het regionieuws voor Annemarie. Dat begint met gisteravond. Het was gezellig druk, hè, op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk.
13: Ja, er waren bijna 50.000 bezoekers. Eerder op de dag was het terrein nog te vol. Er mochten geen mensen meer bij. Het festival trekt elk jaar veel bezoekers. En Utrecht was dit jaar gastprovincie. En daarom kwam premier Jetten het festival openen. Er waren wel wat wijzigingen in het programma. Want chef Special en Van Dikhout zeiden op het laatste moment af. En daarvoor in de plaats kwamen Miss Montreal en Alain Clark. Aan de Dorresteinseweg in Amersfoort is vanmorgen vroeg een woningoverval gepleegd. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse. En 2 verdachten zouden zijn gevlucht. Volgens een persfotograaf gingen agenten met een speurhond naar hen op zoek. Het is nog niet duidelijk hoe het met de bewoners gaat en of er spullen zijn buitgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. VVD, D66 en CDA in de Ronde Venen verwachten begin volgende maand een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Volgens formateur Stijn Nijssen verlopen de gesprekken tussen de partijen zorgvuldig en met diepgang. Er zijn ook gesprekken geweest met ChristenUnie SGP en de seniorenpartij voor mogelijke steun. En binnenkort komen de andere fracties uit de gemeenteraad aan tafel. Ja, de partijen hebben ook al wethouders voorgedragen. Anja Vijzelaar namelijk en Dylan Lochtenberg van de VVD, Kees van Uden van D66 en Amber Beyer van het CDA. En in een vestiging van New York Pizza in Leerdam is een accu van een elektrische fiets in brand gevlogen. Dat gebeurde gisteravond. Volgens een persfotograaf probeerde iemand de brandende accu nog naar buiten te gooien. Maar nog voordat dit lukte, ontplofte de accu bij de ingang van de zaak. Ja, 1 iemand moest uiteindelijk naar het ziekenhuis na het inademen van rook. En huizen boven het pand werden uit voorzorg ontruimd. Het pand zelf raakte flink beschadigd. En dat is ook te zien op foto's op onze site en app. Het weer dan nog. Het is bewolkt en er kan een spatje regen vallen vandaag. Verder blijft het droog met vanmiddag hier en daar wat zon. En maximaal 14 graden.
12: Oké, okay, en door dat spetteltje regen heb jij ervoor gezorgd dat je ochtenddienst hebt volgens mij. Dat je de hele ochtend nieuws leest bij ons.
13: Zo is dat, zo is dat. En dan vanmiddag als dat zonnetje komt, dan ben ik er vandoor.
12: Heel goed gedaan. Allemaal die volgende keer 21:30, hè, ben je er weer.
13: Ben ik er.
12: Oké, okay, dank je. Tot zometeen. Nou ja. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. De regio uit afrit Geldermalsen-Zaltbommel. Daar doe je vertraging op 10 minuten ongeveer. A27, deze kant op komend vanuit Breda naar Utrecht dus. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 10 minuten extra. En op de andere kant Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten langs Utrecht 5 minuten extra. De laatste melding betreft de A28. Zwolle-Amersfoort, de ANWB meter. Op dit moment 10 minuten extra tussen Stand-Nulde en Amersfoort-Vathorst. Ongeluk vond daar plaats. De weg is intussen wel weer helemaal vrij.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
16: Dit was een uittip.
17: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals Ma was.
18: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
19: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
20: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
21: Utrecht is wakker met

0: Maybe Don't Change Your Mind van Gladys Knight en de Pips in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy is in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug in afwachting van, en misschien is hij er al bijna, dat zou zomaar kunnen, de minister, en dat is minister Van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Die brengt namelijk vandaag een werkbezoek aan de Utrechtse Heuvelrug. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. En dat werkbezoek is natuurlijk mede naar aanleiding van de bosbranden van vorige week. De minister is zojuist gearriveerd met een heel gezelschap volgens de bossen ingelopen. Het is een heel strak schema, want het bezoek aan de Utrechtse Heuvelrug bestaat eigenlijk alleen uit deze locatie, boswachterij Leersumse Veld. Dus als ik om me heen kijk, zie ik een bospad in de verte verdwijnen. Voor de rest bomen om ons heen. Maar als je een stukje verderop loopt, dan is daar ook een open gebied. Waar bijvoorbeeld geen dennenbomen staan, minder loofbomen. En dat is onderdeel van datgene wat hij zo meteen gaat bekijken in gezelschap van, nou, de commissaris, vertegenwoordiging van de commissaris der Koning, burgemeester Naafs, ga zo maar door. Een hele hoop gezelschapsdragers, laat ik het zo maar even noemen, om die inspiratie op te doen. Om een lang verhaal kort te maken, het was allemaal kiele, want hij is net voor 8:30, een minuutje voor 8:30 aangekomen. Dus ik heb hem opgevangen en toen al wandelend naar het gebied waar het allemaal gaat gebeuren, hem een paar dieptevragen proberen te stellen. Laten we even luisteren naar die opname. Nou, meneer Van Essen, heerlijk aan de wandel. Hier in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, boswachterij Leersum. Kijk eens even dat bospad, de vogeltjes die fluiten, de bomen.
2: Ja, fantastische ochtend.
1: Wat gaat er door u heen?
2: Nou, aan de ene kant dat ik het heel mooi vind. Ook een stuk herkenning. Ik kom zelf ook uit een bosrijke omgeving. En ik heb ook een vriend hier in de buurt wonen in Amerongen. Die echt strak aan deze mooie Utrechtse Heuvelrug woont.
1: Dus u kent het gebied goed eigenlijk?
2: Ja, een deel van het gebied. En vandaag gaan we meer kijken.
1: Ja, wat gaat u precies bekijken? Wat is het doel van uw bezoek?
2: Ja, we hebben natuurlijk afgelopen anderhalf week veel gehoord en gelezen, gezien over bosbranden. Natuur is prachtig, zoals we het nu beleven. Maar natuur kan ook spannend zijn als je hier woont. Het kan ook heel erg zijn voor de natuur als het afbrandt, wat we hebben gezien.
1: Ja.
2: Voor dieren is dat, voor flora en fauna is dat verschrikkelijk. Ja. En wat kun je eraan doen om dat te voorkomen? En als het dan toch gebeurt, hoe kun je de natuur zo weerbaar mogelijk maken? Dat is wat ik vandaag hoop te horen van boswachters en mensen uit het gebied.
1: Dus boswachterij Leersum is een soort voorbeeld, kan een voorbeeld vormen voor u?
2: Ja, dat gaan we vandaag zien, ik hoop het. Ja.
1: Want kunt u al een tipje van de sluier oplichten? Want u bent natuurlijk een beetje geïnformeerd van wat hier dan te zien is. Je komt er niet voor niks natuurlijk.
2: Nee, kijk, ik heb
1: zijn op weg naar een veld, een soort open plek.
2: Ja, ik heb begrepen dat partijen hier al heel erg goed samenwerken om het gebied zo goed mogelijk preventief in te richten voor natuurbranden. Daar hoop ik van te leren. Er is ook een afvaardiging van de kring van het CDK's, de commissarissen van de Koning. Ja. Die natuurlijk ook op dit thema mij al wilde uitnodigen voor een werkbezoek. Hadden we eigenlijk verderop in het jaar staan, maar gezien de actualiteit naar voren gehaald. Dan is dit gebied natuurlijk mooi om te zien hoe het kan en daarvan te horen.
1: Ik heb al gehoord, een uurtje geleden, minder naaldbomen bijvoorbeeld. Andere boomsoorten, misschien meer open plekken, dat je de brand, als die er is, beter kunt tegenhouden, zeg maar.
2: Ja, er zijn natuurlijk klimatologisch allerlei redenen om je natuur anders in te richten, of andere type bomen, struiken, noem maar op, te planten. Ja. Maar ook nu met die bosbranden in ons achterhoofd is dat des te belangrijker.
1: Dus dat is één. Ook opvallend vorige week hulp van buiten. Een paar dagen brandbestrijden, meteen moest de hulp uit het buitenland komen. Meer aandacht voor de brandweer?
2: Ja, ik denk dat
1: meer brandweervoertuigen gaan zomaar door?
2: We zijn natuurlijk al bezig met het Nationaal Expertisecentrum voor Natuurbranden, Natuurbrandbeheersing. En afgelopen anderhalf week liet echt wel zien dat dat belang is, dat er moet worden doorgezet en moet worden verstevigd. Dus daar hoop ik vandaag ook het gesprek over te hebben.
1: Ja, er zijn geen militaire oefentreinen hier. Maar zou dat ook wat kunnen zijn wat ik misschien doorgeef aan de collega van Wil, jongens, als het heel droog is en hard waait. Geen militaire oefeningen in natuurgebieden?
2: Nou, de staatssecretaris van Defensie heeft gelukkig zelf al gezegd, die heeft vorige week ook een afgebrand natuurgebied bezocht. Om met zijn eigen ogen te zien wat dat doet. Die heeft al aangegeven dat de protocollen en het oefenen met apparatuur of wapens waar vuur gevaarlijkheid vanaf komt, dat je daar echt terughoudend mee moet zijn. In deze omstandigheden, als het zo droog is, moet je de protocollen bekijken.
1: De protocollen, maar goed. In ieder geval, er zal meer geld nodig zijn.
2: Ja, we hebben
1: wat nu, heeft u in aanbieding?
2: We hebben 70 miljoen tot en met 2029. En het is denk ik goed om vandaag ook te horen hoe we die het beste kunnen gaan inzetten de komende jaren.
1: Geen reden om extra geld ter beschikking te stellen in verband met de bosbrandbestrijding, want de urgentie wordt alleen maar hoger natuurlijk.
2: Nou, we hebben een groot gedeelte van het geld nog niet uitgegeven, dus laten we daar eens mee beginnen. En het is ook belangrijk om de middelen die we hebben voor het inrichten van natuur ook slim in te zetten.
1: U wilde zijn bij een hek gekomen. U gaat daar doorheen.
2: Ja, ik ga door het hek heen en ik ga even wat mensen een handje geven. Even Boudewijn en Ina een handje geven en dan gaan we het gebied in.
1: Veel inspiratie gewenst.
2: Dankjewel. Aha.

0: Opleid, opla. Dat was Taylor Swift in Utrecht, dus wakker radio en minuten. Oh, nee, we gaan zo naar de muziek. We gaan zo naar de muziek. En we hebben sowieso wat leuk popnieuws uiteraard in de
1: uitzending. Ja,
0: gaan we het nog even hebben over een klein tipje van de sluier. Ja. Het duurt toch even, 10 juli komt het uit?
1: Ja.
0: Een nieuw album van? The Rolling
1: Stones.
0: Oké, gaan we het zo nog over hebben. Het weer met Mago Ribberink is een aantocht. En we gaan het nog hebben over die slijterij die al geopend is. De deuren open gedaan heeft vanmorgen in Utrecht. Maar is een slijterij zonder alcohol?
1: Ja, nou, een alcoholvrije slijterij. Dat klinkt ons een nieuw in de oren. Alhoewel in provincie Utrecht er wel een aantal zijn.
0: Mm-hmm.
1: In Utrecht heeft de primeur vandaag. Dus
0: in de stad, hè? Ja.
1: Ja, hoort een alcoholische versnapering erbij op een borrel of een feestje, volgens jou? Of is een biertje of een wijntje zonder alcohol net zo lekker? Of iets anders trouwens, een frisje of whatever. We zijn benieuwd hoe makkelijk jij droog staat. En daar hebben al wat mensen op gereageerd, gelukkig. Het is leuk, je kunt altijd met ons meepraten trouwens. Iedere dag met de vraag van de dag. Dat kan via WhatsApp of Facebook. En nu gaan we even wat reacties doornemen. Nou, ik zie hier, even kijken. Yvonne zegt, ik lust het allemaal niet. Dus voor mij mag het ook zonder.
0: Natuurlijk.
1: Maar ja, weet je, wat anderen willen, moeten ze zelf weten. Dat snap ik ook, weet je. Ja, en er zijn al wat anderen die met Yvonne eens zijn. Of die daarachter staan. Maaike bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen, voor mij hoeft alcohol niet. Ik heb het ook nooit lekker gevonden.
0: Dat kan.
1: Ja, weet je, dat kan. Ja, doe mij maar cola, zegt ze. Nou, dat kan ook. En we hebben Peter, die zegt, alcoholvrije bier of wijn geeft mij uiteindelijk chagrijn.
0: Ja, mooi.
1: Die houdt er weer niet van. Die denkt, joh, al dat geemmer, geef mij maar alcohol. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk ook je mening zijn. Gerda zegt, goedemorgen, prima toch alcohol? Voor mezelf maakt het niet zo uit, want ja, ik gebruik het niet. Sterker nog, moet ik me altijd verdedigen als ik zeg dat ik het niet hoef. Dan gaan mensen allerlei andere drankjes opnoemen die ik eventueel wel kan nemen. Ja, lijkt me ook vervelend, Gerda. Ik heb ook wel eens, als ik dan op een feestje of een verjaardag kom en ik moet auto rijden. Als ik dan terug rijd naar huis en dan niet kan drinken. Of wijze van spreken de dag daarna ook een feestje heb, waardoor ik even rustig aan wil doen. Dat ik ook wel opmerkingen krijg soms van, hé, waarom kom je dan niet met het OV? Of waarom ongezellig? Dat kan soms wel lastig zijn als je niet drinkt. Kan ik zo ook zeggen uit ervaring. Ja, Marieke zegt, ik ben een wijndrinker, maar zonder alcohol wijn, dat heb ik nog nooit geproefd. Nou, misschien is het een idee om een keer te proberen, Marieke.
0: Ja.
1: Wie weet, is lekker. Heb jij ooit alcoholvrije wijn op?
0: Wijn niet, bier, daar hebben we het vanmorgen ook even over gehad. Vroeger was dat, ik bedoel niet vroeger dat ik bier dronk, maar ik bedoel in de uitzending. Ja, alcoholvrij biertje, ik vind het toch niet zo lekker. Maar er zijn mensen die, die vinden het super lekker. Ik doe liever dan geen biertje als ik dan moet rijden, bijvoorbeeld.
1: Ja, een frisje of zo.
0: Dan kan het niet anders, want ja, je weet het.
2: Je bent top, Bob.
0: Dat bedoel ik maar, ja. Zo is het.
1: Inderdaad, nou, daarover gesproken. Jaap, die zegt, nou, god, deze jongen is altijd de Bob bij feestjes.
0: Ik vind dat ook helemaal niet erg, hoor, moet ik je zeggen. Om, als ik rijd, dan niet alcohol te drinken. Dan neem ik inderdaad gewoon een watertje of iets anders. Maar ik zou dus ook dus, en daar gaat het om, een alcoholvrij wijntje kunnen pakken. Want die zijn er dus volop in de slijterij.
1: En het is helemaal hip. Dus wat dat betreft valt het ook helemaal in de trend om mensen die 0,0 of minder alcohol drinken.
0: Aardig. Gaat ook lekker met je borrelen vanmiddag. Alcoholvrij, vanaf 5 uur.
1: In Utrecht komt thuis zeker. Reageer in de app of op Facebook Radio M Utrecht.
0: Weerbericht. Nou, maar gewoon ook zonder alcohol, hè, op dit tijdstip heb ik aan.
1: Zeker.
0: Als je dan had gezegd, ik zit aan de wijn, dan had ik je gewoon niet geloofd namelijk.
3: Nee. Nu nog niet. En ik lust best wel een wijntje.
0: Ja.
3: En steeds vaker minder alcohol, want ik kan er ook niet meer zo goed tegen. En even een tip, de alcoholvrije sect. Hè? Dus wijn zonder alcohol, nou, dat heb ik nog niet geproefd dat het lekker is. Maar als er een bubbeltje in zit, dan mis ik de alcohol niet. Dus voor iedereen die dat wil proberen, de alcoholvrije sect, dat is echt aan te bevelen. Is gewoon lekker. Oh, ja hoor, dan mis ik de alcohol niet.
0: Ik heb het wel eens eerder gehoord, moet je zeggen. Dus omdat je dat nu zegt, inderdaad. Dus nou, goede tip, zeg maar. Oké, Margot, we gaan ervoor. Een weeroverzicht zonder druppie vandaag inmiddels?
3: Ja, zonder druppie, ja. Nou, afgelopen nacht is er een druppie gevallen bij ons. Ja. Maar de echte regen zit ver ten oosten van ons. Boven het oosten van Gelderland, het oosten van Overijssel en vooral in Limburg. En dat blijft ook daar de hele dag lekker druppen. Nou, dat is goed voor de natuur. Maar bij ons zitten we dus zonder regen, met vrij veel bewolking, een klein beetje zon. Vooral vanmiddag komt de zon er wel wat vaker bij. Een zwakke tot matige noord- tot noordoostelijke wind. Temperatuur op dit moment rond 11 graden en vanmiddag rond 14 graden. Dat is nog een beetje aan de frisse kant. En ja, als je denkt, ja, daar hou ik wel van wat hogere temperaturen en ook wat zon. Je wordt op je wenken bediend, want vanaf morgen gaat het allemaal weer de goede kant uit.
0: Ja.
3: We krijgen meer zon en we krijgen langzaam, ik zeg erbij langzaamaan, ook wat hogere temperaturen. Morgen wordt het 15 of 16 graden. Een echt eerste lekkere dag, denk ik, dat is de vrijdag. Dan wordt het al zo'n 19 graden. In het weekend 20 of 21 graden. En pas aan het eind van zondagmiddag, dan neemt de kans op een onweersbui weer toe. Dus wat dat betreft, goede vooruitzichten. En vandaag een beetje aan de bewolkte en frisse kant.
0: Ja, nou goed. We slaan ons er wel doorheen, denk ik. Maar gewoon, je hoort,
3: natuurlijk.
0: Je hoort de hele dag gewoon.
3: Zo slecht is het niet.
0: Ja, nee, precies, zo is het. In het lunchprogramma aan tafel ben je er weer. En bij Aard vanmiddag, dus hou ons op de hoogte van de ontwikkeling.
3: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel. Maar gewoon weer bedenken. En wij spreken elkaar morgenochtend weer natuurlijk. Hè. Dan zijn we je weer graag ontvangen we je weer in de studio van Radio Web Utrecht. Dag Margo, dank je. Ja, Anne, nog eventjes over de Stones.
3: Ja.
0: Een nieuw album komt eruit. Gisteren is het er buiten gekomen eigenlijk al.
3: Ja.
0: Morgen zijn we maar het update gekomen. Er zijn ook artiesten die mee gaan spelen op dat nieuwe album van de Stones. Ook heel erg leuk.
1: Nou, het is wel leuk hoor. Dat las ik dus net bij de NOS. Een uitgebreid verhaal over inderdaad dat nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues. Ja, en Paul McCartney heeft eraan meegewerkt. En even kijken. Woods.
0: Ron Wood is dat er.
1: Of dat is natuurlijk iemand
0: van de Stones. Ja,
1: precies. Ik zit even snel te lezen.
0: Ja, Paul McCartney gaat meespelen. Robert Smith is zanger van The Cure. En Chad Smith, onder andere, die doet veel mee met artiesten. Maar die drumt bij de Red Hot Chili Peppers. En die speelt ook mee op het album. Maar goed, Mick Jagger. Ze allemaal zijn zo op leeftijd natuurlijk. Kun je wel zeggen. Als je de 80 gepasseerd bent en je gaat dan nog rock'n'rollen, zeg maar. Dat is toch wel geweldig.
1: Nou, ik moet wel lachen. Er staat een foto bij van de drie. Dus
0: ja?
1: De drie Rolling Stones. En Mick Jagger die zegt het bij de persconferentie. Dit is hoe wij er nu uitzien. Mr. Ugly noemt hij zichzelf.
0: Maar goed.
1: Ja, hij is ouder geworden.
0: Het optreden in de Stones. En solo ook Mick Jagger natuurlijk. En ook de andere heeft hem. Heeft ze geen windeieren gelegd. Best wel goed. Hey, wij ronden af met een nieuw album van de Stones in het vooruitzicht. Nog even een oude ter afronding van Utrecht is wakker.
1: Leuk.
0: Tot morgen. En veel plezier bij Edwin. Nee.

0: maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een

0: Dat ik me beter inleef in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Radio M Utrecht. In midden in...
4: Dit is Eemland 1.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
6: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt. Maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
5: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
7: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
11: Sportverenigingen en gemeenten starten samen de campagne Samen Veilig Sporten. Het idee: minder rode kaarten voor gedrag naast het veld en meer high fives in plaats van side eyes. Kort gezegd, sport moet weer gaan om zweten, plezier maken en soms een beetje verliezen zonder meteen een soapserie te beginnen. Dit is Eemland 1 actueel met een hakkeltje van woensdag 6 mei met vandaag in de uitzending. Met René van Hal horen we alles over de Tensorbus die motortechnisch een belangrijke stap heeft gezet. Na de nieuwtjes en het weer met Klaas Beker gaan we aan de riemen met roeivereniging Hemus. En we beginnen met Clicks en Bricks met Angelique van der Linden. Dit is Eemland 1.
12: De omroep voor regio Eemland.
13: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: 1983 alweer van album Too Low for Zero, I Am Still Standing van Elton John. Om lokale stenen winkels te steunen en hun kracht te vieren vindt op van 4 tot en met 10 mei 2026 de week van de stenen winkel plaats. Een week waarin de winkelaar de zelfstandige winkelier in de buurt in het zonnetje wil zetten. Aan de lijn hebben we Angelique van der Linden. Zij is van Slijterij van der Linden uit Soest. Goedemorgen Angelique.
1: Goedemorgen Arjan, hallo.
0: We hebben het over de bricks en we hebben het over de kliks. Laten we eerst over de bricks beginnen. In hoeverre hebben winkeliers het nou moeilijk in deze tijd? Of hebben die het juist niet moeilijk?
1: Oh, nou, ik denk dat winkeliers voor een uitdaging staan in deze tijden. Deze tijden van gemak, want er wordt ook wel veel, erg veel in Nederland online gekocht. Ja. En daar moeten wij als winkeliers tegen opboksen. Dus vandaar ook deze week die in het teken staat van de stenenwinkel. Dus de bricks, zoals je al zegt. Mm-hmm. En om het belang te onderstrepen van het blijven bestaan van die echte winkels in jouw eigen winkelgebied.
0: Ja, precies. Goed. Jullie zijn destijds ook met elektronische zaken doen begonnen. Dus dat zijn de kliks. Hoe groot is het aandeel kliks bij jullie ten opzichte van de bricks? Stijgt dat of blijft dat een beetje hetzelfde?
1: Dat is nog altijd een kleiner onderdeel dan wat we gewoon in de winkel zelf verkopen. Maar dat is wel stijgende. Dus ik denk als je een winkel hebt en het past althans bij jouw vak... dat het ook slim is om kliks en bricks te combineren. Mm-hmm. Dat zien wij althans. Online, dat groeit gelukkig nog steeds, elk jaar weer.
0: Ja, wat is ongeveer de verhouding bricks en kliks? Ongeveer hoor.
1: Nou het overgrote deel is nog steeds wel de bricks. Winkel hoor.
0: Ja.
1: Ik denk online is misschien 15-20%.
0: Nou, dat is toch wel een aanzienlijk getal.
1: Jawel. Het is ook een belangrijk onderdeel hoor, van onze mix tegenwoordig. Ja. En kost alleen ook heel veel tijd en geld, want het gaat niet vanzelf.
0: Nou, jullie gaan af en toe met een flesje wijn ingepakt naar het postkantoor om die gewoon af te leveren, of is dat niet zo?
1: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar liever doen we dat in iets grotere aantallen dan één fles. Mm-hmm. Maar één fles gebeurt uiteraard ook, ja. We doen in de regio eigenlijk het meeste zelf bezorgen. Dat is nog een stukje persoonlijker. Maar als het iets verder weg is, dan gaan we heel veel pakketjes ook naar PostNL elke dag. Dat klopt.
0: Oké. Nou, in ieder geval gaat het met de detailhandel toch wel crescendo. Tussen 2019 en 2022 groeide de detailhandel met 75.000 banen. En in 2020 en 2021 groeide het aantal banen jaarlijks met circa 2%. En in 2022 was dit ruim 3%. En in 2020 telde de sector 1.140.000 banen. Ik herhaal 1.140.000 banen. En dat is 934.000 werknemers. En 207.000 banen van zelfstandigen. Dus die zelfstandigen die zien nog wel brood in de detailhandel in dit geval.
1: Ja. En ik denk dat die detailisten het ook zeker doen omdat ze het heel erg leuk vinden om dit te doen. Dit moet wel je roeping zijn om een winkel te hebben en in een winkel te staan.
0: Mm-hmm.
1: Hè? Het is ook een stukje
0: een stukje familietrots ook eigenlijk, hè?
1: Sorry?
0: Het is ook een stukje familietrots.
1: Absoluut, ja, in ons geval ook zeker. Want wij bestaan al 116 jaar, dus het is van generatie op generatie doorgegeven. En ook bij mij is het met de paplepel ingegoten. En ik vind het nog elke dag heel erg leuk om te doen. Dus ja, het zit ook een beetje in je, denk ik.
0: Absoluut. Maar goed, jullie zijn ook verbonden bij een winkeliersvereniging. Van Wederstraat in Soest in dit geval. En jullie hebben het ook regelmatig tijdens overleg over de bricks en de kliks en de verhoudingen daarvan.
1: Ja.
0: Wat leer je nou van die andere winkels? Of andersom, wat leren de winkels van jou?
1: Ik denk dat er in ieder winkelgebied en ook in ons winkelgebied winkeliers zijn die een beetje voorop lopen op de rest. En een aantal die er wat achteraan lopen. En ik denk juist met zo'n vereniging kan je elkaar inspireren. En goed, ik denk wel, wij zijn vrij actief online. Dus we hebben een website, een webshop. En we zijn vooral ook heel actief op de social media kanalen. Dat moet je niet uitvlakken. En daarmee creëer je eigenlijk een soort extra etalage voor je winkel. Want je hebt natuurlijk je etalage eruit, maar daar moet toevallig iemand langslopen. En op de social media kun je natuurlijk van alles voorbij laten komen. Van video's tot foto's tot leuke weetjes. En ja, zo pak je die consument op nog veel meer momenten dan alleen het moment dat hij voorbij jouw winkel loopt. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel winkels daar veel meer mee zouden kunnen doen. En daardoor meer bereik zouden kunnen creëren.
0: Ja, we hebben het even over artificial intelligence. In hoeverre wordt dat geïntegreerd in jullie bedrijfsvoering? Of zijn er al winkels die dat al doen in de Van Wedestraat?
1: Nou ja, kijk, als je het over AI hebt, heb je het in feite ook, denk ik, over ChatGPT.
0: Ja, dat is niet helemaal AI, maar goed, laten we het even vooropstellen dat ChatGPT daaronder valt. Wat dan?
1: Ja, nou, stel je voor, Chat kan eigenlijk een soort collega van je zijn. En ik gebruik Chat ook af en toe als collega om mee te spannen of om bepaalde teksten die je hebt bedacht te verbeteren, om op ideeën te komen. Daarvoor kun je eigenlijk via Chat een leuke extra collega creëren. Mm-hmm. En als je iets breder kijkt naar AI, het is nog niet zo dat ik een Angelique 2.0 heb die mijn video's maakt. Dat doe ik nog steeds helemaal zelf.
0: Nee, dus dat is nog niet geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de gehele waardeketen in jullie detailhandel in dit geval.
1: Nee. En ik denk ook wel dat het heel erg belangrijk is dat je puur en authentiek blijft. Want dat is juist ook wat je winkel zo sterk maakt. Dat jij echt bent en dat jij authentiek bent. Mm-hmm. En dat wil je eigenlijk ook online zoveel mogelijk uitdragen. En dat is ook de kracht van een winkelgebied. Daarom willen die mensen ook naar jouw gebied komen, denk ik. Omdat zij behoefte hebben aan iemand die echt en authentiek is.
0: Ja, authenticiteit op de website. Hoe doe je dat?
1: Je kunt heel veel historisch laten terugkomen op je website. Ik denk ook de huisstijl die je in je winkel hebt, dat je die ook op je website en online kunt laten terugkomen. Want het moet eigenlijk wel één geheel zijn. Mm-hmm. Je wil niet dat je online een totaal ander bedrijf bent dan dat je in de winkel bent. Maar goed, daar moet je wel goed over nadenken.
0: Precies. Wat gebeurt er allemaal eventjes tot slot in de Week van de Stenen Winkel? En dat is een landelijke campagne, hè?
1: Ja, klopt. Wordt al een aantal jaren gedaan. Het is een landelijke campagne. Nederland en België overigens. En dat is een week waarin we het belang onderstrepen van het bestaan van stenen winkels, van winkelgebieden. Daarmee willen we onderstrepen dat het echt heel erg belangrijk is om je dorp levendig te houden, voor werkgelegenheid te zorgen. Bijvoorbeeld ook veel bedrijven waar jij je koopt, die kunnen daardoor lokale verenigingen sponsoren. Daardoor kunnen jouw kinderen daar weer sporten. Dus het is echt een wisselwerking en dat willen we uitdragen met die Week van de Stenen Winkel. En heel veel winkels hebben ook in deze week leuke extraatjes voor de klanten om ze te bedanken.
0: Ja, jullie vertegenwoordigen dus een rol binnen het sociale domein van een gemeente in dit geval.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: De Week van de Stenen Winkel. Ja, het wordt tijd dat ik weer eens even een wijntje ben gehalen. Angelique van der Linden, mag ik jou danken. En succes met in ieder geval met deze week. Prachtig.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel, Arjan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, eerst natuurlijk even een plaataf-kondiging. Dat was waren de Strokes met Going Shopping. En dat is alweer uit 2026. Oh, mooi. Nieuwtjes uit de regio dus. Tanken aan de pomp is afgelopen maanden al fors duurder geworden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door de blokkade van de straat van Hormuz worden olie- en gasleveringen verstoord. Vorige week ging de prijs van euro 95 al voorbij de 2,60 euro per liter. Inmiddels bedraagt de geadviseerde prijs van de grote oliemaatschappijen gemiddeld 2,63 euro. En dat is ook per liter. De adviesprijs voor diesel bleef dinsdag stabiel op 2,58 euro. Maar dat begint ook langzamerhand weer te stijgen. Dit is nog geen record. De dieselprijs piekte 8 april al op 2,81 euro per liter. Ik herhaal 2,81 euro. Dat is toch al bijna over de 5 gulden. Als ik het even zo mag noemen. Per liter. Het is eigenlijk wel een beetje schande, maar goed. De gedenksteen van Aagje Dekelaan in Soest, die herinneren aan het voormalige opvanghuis voor Joodse kinderen, is vlak voor 4 en 5 mei verwijderd door de buitendienst van de gemeente vanwege een technisch mankement. Door de ongelukkige timing ontstond er juist rond de herdenkingsdagen een lege plek die de gemeente nu probeert te herstellen door de steen tijdelijk terug te plaatsen. Het is toch wat. De steen werd eind januari onthuld, maar door een probleem met de QR-code die bij regen slecht werkte, moest hij worden aangepast door een steenhouwer. Dat de steen daarvoor even weg zou zijn, was bekend bij de initiatiefnemer Roelie Witbraard en de huidige bewoonster van het pand. Dat hij niet op tijd teruggeplaatst zou worden voor dodenherdenking en bevrijdingsdag kwam voor hen als een onaangename verrassing. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Dus twee stagiaires van de Master Sociologie, Norlie en Bert, doen momenteel onderzoek bij de gemeente Soest, lezen we op de website van Soest Nu. Zij richten zich op de vraag hoe inwoners hun sociale leven ervaren en welke activiteiten daarbij een rol spelen. Om een goed beeld te krijgen, hebben de stagiaires een online vragenlijst opgesteld en daarin vragen zij onder meer naar het contact met buren, deelname en activiteiten en behoeften op sociaal vlak. De resultaten moeten duidelijk maken wat er leeft in de wijken. Volgens de gemeente is deelname belangrijk. Met deze input kunnen we beter inspelen op wat inwoners nodig hebben, klinkt het. De vragenlijst invullen kost slechts enkele minuten.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, we voelden ons in deze bescheiden studio eventjes onderdeel van de VPRO met Here is the News van ILO. Locatie Theaterfestival Vuurrol vindt dit jaar opnieuw plaats in het bos van Drakenstein nabij Laagvuurtse. Op zondag 24 en maandag 25 mei biedt het evenement theater, dans en kunst. Het festival biedt geen standaard programma, maar een ervaring waarin bezoekers zelf op ontdekking gaan. Routes voeren langs intieme voorstellingen en speelse acts midden in het bos. Elke route is anders. Het thema zwem staat dit jaar centraal en roept bezoekers op na te denken over groepsgedrag en individualiteit. Makers uit Baren spelen een prominente rol. Natuureducator Marieke van Groen Groenendaal presenteert een kindervoorstelling en stadsdichter Merel Steinweg, een geweldig mens overigens, combineert taal en muziek in een voorstelling. Ander nieuws, tot slot, een minuut en 13 seconden lang was hij basically de hoofdact van de avond. Trompetist Pim Kruithof, honderden mensen doodstil, allemaal naar hem kijkend. Geen druk, geen verre. Op begraafplaats Rusthof blies hij vlak voor de 2 minuten stilte het taptoetsignaal. Een eervolle klus voor de 69-jarige Amersfoorter, al voelt het volgens hem toch een beetje als topsport. Het is net als een penalty nemen. Je weet dat iedereen kijkt en missen is geen optie. Gelukkig hoeft er geen VAR aan te pas te komen, want alles klonk loepzuiver. Dit waren de nieuwtjes.

0: In de aanloop naar het weer is altijd leuk. Like the weather van 10.000 Maniacs.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, we beginnen maar weer met een cliché. Ik kijk naar buiten en het is... Het gaat. Maar ik voel dreiging. Is dat waar? Klaas Bijker?
2: Ja, er zit zeker dreiging, maar niet voor ons. Want er ligt een groot regengebied dat zich uitstrekt vanuit Midden-Frankrijk over Duitsland naar Polen. Ah. En daar regent het pijpenstelen. Dus delen van Duitsland kan het 20 tot 30 millimeter vallen. En net onze oostgrens krijgt iets van mee. Dus mijn geboorteplaats Hengelo is het niet geheel droog. Dat kan een millimeter of 4 vallen. Ja. Maar hier praktisch niks. Dus zelfs een zonnetje. Dus deze regendans ontspringen we volledig.
0: Juist, maar komt er nog een regengebied aan?
2: He?
0: Komt er nog een regengebied aan binnenkort?
2: Nee, want daarna komt er een hoge drukgebied. Dus want vandaag wordt het niet al te warm, graden 12, 13. En met het hoge drukgebied gaat de temperatuur weer in de lift. Dus we gaan richting 20 graden de komende dagen. Ja. Maar richting weekend, dan gaat het weer veranderen. En dan gaan we waarschijnlijk een langere periode van koel, nat weer tegemoet. Zelfs koud of guur durf ik te noemen.
0: Gadverdamme.
2: Want er zitten dagen bij waarbij het nauwelijks 10 graden wordt. Dus heb je overdag temperaturen die we nu 's ochtends hebben.
0: Daar word ik een beetje somber van.
2: Ja, en dan wordt het somber en dan wordt het regenachtig. Ja. En dan kan er aardig wat regen vallen. Dus dan is het, voor ons is de droogte voorbij in Amersfoort. Maar niet in Baarn bijvoorbeeld. Maar goed, dan zou de droogte voorbij kunnen zijn.
0: Kunnen zijn. Het is nog even koffiedik kijken of...
2: Nou, het weekend is nog geen koffiedik, denk ik.
0: Nee, dat is echt. Er komt een lading over ons heen.
2: Er komt een lading, waarschijnlijk. Maar morgen hebben we het even opnieuw of dat blijft. Maar ik denk het dus wel.
0: Ja.
2: En nogmaals, tot aan het weekend. Behalve dan vandaag. En morgen is het wel bewolkt. Maar dan krijgen we een paar zonnige lentedagen met weinig wind.
0: Heerlijk, heerlijk. Dus dan zeggen we de laatste woorden. Kortom.
2: Na vandaag en morgen 3 dagen zonnig lenteweer en daarna koud en nat.
0: Ja, dat is de conclusie. We gaan het even bekijken tot morgen. Misschien is het koffiedik kijken, maar je denkt van niet. Klaas Bijker mag je in ieder geval danken en tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ja, iedereen heeft natuurlijk het album House on Fire van de jonge UK-gitarist en zanger Toby Lee in huis. Dit was het nummer Count on Me. De historische Tensenbus uit 1961 heeft een belangrijke stap gezet. Na een lange restauratie kwam de oliestoker weer tot leven. Voor stichting Tensenbus 46 en de vrijwilligers is dit een mijlpaal en een teken dat een doel, een rijdende bus in 2026, steeds dichterbij komt. Nou, 2026, dat is dus dit jaar. Degene die daar alles vanaf weet en die de oliestoker ook heeft opgenomen, geloof ik voor mij, dat is René van Hal. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Ja, volgens mij heb je een bandje ergens klaar liggen om in ieder geval even die oliestoker te laten horen.
1: Wil je hem al horen?
0: Ja, ik wil hem nu al horen. Dat was het. Oei. We zijn in afwachting van de oliestoker. Ja, oei. Geweldig, René. Je kan weer aan het woord.
1: Hoor je hem?
0: Ja, geweldig. Het is even gepruttel, hè? Hoeveel jaar heeft hij stilgestaan?
1: Hij is natuurlijk, heeft een paar jaar geleden, 10 jaar geleden heeft hij nog een keer gedraaid. Mm-hmm. En dergelijke, dus ze hebben hem wel iets onderhouden. Maar hij is helemaal uit elkaar geweest, de motor. En met alle onderdeeltjes, zuigertjes en dergelijke, dat is allemaal weer. Ja, dat die echt lekker dieselt.
0: Het is een oliestokertje, hè?
1: Ja, een diesel, hè.
0: Ja, dus, en hoeveel cc en hoeveel cilinders?
1: Ja, hoeveel cilinders? Dan ga je allerlei technische
0: vragen
1: stellen.
0: Nee, ik denk als ik het zo hoor, dan zijn het de 4 cilinders.
1: Ja, nou, het is in ieder geval een Volvo motor. Mm-hmm. Dus het is ook een hele sterke motor. Want Tens had altijd de overcapaciteit qua motor, dat die bussen goed hard konden rijden.
0: Ja.
1: En zeg maar ook de Amersfoortse berg op kunnen.
0: Oh,
1: en de stomp het over kunnen.
0: Ja.
1: Dus maar goed, kijk, het zijn een van de onderdelen die ze dus parallel aan elkaar aan het voorbereiden zijn. Mm-hmm. Dadelijk moet die motor eerst goed draaien en klaar zijn. En dan kunnen ze pas weer gaan bouwen. En dan kan de rest er ook allemaal in.
0: Ja, moest er nog de een en ander aan vervangen worden, aan die oliestook of niet?
1: Ja, er moest wel wat aan vervangen worden. En eerst moet het natuurlijk goed schoongemaakt zijn.
0: Mm-hmm.
1: En moet al het lucht uit de leidingen en dat soort dingen. En ja, er zijn wel wat filters en dergelijke allemaal vervangen.
0: Ja, maar ja, dat hoort erbij, hè?
1: Dat hoort erbij.
0: Daar zaten waarschijnlijk al muizen in en vleermuizen. Daar hebben jullie natuurlijk wel op gelet.
1: Nou, dat zat er allemaal niet in, hoor. Dat viel allemaal mee.
0: Oké, okay. Maar goed, het is weer de volgende stap van de stichting Tensenbus 46, hè?
1: Ja, en dat betekent op dat moment dat ze dat ze hem over een paar maanden kunnen gaan plaatsen in de bus. En dan kunnen ze inderdaad ook de interne af gaan maken.
0: Oh, hij staat nu gewoon op de bok te draaien.
1: Hij staat op de bok te draaien.
0: Oh, oké, okay. Ja, dat is slim. Dat is heel slim. Maar die draagarmen voor de motor, om de motor in de bus te plaatsen, achter in de bus, neem ik aan?
1: Nee, hij staat voorin de bus.
0: Voorin zelfs, oké. Okay.
1: Ja, dit is een model waarin de motor helemaal voorin zit.
0: Ja, dat is wel leuk. En die draagarmen, die zijn nog heel, die zijn niet verroest? Ja. Of zitten daar ook weer nieuwe...
1: Nee, op sommige onderdelen is het ook allemaal weer vernieuwd.
0: Ja.
1: Maar hij moet natuurlijk... dit moet niet alleen goed gaan, maar ook het hele remsysteem moet er natuurlijk goed op werken. Dat hij hem buitenspel zet.
0: Welke technische zaken moeten nog worden bekeken? Behalve dan het interieur, daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
1: Nou, eigenlijk het echte technische wat er op dit moment gebeurt, is in ieder geval het plaatwerk.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, het grote strakke plaatwerk, dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar we hebben sinds kort is er iemand die heel handig is met al die bochten en boogjes die erin zitten. Want het is niet een standaard bus geweest die waar ze alles tegen elkaar geplakt hebben.
0: Nee.
1: Dus ze hebben er ook nog wat moois van gemaakt. En dat betekent dat je, dat moet wel apart bewerkt worden.
0: Ja. Hebben jullie trouwens een dagboek bijgehouden tijdens de restauratie van het boek?
1: En er is een dagboek bijgehouden. En dat dagboek wordt straks ook verwerkt in een boek.
0: Ja.
1: Wat we gaan uitbrengen over de historie van de bus en over de historie van de maatschappij.
0: Ja, ik neem aan dat jij de penvoerder bent van het boekje.
1: Een van de penvoerders.
0: Ja, wie nog meer?
1: Kijk, het dagboek zelf. Dat wordt natuurlijk bijgehouden door de techneuten.
0: Ja.
1: En elke dag staat er even bij wie eraan gewerkt heeft, hoeveel uur eraan gewerkt is. Want dat loopt in de vele duizenden, mm-hmm. dat er aan vrijwillige uren in zitten. En dan hebben we ook nog een meneer van der Goot, die heeft al eerder een stuk geschreven over de historie van Tense. En die heeft hij even geactualiseerd. En die meneer die woont in Katwijk, maar die elke keer komt hij weer even het soespendelen om de laatste stand van zaken te horen.
0: Ja, dat is ook een van de supervrijwilligers, hè?
1: Op de achtergrond, ja.
0: Ja. Hey, de volgende fase richt zich op het interieur, dat zo authentiek mogelijk moet worden hersteld, neem ik aan. En hiervoor is een crowdfunding gestart via Voor de Kunst. Kan je me daar iets over vertellen over die crowdfunding?
1: Nou, die crowdfunding hebben we vorig jaar gedaan.
0: Ja.
1: En dat leverde inderdaad veel bijdragen op om die dingen aan te kunnen schaffen. En dat doen we eigenlijk altijd rondom de oude ambachtenmarkt. Omdat daar nog heel veel mensen zijn die de Tensebus kennen en ook even hun telefoon ervoor zetten en een klein bedrag overmaken. En alle kleintjes maken ook weer een groot.
0: Ja, zeker.
1: En ons streefbedrag is 4646 euro.
0: Nou, dat moet toch wel te doen zijn, dacht ik.
1: Dat moet te doen zijn. Ik moet zeggen dat we vorige week na de vriendenavond hebben toch ook weer een aantal aardige bedragen hebben binnengekregen door mensen die stoelen gekocht hebben.
0: Mm-hmm.
1: En een stoel kost natuurlijk 750 euro. En er zijn zomaar 5 stoelen verkocht.
0: Oh, dat is heel goed, ja. 14 mei is de stichting aanwezig op de ambachtmarkt. Ik neem aan dat de bus nog wel een beetje in de luwte blijft. Die zal niet meegetrokken worden.
1: Die wordt nog niet meegetrokken. Maar we hebben wel door André Grift gemaakte kleinere bus. Wel 1 op 10 betekent nog dat die heel groot is, hoor. Mm-hmm. En die komt ook op de oude ambachtenmarkt te staan. En die is zelfs inclusief alle stoelen en dergelijke op maat gemaakt.
0: Oké. Het is straks een rijdende bus in 2026. Hoe lang hebben jullie eigenlijk aan die restauratie gewerkt?
1: De werkelijke restauratie 2 jaar. Maar we hebben natuurlijk al een jaar ervoor dat we bezig zijn geweest om alle onderdelen te inventariseren en te kijken van wat wel en wat niet vervangen moet worden.
0: Ja, en hoeveel mensen zijn erbij betrokken geweest?
1: We hebben een ploeg van 15 mensen die elke week en dan op 3 dagen in de week daarmee bezig zijn.
0: Oké, nou dat is nog wel een aardige ploeg zo. En je bent algemeen directeur dan, hè? Die de lijn uitzet.
1: Dat ben ik niet, hoor. Oh, dat ben ik niet.
0: Jij blijft toch altijd team, bescheiden, René? Jij blijft toch altijd bescheiden?
1: Nee, maar goed, we zijn een team, hè?
0: Ja, tuurlijk. Dat zijn wij ook bij Eemland 1. Heel nadrukkelijk. Ja. 14 mei is de stichting aanwezig op de ambachtenmarkt. Ik zou zelf even graag willen kijken hoe die bus er ongeveer een beetje uitziet. Daar krijg je wel een beetje een idee van. En misschien dat ik wel zeg van, weet je wat, ik grijp even in mijn portemonnee om een zitplaats aan te schaffen.
1: Klopt. Ja, en goed, we hebben een mooie website waarop alles terug te vinden is.
0: René van Al, mag ik jou danken en tot de 14e tijdens de ambachtenmarkt. Dankjewel.

0: Buzz Rider van de Guess Who uit Canada uit 1970 alweer. Wat René van Hal was vergeten te zeggen, dat is dat zij nog een ruimte zoeken om zeg maar die busrij klaar te maken. Ze moeten namelijk uit de bestaande ruimte. Wie heeft er nog ruimte over? U kunt gewoon bellen naar Eemland 1 om zeg maar even te melden van, nou, we hebben nog wel een paar vierkante meter over om een busrij klaar te maken. Zeker deze Tensenbus. Ideaal, prachtig, misschien een zitplaatsje even kopen. Altijd goed. Kom dan op zaterdag 23 mei naar een open dag voor de jeugdroeiers bij Roeivereniging Hemus of naar de Baarnse Roeivereniging. We blijven even bij Roeivereniging Hemus, want het is een landelijke actie. En dan hebben we aan de lijn Hilco van der Molen. Hij is van Hemus en hij kan alles vertellen over die open dag. En wat zo fijn is om aan de riemen te zitten van een skif of een twee zonder stuurman, twee met stuurman. Misschien wel de acht. Hilco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Ja, roeien met de riemen die je hebt. Maar het gaat goed met de roeisport, hè, in Nederland?
1: Het gaat absoluut goed met de roeisport in Nederland, ja.
0: Komt dat
1: ja.
0: door het succes van de Nederlanders?
1: Het komt denk ik door het succes van de Nederlanders. Sowieso als je kijkt naar toproeien, zou ik maar zeggen. Maar in de breedte zie je ook dat het een sport is die je tot op hele hoge leeftijd gewoon veilig kan beoefenen. Mm-hmm. Dus dat is het landelijke beeld, maar dat zien we ook in de regio Amersfoort, zou ik maar zeggen, en ook in de regio Baarn volgens mij terugkomen.
0: Ja, die merken natuurlijk ook wel dat dat teamsport een beetje afkalft. Het aantal mensen dat meedoet aan teamsport, dat kalft af.
1: Ja, dat is denk ik wel iets wat zorg, of nee, dat is in het algemeen zorgelijk wat mij betreft, hè, dat mensen minder sporten bewegen en zeker in teamverband en ook in verenigingsverband. Want de verenigingen bieden wat dat betreft ook altijd nog een extra toegevoegde waarde in mijn optiek aan je beleving van de sport. Zeker bij het roeien. Maar de grootste uitdaging die we in de roeisport hebben is eigenlijk gewoon meer junioren, nou ja, zoals jij het al mooi schetste, in de skif of in de 2 of in de 4 of in de 8 te krijgen. En dat is ook de reden dat wij in ieder geval vanuit Hemers ook meedoen met de landelijke roeidag, ja. Of roeiweekend. En wij doen dan de zaterdag mee.
0: Ja.
1: Maar er is een landelijke open dag vanuit de KNB georganiseerd waar 24 verenigingen in Nederland mee meedoen.
0: Precies.
1: Gericht op junioren. Ja.
0: Nu weten we al waar die Baarnse roeivereniging is. Dus het ligt in de bocht van de Eem. Maar waar kunnen we roeivereniging Hemus precies vinden?
1: De roeivereniging Hemus zit eigenlijk achter het ziekenhuis. Dus ook aan de Eem.
0: Ja.
1: Het is in die zin nog een beetje verstopt. Hè, omdat aan de overkant van het water zit toch het industrieterrein. En de zwaaikom op het industrieterrein kennen mensen denk ik wel.
0: Ja, die grote silo's, hè? Die gele silo's.
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja. Ja. Dat is eigenlijk de overbuurman van Hemus. Nou weet ik dat er op de lange termijn allerlei mooie ideeën zijn om dat allemaal te gaan ontwikkelen tot woningen.
0: Ja.
1: En dan zitten we opeens midden in de woonwijk. Maar voor die tijd willen we graag al wat junioren hebben.
0: Ja, er stijgt ook het aantal leden, neem ik aan, als daar een woonwijk komt.
1: Dat verwachten we zeker, ja. Maar op dit moment is het ook niet, is het eigenlijk zo dat we als Hemus eigenlijk sinds de coronatijd toch ook gewoon gegroeid zijn als sport.
0: Ja, hoe groot is, wat is het ledental?
1: Wij zitten nu volgens mij even uit mijn hoofd rond de 600 inmiddels.
0: Dat is nog aanzienlijk, hè?
1: En dat is best aanzienlijk, ja. Dat is ook in Nederland, zullen we zeggen, voor een roeivereniging wat niet direct aan studenten gerelateerd is, hè, want dat is natuurlijk waarin de sport heel bekend is, zijn wij ook al echt een van de grotere verenigingen.
0: Ja, maar dat komt ook door de uitstraling van de vereniging, maar ook door de Eemhead, die jaarlijks wordt gevaren.
1: De jaarlijkse wedstrijd in september, meestal het laatste weekend van september. Heel soms komt het in oktober uit, maar het is dan net een goed uitkomt, zou ik maar zeggen, met de weekenddagen. Waarop we inderdaad de Eem het hebben, waarop we strijden. En de Eem ook vaak meedoet, hè, vanuit Baren.
0: Jazeker.
1: Maar ook mensen uit heel Nederland. En we ook daar weer de populariteit zien toenemen van de Eem het. In dat er steeds meer ploegen starten en ook steeds meer junioren ook van andere verenigingen starten.
0: Juist. Dus op het moment dat de duckdalven worden voorzien van een witte condoom, dan is het wel duidelijk dat daar de Eem het gaat plaatsvinden.
1: Absoluut, ja. Ja. En het is ook leuk om te zien dat er steeds grotere groepen mensen ook mee fietsen om hun kind, hun vader, hun moeder, hun partner, hun buurman aan te moedigen, buurvrouw. Mm-hmm. Ja.
0: Vanaf de fietsbrug, hè, natuurlijk.
1: Ja, vanaf de fietsbrug, ja.
0: Maar goed, we gaan ons even weer focussen op de 23 mei. Wat gaat er allemaal gebeuren op de open dag bij jullie? En bij de Baarnse Roeivereniging uiteraard.
1: Ja, nou ja, wat er gaat gebeuren is dat het eigenlijk gewoon een ontvangst is voor junioren. En dat wij ervoor gaan zorgen dat we die mensen die eventueel interesse hebben om eens een keer een andere sport te doen dan dat ze normaal gesproken doen. Kennis te maken met het roeien. Dus je kan dan, je zal eerst een soort basis dingetjes leren op het roeiapparaat op de kant, hè, de ergometer, zoals we dat zo mooi noemen. Dan gaan we mensen een stapje brengen naar de roeibak. Zoals we dat zeggen, dan zit je nog vast aan het vaste land. En dan heb je al iets meer beweging. En uiteindelijk is het einddoel, en dat lukt ook altijd, om ze gewoon in een bootje zelf te zetten en echt te ervaren wat de roeisport is.
0: Ja.
1: En dan zit er nog een stuk uitleg bij van hoe wij bepaalde dingen voor jeugd op en junioren hebben georganiseerd op de vereniging. Zodat we ook mensen zien dat het niet alleen over de sport gaat, maar ook vooral over met leeftijdsgenoten zijn, plezier met elkaar hebben. We zijn natuurlijk een watersport, dus er wordt ook af en toe gezwommen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook de enige belangrijkste kenmerk, is dat je een zwemdiploma hebt. En vanaf een jaar of 10, als je groot genoeg bent, als je te klein bent, is het nog wat lastiger. 10, 12 kunnen wij gewoon de instroom aan. Ja.
0: Ja. Nu heb je dan de open dag, dan ga je in een roeibak en dan kan je 's middags met je dikke bibs in een skif, of is dat niet zo?
1: Als je dat behoefte hebt om in een skif te gaan, dan kan dat. Ja. We adviseren mensen meestal eerst om een iets grotere boot te doen, omdat in de skif is toch een vrij lang bootje.
0: Ja.
1: En dan adviseren we dat alleen aan mensen die ook droge kleren bij zich hebben, want het is wel vaak een garantie dat je de eerste paar keer toch nog een keertje ook meteen leert om weer in de boot te klimmen.
0: Ja, precies. Want dat is wel noodzakelijk, ook als je is omgeslagen natuurlijk, hè?
1: Ja. Later sowieso, als de jeugdleden uiteindelijk leren roeien en echt leren skiffen, dan is ook een van de belangrijke dingen. De leuke trainingen, zeker in de zomerperiode, is ook waarbij ze het inklimmen leren of behendigheidsproefjes doen in de boot, waarbij je je afvraagt dat sommige van de jeugdleden capriolen in een bootje kunnen uithalen, waar de seniorleden al jaloers zijn dat ze überhaupt niet omslaan als ze erin zitten. Ja.
0: Precies. Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Volgens mij is het vanaf 10 uur.
0: Vanaf 11 uur staat hier op de website. Vanaf 11 uur.
1: Ah ja, zie je dat ik er was nog wat discussie over of om 10 uur of 11 uur. Ja, maar om 11 uur, dat is ook een mooie tijd. Want dan zijn ook eigenlijk alle junioren die wij al op Hemus hebben, trainen ook op dat tijdstip. Dus het is niet zo dat je dan op een verlaten vereniging terechtkomt. Maar dat je ook echt het gevoel krijgt van wat het is om te roeien als junior.
0: Ja. Ja. Dus eerst om 11 uur naar de ergometer, zal ik het al erger meten, want het is echt een verschrikkelijke beproeving. Daarna de roeibak en zo rond een uur of 3 dan met de dikke bibs in de skif. Zo is ongeveer een beetje
1: de route. Ja, eerder. Het hangt een beetje af, want je hoeft er niet 4 uur lang te zijn. Hè? Je mag er 4 uur lang binnenlopen. Maar het kan ook zijn dat we gewoon in een half uurtje in de skif, dat je al een half uurtje in de skif gaat. Hè? Het hangt ook even af als er, als we 100 mensen hebben die 's ochtends in de rij staan, dan zal je misschien even moeten wachten.
0: Nee, maar je wordt wel gepakt door deze roeisport, hè? Het is ontzettend leuk om te doen.
1: Absoluut, zeker. En met de weersvoorspelling is volgens mij voor de wat langere termijn weer wat beter.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk gewoon heerlijk om de kinderen ook veel buiten te zien bewegen.
0: Ja.
1: Dus dat ze gewoon veel buiten zijn, goede concentratie leren en tegelijkertijd gewoon hun lichaam gebruiken.
0: Precies. Ja. Hemus vind je dus aan de Eempal achter het ziekenhuis Meelner Medisch Centrum. Je kunt er niet met de auto komen, dat moet ik wel even zeggen. Kom met de fiets of kom lopend.
1: Ja, je kan bij de kanovereniging, dat is natuurlijk altijd jammer dat we dat als onze grootste concurrent op het water natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Daar kan je je auto parkeren of bij het ziekenhuis kan je ook parkeren en dan even omlopen.
0: Hielke van der Molen, mag ik je danken en succes in ieder geval op de 23e mei.
1: Absoluut, dankjewel. Hey, fijne dag.
0: Jij ook.

Fijn dat u bent afgestemd op 1 Land 1. Blijf luisteren naar 1 Land 1 Radio. Weer een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 1land1.nl of volg onze socials. Morgen zit hier onze gewaardeerde collega Annette Kraft. Tot morgen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: Lexicon Filter. Een prestatie leveren. Voldaan zijn. En dan een Lexington filter opsteken. De filtersigaret met smaak. De rijpe, volle smaak van de beste Amerikaanse tabak. Lexington filter.
7: This program is climate neutral.
5: Dit programma is klimaatneutraal.
7: All music will be recycled.
5: Alle muziek wordt gerecycled.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Picnic oven, it starts to pour. You run through paws and ivy, scratch until you are sore. Ants come dancing, carry off the bread. Oh. Did you ever get one of them days when you should have stayed in bed?
1: Yeah. Did
0: you ever?
1: You ever?
0: You ever get?
1: You ever get?
0: You ever get one?
1: You ever get one?
0: You ever get one of them?
2: Muziekmuseum.
3: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en natuurlijk via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 19. In die week wordt na 6 jaar maandelijks te zijn gepubliceerd de Billboard Hot 100 op 5 mei 1900 voor het eerst als weekblad uitgebracht op de Amerikaanse markt. En dat is nog steeds toonaangevend, hè? De Billboard, daar kennen we ook de Billboard Hot 100 van. Dat is een top 100 die in dat blad vermeld stond en staat. En de muziek die we net hoorden is natuurlijk van Elvis Presley. Want 4 dagen nadat de opname van de film G.I. Blues zijn begonnen, is hij op 6 mei 1960 in Studio B van de Radio Records Studio in Hollywood om de laatste hand te leggen aan de liedjes voor de soundtrack. Het zijn Big Boots, Shopping Around, Pocket Full of Rainbows, Frankfurt Special en Tonight's All Right for Love. In G.I. Blues zingt Elvis Presley in totaal 10 nieuwe liedjes. Wij luisterden naar het 4e nummer van kant 2 van de originele soundtrack Did You Ever. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een bluesmuzikant waarvan zijn identiteit wordt gestolen door een andere artiest. Die gaat maar met zijn naam vandoor. Ongelooflijk. En dadelijk ook nog muziek van een van de grootste zangeressen aller tijden. Haar platenproducer, Jerry Wexler, is totaal niet tevreden over de muziekkwaliteit van een concert in Parijs. Toch wordt het uitgebracht en verkoopt de LP goed. Ga het verhaal vertellen en natuurlijk er muziek van draaien. En dadelijk ook nog een Guinness World Record, waarbij 1300 gitaristen tegelijk gitaar spelen. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1979. Het is een 4e plaat van een van de grondleggers van het punkgenre in New York. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje dus uit week 19. Ik ga nog niet verklappen uit welk jaar we deze lijst hebben. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Kelly Osbourne. U weet wel, dochter van Ozzy en Raven van Dorst. Nederlandse rockartiest, acteur en presentator. Op nummer 1 in die top 40, week 19, staat een Nederlandstalig liedje gezongen door een jochie van 14 jaar. En het liedje begint met de volgende tekst. Krijg toch allemaal de kleren. Oudste nummer deze week is uit 1943, allemachtig. We gaan nu naar donderdag 30 januari 1969.
4: Ladies and gentlemen,
5: The Beatles.
4: The Beatles.

0: We luisterden net niet naar het oudste nummer deze week, 1944. We hebben dadelijk dus nog een ouder lied. Is You Is or Is You Ain't My Baby, gezongen door de Andrews Sisters samen met Bing Crosby. De drie zusjes worden geboren begin 20e eeuw in de Verenigde Staten. Ze verkopen zo'n 80 miljoen platen over de hele wereld. En in de jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Andrews Sisters op het hoogtepunt van hun populariteit. Het trio wordt nu nog steeds geassocieerd met de oorlogsjaren. Bekende nummers zijn Bei mir bist du schön en Rum en Coca-Cola. Laverne Andrews overlijdt op 8 mei 1967. En ondanks haar gemis wordt ze voor live optredens vervangen door Joyce DeYoung. De zusjes Patty en Maxine blijven nog wel optreden en opnames maken. In de jaren daarna komt hun carrière op een laag pitje te staan. Maar in 1973 is er een opleving als Bette Midler Boogie Woogie Bugle Boy van hen covert. Maxine overlijdt in 1995 en Patty in 2013. Wij luisterden dus naar Is You Is or Is You Ain't My Baby, nummer geschreven door Louis Jordan en Billy Austin in 1943. Bing Crosby en de Andrews Sisters namen het op 30 juni 1944. Het kwam tot 2 in de Amerikaanse Billboardlijst. Er is die weer, hè, die Billboardlijst, ja. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Want op Apple Records wordt in Amerika op 5 mei 1969 Get Back van de Fab Four uitgebracht. Op de B-zijde staat Don't Let Me Down. De single is een maand eerder in Europa verschenen. Get Back komt op 10 mei 1969 binnen de Billboard Hot 100 en staat vanaf 24 mei 5 weken op de eerste plaats. Get Back is hun 17e nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Wij luisterden daarnaar een versie die ze opnamen op donderdag 30 januari 1969 op het dak van het Apple-gebouw aan de Savile Row in Londen. Het is take 3 van Get Back en is gelijk het laatste nummer wat ze samen live spelen, want na dit nummer wordt de band door de politie van het dak gehaald.
1: Nummer 12.
0: Straks de langspeelplaat van de week, een album uit 1979. Het is het vierde album van een van de grondleggers van het punkgenre in New York. En het gaat om een vrouwelijke artiest. Eerst muziek nu.

Nummer 12 in de tipparade. Oude hitlijst, week 19, 1900 nog wat. Het is de band The President en You're Gonna Like It. Het was een samenwerking tussen Pim Koopman en Okkie Huisdens. Namen ken je waarschijnlijk wel. Okkie speelde onder andere in de Rainbow Train, Limousine, en hij was Beatle Paul McCartney op de Stars on 45 platen. En Pim Koopman richtte samen met Ton Scherpenzeel en Max Werner 1972 de band Kajak op. Later zit hij nog in Diesel en produceert hij onder andere Pussycat, The Time Bandits en Maywoods. Hij vormt dus samen met Okkie Huisdens de band The President. Helaas zonder veel succes. Het stond 7 weken in de tipparade. Maar ongekend goed gemusiceerd. Daarom weer gedraaid. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1979 en het is van een van de grondleggers van het punkgenre in New York. Het gaat hier om de Amerikaanse singer-songwriter en dichter Patti Smith. Vandaar ook haar bijnaam The Godmother of Punk. Haar werk is een fusie van rock en poëzie. Ze wordt geboren als Patricia Lee Smith in Chicago en in 1967 verhuisde ze naar New York. Daar ontmoette ze fotograaf Robert Mapplethorpe. In 1969 vertrok ze met haar zus naar Parijs en ging er aan de slag als straatkunstenares. Toen ze terugkeerde naar New York, ging ze samenwonen met Robert Mapplethorpe. In de jaren 70 schreef ze songs voor de band Blue Oyster Cult. Even werd er overwogen haar leadzangeres te maken van de band. In 1974 formeert ze haar eigen band, de Patti Smith Group. De band tekent bij Arista Records en nam in 1975 onder de vleugels van John Cale hun eerste album op, genaamd Horses. De plaat was een mengeling van punkrock en gesproken poëzie. Wave is haar 4e album en deze week de langspeelplaat van de week. Met deze plaat breekt ze door bij het grote publiek. Ook in Nederland, want het nummer Dancing Barefoot van de LP staat als enige single van haar in de top 40. Het album Wave staat 14 weken in de Nederlandse LP top 50. Nadat de plaat was uitgebracht, ging de band in de herfst van 1979 uit elkaar na hun laatste concert in Florence in Italië. Pas in 1988 bracht Patti Smith een nieuw soloalbum uit, Dream of Life. Maar goed, Wave is waarschijnlijk niet haar beste album, maar wel haar populairste in Nederland. En daarom is het deze week...

0: Ja, lekkere plaat. Zeker. Wave van de Patti Smith Group. Begonnen met het openingsnummer van het album. Misschien ken je het wel. Frederick heet het. Denk dat het nog wel regelmatig gedraaid werd op de radio. En misschien was het zelfs al op single uitgebracht. Goed, muziekvrienden. Dadelijk nog meer muziek van de langspeelplaat van de week. Maar eerst gaan we naar... Eén oude top 40. We hebben er eentje dus uit week 19. Het jaar, daar ga ik nog niet verklappen. Ik heb de lijst hier bij me. Eens even kijken. Het is niet zo'n gevarieerde lijst. Valt me een beetje tegen. 6 nieuwelingen. 3 Nederlandstalige liedjes is niet veel. Muziek uit Engeland, Verenigde Staten, Zwitserland, Nederland, Duitsland en Jamaica. Dat is niet zo heel veel dus.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: We swipen er langs tot en met nummer 11. En we beginnen dus gewoon bij nummer 40. De band Talk Talk. Searching.

Such a Shame in de korte uitvoering. Want op het album It's My Life staat het in een langere uitvoering. En ja, Tok Tok is natuurlijk de band met Mark Hollis. Die ja, ik denk zo'n jaar of 6 geleden overleed. Muziek nu uit Nederland op 39.

0: Liedje van de Cats op nummer 39, Lovers Don't Talk. Het werd geschreven door een Belgisch duo.
1: Nummer 38.
0: Een tribute aan de muziek. In de uitvoering van ABBA op 38.

In het gedeelte staat hij gepland om helemaal nog eens een keer opnieuw te beluisteren. Joe Jackson samen met Elaine Caswell. Zij was achtergrondzangeres vaak ook bij Joe Jackson. En ja, dit is een duet. Happy Ending staat op nummer 37. Nog een nieuweling. Plaatsje hoger dus, 36. Van een zekere Matthew Wilder. We kennen misschien het beste van Break My Stride, want dit is de opvolger in de tijd.

Matthew Wilder met The Kids American, zo heet het. Het werd niet zo'n hele grote hit, stond 4 weken in de top 40. Dus de opvolger van Break My Stride, dat werd een grote hit voor hem. 35 zijn we nu. Ja, ik vertelde het net over die gasten van The President. Die de Time Bandits produceerde, Pim Koopman. En we komen ze nu gewoon tegen.

zo heet het ook. Reach Out van de Time Bandits was niet zo'n grote hit. Stond 3 weken in de Nederlandse top 40. En ja, ze had natuurlijk wel grotere hits gehad, laat ik het zo zeggen. I'm Specialized in You bijvoorbeeld. Dat kwam op tot 2 in de Nederlandse top 40. Wat dacht je van? Listen to the man with the golden voice. Nou, dat had hij zeker, die golden voice. Alida Sitting, de zanger dus van de Time Bandits. Inmiddels weer een nieuweling op nummer 34. Een reggae-nummer. Dat waren we niet zo van hem gewend, maar

0: over tatoeëren. Herman Brood en His Wild Romance. En Henny Vrienden speelt ook mee. De voorganger van dit liedje, dat was Als Je Wint. Dat was ook een reggae nummer, Nederlandstalig dan wel. Dit was de opvolger van reggae nummer, de tattoo song, Herman Brood. Nu Maribel.
1: Ik had

0: Marietje Kwakman. Ik ken haar beter als Maribel.
1: Neem mij weer in je armen.
0: Uit Volendam.
1: Laat mij.
0: Ze deed mee met het Eurovisie Songfestival in dit jaar. En van de 19 landen die meededen, werd ze 13e met dit liedje Ik hou van jou. Ja, wat zullen we zeggen? Ik zeg gewoon helemaal niks. De zangeres van Earth and Fire startte een solo carrière in dit jaar eigenlijk. En dit was haar eerste singeltje. Ik heb het natuurlijk hier over Journey Kaagman. All right, here I am.

31, een instrumentaal nummer. Tweede gedeelte gaan we het helemaal beluisteren van twee Zwitsers. Thomas Diethelm en Santino Famulari. Niet te geloven. The Flyer heet het. Waanzinnig mooi instrumentaal lied. Of ja, lied, nummer eigenlijk. Wordt niet ingezoomd. 31 staat, het tweede gedeelte gaan we dus helemaal nog niet beluisteren. Dan gaan we door naar... Een lied over Robert De Niro, die beroemde filmacteur. De dames Benamorama, die zongen daarover in Robert De Niro's Waiting. MUZIEK

0: Nederlandse vocale band. Ze hadden succes in Engeland, want dit liedje kwam daar op 24 terecht. En ook zelfs in de Amerikaanse Billboard Hot 100 kwam het tot nummer 64. Het liedje heet Love Songs Are Back Again. De band heet dus, wat ik je net al zei, Band of Gold.
1: Nummer 28.
0: Begint een beetje spannend dit. Spooky zou je zeggen. Hide and Seek. Een liedje wat gaat over een man die op zoek is naar de betekenis van het leven. Maar zijn we dit niet allemaal? Howard Jones heet hij. In ieder geval de zanger van dit liedje. 28 dus.

0: Ja, bijzonder nummer. Howard Jones, 28, Hide and Seek.
1: Nummer 27.
0: De hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week op nummer 27. Een actrice, maar ja, ze zong ook. Daar kennen wij dus ook van. Audrey Lenders. En dit was waarschijnlijk wel haar grootste hit in Nederland. Ja, het komt dus hoog binnen, deze top 40. Playa Blanca, zo heet het. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze lijst hebben.

0: Bianca. Audrey Lenders. Andere dame nu.
1: Nummer 26.
0: Madonna. Muziekvrienden. Welk jaar hebben we deze lijst nou? Uit week 19. Het is het jaar waarin de eerste Apple Macintosh computer kan worden gekocht. Hij wordt geleverd met een grafische gebruiksinterface. Dat was het operating system Mac. En met een muis. Dat hadden we er nog nooit meegemaakt. We moesten voorheen altijd alles met het toetsenbord doen. Toen kwam er een muis met één knop erop. Onbegrijpelijk dat je daar een computer mee kon besturen.

Wat later de first album werd genoemd. Madonna met Holiday op nummer 26. Nummer 25. Dat volgt dan vanzelf. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren, want het is een bijzonder nummer. Het is al bijzonder dat het in die lijst terecht gekomen. Thomas Morgan Robertson, maar bekend met beste als Thomas Dolby. 25 dus, I Scare Myself. Nederlandstalige muziek, ik zei het net al, staan er maar drie in. Op nummer 1 overigens staat een Nederlandstalig liedje van een jongetje van 14 jaar die dat zingt. Maar eerst John Spencer, hij zingt over een meisje.

Henk van Broekhoven, zo heet hij. Hij noemde zich John Spencer met Een Meisje Voor Altijd. Welke liedjes kennen we nog meer eigenlijk? Ja, Johnny Vergeet Me Niet. Dat was er ook een, hè? En een steelgitaar. Dan nu deze legendarische hit van Pat Benatar. Met die leuke videoclip daarbij. Er werd een hoop in gedanst. En zo heet het Love is a Battlefield 23, week 19. Een liedje over een gast die houdt van liften. En dan bedoel ik niet van die dingen die op en neer gaan, maar met je duimpje zo langs de kant van de weg. Dus met mensen meerijden eigenlijk. En Roger Waters maakte er een plaat over. En hij noemde het de voor- en nadelen van hitchhiking. Want hitchhiking, dat is dus liften. En als je zijn stem hoort, dan denk je, waar ken ik die gast van? Puts his back up on his stand, leans back and then extends his skull. Ja, het is die vent van Pink Floyd.

21 muziekvrienden, we zijn nog niet eens aan het linkerrijtje, dus we gaan even wat meer vaart maken, want anders kunnen we daar die nummer 1 niet draaien. Dat liedje wat begint met de tekst: krijg toch allemaal de kleren? Nou, dat is onkonaardig eigenlijk, maar wel een leuk liedje, zou ik je zeggen. Wang Chung nu op 21.

0: something that you feel.
1: Ja, het is waarschijnlijk Wang Tune, hè? Of ja, Brits, Engels, Amerikaans. Dance All Days, 21 dus, van Wang Tune. Nu een duo. Legendarische Amerikaans duo. Adult Education, nummer 20 dus, van Daryl Hall en John Oates. Nu muziek van een Amerikaanse hip-hop formatie. Oh nee, nee, daar zijn we nog niet aan toe. Eerste Amerikaanse zangeres. En zij heet Shannon. En zij zingt over de muziek Let the Music Play.
2: We started dancing and love put us into a groove. As soon as we started to move.
3: Nummer 18.
1: En dan nu die Amerikaanse hip-hop formatie Break Machine. Zo heette ze. Met z'n drieën waren ze. En het liedje wat ze uitbrachten heet Street Dance. Ja, dikke bassen, vette synthesizers. Dat moet jaren 80 zijn muziek vinden. Dat kan niet anders. En lange intro's. Deze heeft ook weer bijna een intro van een minuut. Het is ook typisch jaren 80. Dus die gaan we niet helemaal afwachten, die intro. We gaan door naar... Uit Nederland kwamen ze... De popgroep rond zanger Erik van der Hof. Het was hun eerste hit, tweede singeltje. I Save the Day. 17 dus in deze top 40. Muziek van de jaren 80, dat weten we inmiddels. Maar welk jaar nou precies?

uit een Britse televisieserie. Riley, Ace of Spice. Kunnen we ons dat nog herinneren? En in deze hitparade staat het hoofdthema Theme from Riley, uitgevoerd door het Olympic Orchestra. Ja, mensen kochten dat singeltje echt, hoor. Zou ik je zeggen, gingen ze naar de platenwinkel. Werd ervoor betaald. Gingen ze thuis draaien. En ik heb het over de periode dat het nog vinyl was. Zo'n 45 toeren singeltje. CD's waren er net. Of net niet. Rond die tijd, denk ik, schat ik ongeveer. Maar in ieder geval, neem van mij aan dat dat liedje nog niet op CD was verschenen. En deze ook niet. Orchestral Maneuvers in the Dark. Maar later natuurlijk wel, muziekvrienden. Later natuurlijk wel, Locomotion van OMD. 14 uur muziek uit Duitsland. Even een ander taaltje.

13 nu. Ook al uit Duitsland, ze staan vlak bij elkaar. Worden net dus 14 genicht in die stad van Julian Werding. Of Julian. Zeg je dat in Duits eigenlijk? Julianne, ja, zo zal het zijn. Nu een band die zich in het Engels noemde. Alphaville. Met het liedje Big in Japan, dus op 13. Nog meer elektronische muziek. Want dat was heel erg populair in die tijd. En in dit lied is dat goed terug te horen. Dat er gesampled al kon worden en zo. Depeche Mode met People Are People. Nog even een klein stukje van de, voordat we de top 10 induiken. De Golden Earring. Ik denk met een liedje wat wij bijna

0: Muziekvrienden, we hebben één oude lijst. Eentje dus uit week 19. Het jaar is 1984. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk die nummer 1 hit van dat jongetje van 14 jaar. Nederlandstalig lied. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week van de Patti Smith Group uit 1979. Het album heet Wave. Goed, komt-ie. Nummer 10. Against All Odds van Phil Collins. Nummer 9. Cherry O' Baby van UB40. Nummer 8. Sunshine in the Music. Jimmy Cliff van Jamaica. Nummer 7. I Want to Break Free met die geweldige clip daarbij van Queen. Nummer 6. Nelson Mandela van de Special AKA. Nummer 5 uit Nederland. If I Say the Words van BZN. Nummer 4. Catch Me van Marcia Raven. Nummer 3. Do All the Girls I've Loved Before. Julio Iglesias samen met Willie Nelson. Nummer 2. Hello Lionel Richie. En nummer 1. Danny de Munk.
1: Here it is. It's number 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1.
2: Nummer 1. 1, 1, 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven.

0: invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Sla nu je slag in de grote Coca-Cola-wedstrijd. En win een van die 14 te gek swingende discotours voor 2 personen naar Parijs, Londen en New York. Of sla je voortaan liever op tilt achter je eigen Coca-Cola-flipperkast. Die kan je ook winnen. Net als zo'n krankzinnig mooie jukebox. Prijzen genoeg dus in deze wedstrijd. Haal je Coca-Cola-wedstrijdformulieren in de winkel of kijk in de weekbladen. En doe net zo vaak mee als je wilt.
5: This program is climate neutral.
6: Dit programma is klimaatneutraal.
7: All music will be recycled.
6: Alle muziek wordt gerecycled.
8: All music will be recycled.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze week hebben we rondleiding langs week 19. En dat is de week waarin op 9 mei 1961 in IJsselstein de zendmast Lopik voor FM radio en televisieuitzendingen officieel geopend wordt door koningin Juliana. De zendmast wordt in 1965 vernoemd naar oud-minister-president Gerbrandy. Met ruim 366 meter is de zendmast de hoogste constructie in Nederland. En sinds kerst 1992 is de mast voorzien van lampen en vormt zo de hoogste kerstboom van ons land. En is goed te zien vanaf de A12, de A2 en de A27. De mast zendt nu uit voor onder andere de NPO, maar ook voor Q-Music en Sky Radio. Alleen dus nog radioprogramma's. Of tenminste, ja, voor de radiostations. Televisie niet meer. Uit week 19 hebben wij deze week een oude top 40 gekozen. Eentje uit 1984. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid kunnen luisteren naar die lijst. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Ik voel me zo verdomd alleen. Gezongen door Danny de Munk. Het werd opgenomen voor de film Siske de Rat. De film is gebaseerd op de Siske boeken van schrijver Piet Bakker. Het verhaal speelt zich af in 1934. Siske is een straatjongen die weinig ouderliefde krijgt. Zijn vader is zeeman en bijna altijd weg. En zijn moeder wil niks van hem weten. Het liedje wordt gezongen in plat Amsterdams en is op het lijf geschreven van de in 1970 geboren Amsterdammer Danny de Munk. Hij was 14 jaar toen hij het liedje zong. In de nationale hitparade staat het nummer 19 weken genoteerd, waarvan 4 weken op de eerste plaats. En in de Nederlandse top 40 staat het 14 weken en waarvan 2 weken op nummer 1. En daarvoor was het alarmschijf. Ook in België werd het een top 10 notering. En de muziek die we net hoorden is van de Rolling Stones. Zij nemen in de Chess Studios op 10 mei 1965 2 liedjes op voor hun nieuwe album Out of Our Heads. Het zijn Mercy Mercy en That's How Strong My Love Is. Op 30 juli 1965 wordt de LP in de Verenigde Staten uitgebracht. Op de plaat staat ook The Last Time, I Can Get No Satisfaction and Play With Fire. Out of Our Heads wordt pas op 24 september 1965 in Europa uitgebracht. Op de Engelse persing staan 6 andere tracks dan op het Amerikaanse album. Wij luisterden naar Mercy Mercy. Het liedje werd in 1964 geschreven door Don Convey. En we beluisterden het in vol mono. Ja, want de LP kwam zelfs in stereo uit in Amerika, maar in Europa niet. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een bluesmuzikant waarvan zijn identiteit wordt gestolen door een andere artiest. En dadelijk ook nog muziek van een van de grootste zangeressen aller tijden. Haar platenproducer Jerry Wexler is totaal niet tevreden over de muziekkwaliteit van een concert in Parijs. Toch wordt het uitgebracht en verkoopt de LP goed. Straks het hele verhaal en natuurlijk muziek van die plaat. Ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is het album Wave van de Patti Smith Group. Het is de band van Patti Smith, Amerikaanse singer, songwriter en dichtster. Ja. En de plaat komt uit 1979. En dadelijk ook nog een Guinness World Record, waarbij 1300 gitaristen tegelijk gitaar spelen. En dan vertel ik je nu dat Proud Mary van Ike en Tina Turner op 6 mei 1971 de gouden status bereikt in de Verenigde Staten. De single is op 30 juni van dat jaar binnengekomen op Billboard Hot 100. Proud Mary bereikt de 4e plaats. De single is de enige gouden plaat voor Ike en Tina Turner in de Verenigde Staten. Proud Mary is geschreven door John Fogerty voor zijn groep Creedence Clearwater Revival. De versie van Creedence bereikte in 1969 de 2e plaats in de Billboard Hot 100. Maar wij gaan luisteren naar die versie van Ike en Tina Turner. Hier is Proud Mary. Amazing.

Laatste nummer van kant 1 van de langspeelplaat van de week. Het album Wave van de Patti Smith Group. En als we naar de hoes kijken, dan zien we Patti daar op een foto. En met een witte jurk heeft ze aan. Ze heeft sluik zwart haar. Het is een zwart-wit foto. En ze heeft haar twee handen opgestoken. Op iedere hand zit een witte duif. En die foto is gemaakt door haar vriend, de beroemde fotograaf Robert Mapplethorpe. En daarvoor hadden we nummer 37 uit die top 40. Joe Jackson en de zangeres Elaine Caswell met het liedje Happy Ending, met die prachtige saxofoonsolo daarin van Tony Aiello. Dan nu muziek van een bluesmuzikant waarvan zijn identiteit wordt gestolen door een andere artiest. Het gaat hier om Sonny Boy Williamson. Deze zwarte artiest heeft in 1937 met zijn eerste opname een hit in de Verenigde Staten. Zijn echte naam is John Lee Curtis Williamson en wordt geboren op 30 maart 1914 in Chicago. Hij valt op met zijn mondharmonica-spel. Hij wist dit instrument tot hoofdinstrument van de blues te maken. Een andere zwarte artiest, genaamd Rice Miller, nam in 1941 dezelfde naam aan om zo sneller populair te worden. Dus ook onder de naam Sonny Boy Williamson bracht hij muziek uit en trad hij op. Bovendien was hij ook mondharmonica-speler. Omdat Rice Miller uit Mississippi kwam, dacht hij dat hij er wel mee weg zou komen, omdat de originele Sonny Boy Williamson uit het verre noorden kwam, Chicago. We hebben het hier natuurlijk over de jaren 40 van de vorige eeuw. Dus zonder internet en sociale media. Het verhaal gaat dat de echte Sonny Boy in 1942 afreisde naar het zuiden om de confrontatie aan te gaan met zijn imitator. Maar deze Rice Miller was een gewelddadig figuur en dat schrikt uiteindelijk de echte Sonny Boy af. Tegenwoordig wordt er onderscheid gemaakt tussen de heren met de benaming Sonny Boy Williams de eerste en Sonny Boy Williams de tweede. Dan nu muziek van de originele Sonny Boy. In de Aurora Studios in Illinois neemt hij op 5 mei 1937 voor het eerst een aantal liedjes op. Een van die nummers wordt zijn eerste grote succes in de Verenigde Staten. Hier is Good Morning Little School Girl, het oudste nummer deze week uit 1937.

0: Nummer 14 in die top 40, 1984, week 19. Juliana Werding met het liedje Geh nicht in die Stadt. En we kennen haar misschien ook wel van de hit Stimmen im Wind. Dat was ook een hit in Nederland. Dan nu muziek van een van de grootste zangeressen aller tijden. Haar platenproducer Jerry Wexler is totaal niet tevreden over de muziekkwaliteit van een concert in Parijs. Toch wordt het uitgebracht en verkoopt de LP goed. Het gaat hier om de zangeres Aretha Franklin en het album Live in Paris. Tijdens het optreden van haar in de L'Olympia in Parijs wordt op 7 mei 1968 dat live album opgenomen. Jerry Wexler van Atlantic Records schaamt zich diep voor deze LP. Ook al worden al haar grote hits zoals Respect en Chain of Fools ijzersterk gezongen door haar. Toch is het geluid van de begeleidingsband onder de maat. Het klinkt lang niet zo spankelend als in de studio, aldus Jerry Wexler. De LP komt ondanks de kritiek van de platenbaas op 23 november 1968 de albumlijst van Billboard binnen en haalt uiteindelijk de 13e plaats. Als we nu goed luisteren is het vooral de mixage die matig klinkt. Door het sterk scheiden van de stereokanalen klinkt alles een beetje dunnetjes. Maar dat neemt niet weg dat het een geweldig optreden was van Aretha Franklin, Lady of Soul. Hier is uit dat concert Respect.
1: Voor de eerste keer in Frankrijk, Lady Soul, Aretha Franklin.

0: Listen.
1: The Music Museum.
0: Listen again.
2: Het Muziekmuseum.
3: De langspeelplaat van de week.

Patti Smith Group in volle glorie van het album Wave. Het nummer Dancing Barefoot. Het kwam zelfs op single uit. En het kwam in de Nederlandse top 40 terecht. Stond 3 weken in met 39 als hoogste positie. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe. Dan nu dat Guinness World Record, waarbij zo'n 1300 gitaristen tegelijk gitaar spelen. Dat record vond plaats op 7 mei 1994 in Vancouver in Canada. Op die dag komen maar liefst 1322 gitaristen samen om een live versie te spelen van het nummer Taking Care of Business van de band Backman Turner Overdrive. Onder leiding van Randy Backman spelen ze dit nummer maar liefst 68 minuten en 40 seconden lang. Het wordt een Guinness World Record voor het grootste aantal gitaristen dat tegelijkertijd hetzelfde nummer speelt voor een langere periode dan een uur. Er is niet voor niks gekozen voor Taking Care of Business. Het is een nummer met een eenvoudig akkoordenschema, waardoor gitaristen van verschillende niveaus het kunnen spelen. We gaan nu niet luisteren naar die versie van een uur, maar naar de studioversie die in 1973 werd opgenomen door Backman Turner Overdrive voor een tweede album. Hierop duurt het 4 minuten en 50 seconden.

0: Muziekmuseum.
1: The Music Museum.
2: Happy time.
3: Top 40.
4: Top 40.
3: Top 40. Top 40.

0: Thomas Morgan Robertson. En zijn vrienden noemden hem Dolby, omdat hij altijd met cassettebandjes in de weer was. En vroeger had je bij cassettebandjes had je een ruisonderdrukkingssysteem. En dat heette Dolby.
1: Nummer 24.
0: Muziekvrienden, ik heb er nog één. Een korte. En wel dus nummer 24 uit die lijst. 1984. Week 19. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk vinden via het grote wereldwijde web. Tot een andere keer.

is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapens

0: politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer: in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Sportverenigingen en gemeenten starten samen de campagne Samen Veilig Sporten. Het idee: minder rode kaarten voor gedrag naast het veld en meer high fives in plaats van side eyes. Kort gezegd, sport moet weer gaan om zweten, plezier maken en soms een beetje verliezen zonder meteen een soapserie te beginnen. Dit is Eemland 1 Actueel met een hakkeltje van woensdag 6 mei met vandaag in de uitzending. Met René van Hal horen we alles over de Tensenbus die motortechnisch een belangrijke stap heeft gezet. Na de nieuwtjes en het weer met Klaas Beker gaan we aan de riemen met roeivereniging Hemus. En we beginnen met Clicks en Bricks met Angelique van der Linden. Dit is Eemland 1.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: 1983 alweer van album Too Low for Zero, I Am Still Standing van Elton John. Om lokale stenen winkels te steunen en hun krachten vieren vindt op van 4 tot met 10 mei 2026 de week van de stenen winkel plaats. Een week waarin de winkelaar de zelfstandige winkelier in de buurt in het zonnetje wil zetten. Aan de lijn hebben we Angelique van der Linden. Zij is van Slijterij van der Linden uit Soest. Goedemorgen, Angelique.
1: Goedemorgen, Arjan. Hallo.
0: We hebben het over de bricks en we hebben het over de kliks. Laten we eerst over de bricks beginnen. In hoeverre hebben winkeliers het nou moeilijk in deze tijd? Of hebben die het juist niet moeilijk?
1: Oh, nou, ik denk dat winkeliers voor een uitdaging staan in deze tijden. Deze tijden van gemak, want er wordt... ook wel veel, erg veel in Nederland online gekocht. Ja. En daar moeten wij als winkeliers tegen opboksen. Dus vandaar ook deze week die in het teken staat van de stenenwinkel. Dus de bricks, zoals je al zegt. Mm-hmm. En om het belang te onderstrepen van het blijven bestaan van die echte winkels in jouw eigen winkelgebied.
0: Ja, precies. Dus, maar goed. Jullie zijn destijds ook met elektronische zaken begonnen, dus dat zijn de kliks. Hoe groot is het aandeel kliks bij jullie ten opzichte van de bricks? Stijgt dat of blijft dat een beetje hetzelfde?
1: Dat is nog altijd een kleiner onderdeel dan wat we gewoon in de winkel zelf verkopen. Maar dat is wel stijgende. Dus ik denk als je een winkel hebt en het past althans bij jouw vak... dat het ook slim is om kliks en bricks te combineren. Dat zien wij althans. Online, dat groeit gelukkig nog steeds, elk jaar weer.
0: Ja, wat is ongeveer de verhouding bricks en kliks? Ongeveer hoor.
1: Nou het overgrote deel is nog steeds wel de bricks. Winkel hoor.
0: Ja.
1: Ik denk online is misschien... 15-20%.
0: Nou, dat is toch een aanzienlijk getal.
1: Jawel. Het is ook een belangrijk onderdeel hoor, van onze mix tegenwoordig. Ja. En kost alleen ook heel veel tijd en geld, want het gaat niet vanzelf.
0: Nee, jullie gaan af en toe met een flesje wijn ingepakt naar het postkantoor om die gewoon af te leveren, of is dat niet zo?
1: Zo zou je het kunnen zien. Maar liever doen we dat in iets grotere aantallen dan één fles. Mm-hmm. Maar één fles gebeurt uiteraard ook, ja. We doen in de regio eigenlijk het meeste zelf bezorgen. Dat is nog een stukje persoonlijker. Maar als het iets verder weg is, dan gaan we heel veel pakketjes ook naar PostNL elke dag. Dat klopt.
0: Oké. Ja. Nou, in ieder geval gaat het met de detailhandel toch wel crescendo. Tussen 2019 en 2022 groeide de detailhandel met 75.000 banen. En in 2020 en 2021 groeide het aantal banen jaarlijks met circa 2%. En in 2022 was dit ruim 3%. En in 2020 telde de sector 1.140.000 banen. Ik herhaal 1.140.000 banen. En dat is 934.000 werknemers. En 207.000 banen van zelfstandigen. Dus die zelfstandigen die zien nog wel brood in de detailhandel in dit geval.
1: Ja. En ik denk dat die detailisten het ook zeker doen omdat ze het heel erg leuk vinden om dit te doen. Dit moet wel je roeping zijn om een winkel te hebben en in een winkel te staan.
0: Mm-hmm.
1: Hè? Het is ook een stukje sociale...
0: Een stukje familietrots ook eigenlijk, hè?
1: Sorry?
0: Het is ook een stukje familietrots.
1: Absoluut, ja, in ons geval ook zeker. Want wij bestaan al 116 jaar, dus het is van generatie op generatie doorgegeven. En ook bij mij is het met de paplepel ingegoten. En ik vind het nog elke dag heel erg leuk om te doen. Dus ja, het zit ook een beetje in je, denk ik.
0: Absoluut. Maar goed, jullie zijn ook verbonden bij een winkeliersvereniging. Van Wedestraat in Soest in dit geval. En jullie hebben er ook regelmatig tijdens overleg over de bricks en de kliks en de verhoudingen daarvan.
1: Ja.
0: Wat leer je nou van die andere winkels? Of andersom, wat leren de winkels van jou?
1: Ik denk dat er in ieder winkelgebied en ook in ons winkelgebied winkeliers zijn die een beetje voorop lopen op de rest. En een aantal die er wat achteraan lopen. En ik denk juist met zo'n vereniging kan je elkaar inspireren. En nou ja, goed, ik denk wel, wij zijn vrij actief online. Dus we hebben een website, een webshop. En we zijn vooral ook heel actief op de social media kanalen. Dat moet je niet, niet uitvlakken. En daarmee ja, creëer je eigenlijk een soort extra etalage voor je winkel. Want je hebt natuurlijk je etalage eruit, maar daar moet toevallig iemand langslopen. En op de social media ja, kun je natuurlijk van alles voorbij laten komen. Van video's tot foto's tot leuke weetjes. En ja, zo pak je die consument op nog veel meer momenten dan alleen het moment dat hij voorbij jouw winkel loopt. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel winkels daar veel meer mee zouden kunnen doen. En ja, daardoor meer bereik zouden kunnen creëren.
0: Ja, we hebben het even over artificial intelligence. In hoeverre wordt dat geïntegreerd in jullie bedrijfsvoering? Of zijn er al winkels die dat al doen in de Van Wedestraat?
1: Nou ja, kijk, als je het over AI hebt, heb je het in feite ook, denk ik, over ChatGPT.
0: Ja, nou, dat is niet helemaal AI, maar goed, laten we het even vooropstellen dat ChatGPT daaronder valt. Wat dan?
1: Ja, nou, stel je voor, Chat kan eigenlijk een soort collega van je zijn. En ik gebruik Chat ook af en toe als collega om mee te sparren of om bepaalde teksten die je hebt bedacht te verbeteren, om op ideeën te komen. Daarvoor kun je eigenlijk via Chat een leuke extra collega creëren. Mm-hmm. En als je iets breder kijkt naar AI, ja, het is nog niet zo dat ik een Angelique 2.0 heb die mijn video's maakt. Dat doe ik nog steeds helemaal zelf.
0: Nee, het is nog niet geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de gehele waardeketen in jullie detailhandel in dit geval.
1: Nee. En ik denk ook wel dat het heel erg belangrijk is dat je puur en authentiek blijft. Want dat is juist ook wat je winkel zo sterk maakt. Dat jij echt bent en dat jij authentiek bent. Mm-hmm. En dat wil je eigenlijk ook online zoveel mogelijk uitdragen. En dat is ook de kracht van een winkelgebied. Daarom willen die mensen ook naar jouw gebied komen, denk ik. Omdat zij behoefte hebben aan iemand die echt en authentiek is.
0: Ja, authenticiteit op de website. Hoe doe je dat?
1: Nou, je kunt heel veel historie laten terugkomen op je website. Ik denk ook de huisstijl die je in je winkel hebt, dat je die ook op je website en online kunt laten terugkomen. Want het moet eigenlijk wel één geheel zijn. Mm-hmm. Je wil niet dat je online een totaal ander bedrijf bent dan dat je in de winkel bent. Maar goed, daar moet je wel goed over nadenken.
0: Precies. Wat gebeurt er allemaal eventjes tot slot in de Week van de Stenen Winkel? En dat is een landelijke campagne, hè?
1: Ja, klopt. Wordt al een aantal jaren gedaan. Ja. Dat is een landelijke campagne. Nederland en België overigens. En dat is een week waarin we ja, het belang onderstrepen van het bestaan van stenen winkels, van winkelgebieden. Daarmee willen we onderstrepen dat het echt heel erg belangrijk is om je dorp levendig te houden, voor werkgelegenheid te zorgen. Bijvoorbeeld ook veel bedrijven waar jij je koopt, die kunnen daardoor lokale verenigingen sponsoren. Daardoor kunnen jouw kinderen daar weer sporten. Dus het is echt een wisselwerking en dat willen we uitdragen met die Week van de Stenen Winkel. En heel veel winkels hebben ook in deze week leuke extraatjes voor de klanten om ze te bedanken.
0: Ja, jullie vertegenwoordigen dus een rol binnen het sociale domein van een gemeente in dit geval.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: De Week van de Stenen Winkel. Ja, het wordt tijd dat ik weer eens even een wijntje ben gaan halen. Angelique van der Linden, mag ik jou danken. En succes met in ieder geval met deze week. Prachtig.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel, Arjan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, eerst natuurlijk even een plaataf-kondiging. Dat was waar de Strokes met Going Shopping. En dat is alweer uit 2026. Oh, mooi. Nieuwtjes uit de regio dus. Tanken aan de pomp is afgelopen maanden al fors duurder geworden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door de blokkade van de straat van Hormuz worden olie- en gasleveringen verstoord. Vorige week ging de prijs van euro 95 al voorbij de 2,60 euro per liter. Inmiddels bedraagt de geadviseerde prijs van de grote oliemaatschappijen gemiddeld 2,63 euro. En dat is ook per liter. De adviesprijs voor diesel bleef dinsdag stabiel op 2,58 euro. Maar dat begint ook langzamerhand weer te stijgen. Dit is nog geen record. De dieselprijs piekte 8 april al op 2,81 euro per liter. Ik herhaal 2,81 euro. Dat is toch al bijna over de 5 gulden. Als ik het even zo mag noemen. Per liter. Het is eigenlijk wel een beetje schande, maar goed. De gedenksteen van Aagje Dekelaan in Soest, die herinneren aan het voormalige opvanghuis voor Joodse kinderen, is vlak voor 4 en 5 mei verwijderd door de buitendienst van de gemeente vanwege een technisch mankement. Door de ongelukkige timing ontstond er juist rond de herdenkingsdagen een lege plek die de gemeente nu probeert te herstellen door de steen tijdelijk terug te plaatsen. Het is toch wat. De steen werd eind januari onthuld, maar door een probleem met de QR-code die bij regen slecht werkte, moest hij worden aangepast door een steenhouwer. Dat de steen daarvoor even weg zou zijn was bekend bij de initiatiefnemer Roelie Witbraart en de huidige bewoonster van het pand. Dat hij niet op tijd teruggeplaatst zou worden voor dodenherdenking en bevrijdingsdag kwam voor hen als een onaangename verrassing. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Dus twee stagiaires van de Master Sociologie, Norlie en Bert, doen momenteel onderzoek bij de gemeente Soest, lezen we op de website van Soest Nu. Zij richten zich op de vraag hoe inwoners hun sociale leven ervaren en welke activiteiten daarbij een rol spelen. Om een goed beeld te krijgen hebben de stagiaires een online vragenlijst opgesteld en daarin vragen zij onder meer naar het contact met buren, deelname en activiteiten en behoefte op sociaal vlak. De resultaten moeten duidelijk maken wat er leeft in de wijken. Volgens de gemeente is deelname belangrijk. Met deze input kunnen we beter inspelen op wat inwoners nodig hebben, klinkt het. De vragenlijst invullen kost slechts enkele minuten.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, we voelden ons in deze bescheiden studio eventjes onderdeel van de VPRO met Here is the News van ILO. Locatie Theaterfestival Vuurrol vindt dit jaar opnieuw plaats in het bos van Drakenstein nabij Laag-Vuurtse. Op zondag 24 en maandag 25 mei biedt het evenement theater, dans en kunst. Het festival biedt geen standaard programma, maar een ervaring waarin bezoekers zelf op ontdekking gaan. Routes voeren langs intieme voorstellingen en speelse acts midden in het bos. Elke route is anders. Het thema zwem staat dit jaar centraal en roept bezoekers op na te denken over groepsgedrag en individualiteit. Makers uit Baren spelen een prominente rol. Natuureducator Marieke van Groen Groenendaal presenteert een kindervoorstelling en stadsdichter Merel Steinweg, een geweldig mens overigens, combineert taal en muziek in een voorstelling. Ander nieuws, tot slot, een minuut en 13 seconden lang was hij basically de hoofdact van de avond, trompetist Pim Kruithoft. Honderden mensen doodstil, allemaal naar hem kijkend, geen druk, geen verre. Op begraafplaats Rusthof blies hij vlak voor de 2 minuten stilte het taptoetsignaal. Een eervolle klus voor de 69-jarige Amersfoorter, al voelt het volgens hem toch een beetje als topsport. Het is net als een penalty nemen, je weet dat iedereen kijkt en missen is geen optie. Gelukkig hoeft er geen VAR aan te pas te komen, want alles klonk loepzuiver. Dit waren de nieuwtjes.

0: In de aanloop naar het weer is altijd leuk. Like the Weather van 10.000 Maniacs.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, we beginnen maar weer met een cliché. Ik kijk naar buiten en het is... Het gaat. Maar ik voel dreiging. Is dat waar? Klaas Bijker?
2: Ja, er zit zeker dreiging, maar niet voor ons. Want er ligt een groot regengebied dat zich uitstrekt vanuit Midden-Frankrijk over Duitsland naar Polen. Ah. En daar regent het pijpenstelen. Dus in delen van Duitsland kan het 20 tot 30 millimeter vallen. En net onze oostgrens kijkt iets van mee. Dus mijn geboorteplaats Hengelo is er niet geel droog. Dat kan een millimeter of 4 vallen. Ja. Maar hier praktisch niks. Dus zelfs een zonnetje. Dus deze regendans ontspringen we volledig.
0: Juist, maar ook komt er nog een regengebied aan?
2: Hè?
0: Komt er nog een regengebied aan binnenkort?
2: Nee, want daarna komt er een hoge drukgebied. Dus dan gaat... Want vandaag wordt het niet al te warm. Graden 12, 13. En met het hoge drukgebied gaat de temperatuur weer in de lift. Dus we gaan richting 20 graden de komende dagen. Ja. Maar richting weekend dan gaat het weer veranderen. En dan gaan we waarschijnlijk een langere periode van koel, nat weer tegemoet. Zelfs koud of guur durf ik te noemen.
0: Gadverdamme.
2: Want er zitten dagen bij waarbij het nauwelijks 10 graden wordt. Dus net de overdag temperaturen die we nu 's ochtends hebben.
0: Daar word ik een beetje somber van.
2: Ja, en dan wordt het somber en dan wordt het regenachtig. Ja. En dan kan er aardig wat regen vallen. Dus dan is het, voor ons is de droogte voorbij in Amersfoort. Maar niet in Baarn bijvoorbeeld. Maar goed, dan zou de droogte voorbij kunnen zijn.
0: Kunnen zijn. Het is nog even koffiedik kijken of...
2: Nou, het weekend is nog geen koffiedik, denk ik.
0: Nee, dat is echt, er komt een lading over ons heen.
2: Er komt waarschijnlijk, maar morgen hebben we het even opnieuw of dat blijft. Maar ik denk het dus wel.
0: Ja.
2: En nogmaals, tot aan het weekend, behalve dan vandaag. En morgen is dus wel bewolkt. Maar dan krijgen we een paar zonnige lentedagen met weinig wind.
0: Heerlijk, heerlijk. Dus dan zeggen we de laatste woorden. Kortom.
2: Na vandaag en morgen 3 dagen zonnig lenteweer en daarna koud en nat.
0: Ja, dat is de conclusie. We gaan het even bekijken tot morgen. Misschien is het koffiedik kijken, maar je denkt van niet. Klaas Bijker mag je in ieder geval danken en tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, iedereen heeft natuurlijk het album House on Fire van de jonge UK-gitarist en zanger Toby Lee in huis. Dit was het nummer Count on Me. De historische Tensenbus uit 1961 heeft een belangrijke stap gezet. Na een lange restauratie kwam de oliestoker weer tot leven. Voor stichting Tensenbus 46 en de vrijwilligers is dit een mijlpaal en een teken dat een doel, een rijdende bus in 2026, steeds dichterbij komt. Nou, 2026, dat is dus dit jaar. Degene die daar alles vanaf weet en die de oliestoker ook heeft opgenomen, geloof ik voor mij, dat is René van Hal. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Ja, volgens mij heb je een bandje ergens klaar liggen om in ieder geval even die oliestoker te laten horen.
1: Wil je hem al horen?
0: Ja, ik wil hem nu al horen. Dat was het. Oei. We zijn in afwachting van de oliestoker. Ja, oei. Geweldig, René. Je kan weer aan het woord.
1: Hoorde je hem?
0: Ja, geweldig. Het is even gepruttel, hè. Hoeveel jaar heeft hij stilgestaan?
1: Hij is natuurlijk, heeft een paar jaar geleden, 10 jaar geleden heeft hij nog een keer gedraaid. Mm-hmm. En dergelijke. Dus ze hebben hem wel iets onderhouden, maar hij is helemaal uit elkaar geweest, de motor. En met alle onderdeeltjes, zuigertjes en dergelijke, dat is allemaal weer. Ja, echt iets van lekker dieselt.
0: Het is een oliestokertje, hè?
1: Ja, een diesel, hè.
0: Ja, dus, en hoeveel cc en hoeveel cilinders?
1: Ja, hoeveel cilinders? Dan ga je allerlei technische
0: vragen
1: stellen.
0: Nee, ik denk als ik het zo hoor, dan zijn het de 4 cilinders.
1: Ja, nou, het is in ieder geval een Volvo motor. Mm-hmm. Dus het is ook een hele sterke motor. Want Tens had altijd de overcapaciteit qua motor, dat die bussen goed hard konden rijden.
0: Ja.
1: En zeg maar ook de Amersfoortse berg op kunnen.
0: Oh,
1: en de stompen over kunnen.
0: Ja.
1: Dus maar goed, kijk, het zijn een van de onderdelen die ze dus parallel aan elkaar aan het voorbereiden zijn. Mm-hmm. En dadelijk moet die motor eerst goed draaien en klaar zijn. En dan kunnen ze pas weer gaan bouwen. En dan kan de rest er ook allemaal in.
0: Ja, moest er nog de een en ander aan vervangen worden, aan die oliestook, of niet?
1: Ja, er moest wel wat aan vervangen worden. En goed, eerst moet het natuurlijk goed schoongemaakt zijn.
0: Mm-hmm.
1: En moet al het lucht uit de leidingen en dat soort dingen. En ja, er zijn wel wat filters en dergelijke allemaal vervangen.
0: Ja, maar ja, dat hoort erbij, hè?
1: Dat hoort erbij.
0: Daar zaten waarschijnlijk al muizen in en vleermuizen. Daar hebben jullie natuurlijk wel op gelet.
1: Nou, dat zat er allemaal niet in, hoor. Dat viel allemaal mee.
0: Oké, okay. Maar goed, dat is weer de volgende stap van de stichting Tensenbus 46, hè?
1: Ja, en dat betekent op dat moment dat ze dus dat ze hem over een paar maanden kunnen gaan plaatsen in de bus. En dan kunnen ze inderdaad ook de interne af gaan maken.
0: Oh, hij staat nu gewoon op de bok te draaien.
1: Hij staat op de bok te draaien.
0: Oh, oké, ja, dat is slim. Dat is heel slim. Maar die draagarmen voor de motor, om de motor in de bus te plaatsen, achter in de bus, neem ik aan?
1: Nee, hij staat voorin.
0: Voorin zelfs, oké.
1: Dit is een model waarin de motor helemaal voorin zit.
0: Ja, dat is wel leuk. En die draagarmen, die zijn nog heel, die zijn niet verroest? Ja. Of zitten daar ook weer nieuwe...
1: Nee, op sommige onderdelen natuurlijk is het ook allemaal weer vernieuwd.
0: Ja.
1: Maar hij moet natuurlijk... dit moet niet alleen goed gaan, maar ook het hele remsysteem moet er natuurlijk goed op werken. Dat hij hem buitenspel zet.
0: Welke technische zaken moeten nog worden bekeken? Behalve dan het interieur, daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
1: Nou, eigenlijk het echte technische wat er op dit moment gebeurt, is in ieder geval het plaatwerk.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, het grote strakke plaatwerk, dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar we hebben sinds kort is er iemand die heel handig is met al die bochten en boogjes die erin zitten. Want het is niet een standaard bus geweest die... waar ze alles tegen elkaar geplakt hebben.
0: Nee.
1: Dus ze hebben er ook nog wat moois van gemaakt. En dat betekent dat je, dat moet wel apart bewerkt worden.
0: Ja. Hebben jullie trouwens een dagboek bijgehouden tijdens de restauratie van het boek?
1: En is een dagboek bijgehouden. En dat dagboek wordt straks ook verwerkt in een boek.
0: Ja.
1: Wat we gaan uitbrengen over de historie van de bus en over de historie van de maatschappij.
0: Ja, ik neem aan dat jij de penvoerder bent van het boekje.
1: Een van de penvoerders.
0: Ja, wie nog meer?
1: Kijk, het dagboek zelf. Dat wordt natuurlijk bijgehouden door de techneuten.
0: Ja.
1: En elke dag staat er even bij wie er aan gewerkt heeft, hoeveel uur er aan gewerkt is. Want dat loopt in de vele duizenden, mm-hmm. dat er aan vrijwillige uren in zitten. En dan hebben we ook nog een meneer van der Goot. Die heeft al eerder een stuk geschreven over de historie van Tense. En die heeft hij even geactualiseerd. En die meneer die woont in Katwijk. Maar die elke keer komt hij weer even het soespendelen om de laatste stand van zaken te horen.
0: Ja, dat is ook een van de supervrijwilligers, hè?
1: Op de achtergrond, ja.
0: Ja. Hey, de volgende fase richt zich op het interieur. Dat zo authentiek mogelijk moet worden hersteld, neem ik aan. En hiervoor is een crowdfunding gestart via Voor de Kunst. Kan je me daar iets over vertellen over die crowdfunding?
1: Nou, die crowdfunding hebben we vorig jaar gedaan.
0: Ja.
1: En dat leverde inderdaad veel bijdragen op om die dingen aan te kunnen schaffen. En dat doen we eigenlijk altijd rondom de oude ambachtenmarkt. Omdat daar nog heel veel mensen zijn die de Tensebus kennen en ook even hun telefoon ervoor zetten en een klein bedrag overmaken. En alle kleintjes maken ook weer een groot.
0: Ja, zeker.
1: En ons streefbedrag is 4646 euro.
0: Nou, dat moet toch wel te doen zijn, dacht ik.
1: Dat moet te doen zijn. Ik moet zeggen dat we vorige week na de vriendenavond, hebben toch ook weer een aantal aardige bedragen hebben binnengekregen door mensen die stoelen gekocht hebben.
0: Mm-hmm.
1: En een stoel kost natuurlijk 750 euro. En er zijn zomaar 5 stoelen verkocht.
0: Oh, dat is heel goed, ja. 14 mei is de stichting aanwezig op de ambachtmarkt. Ik neem aan dat de bus nog wel een beetje in de luwte blijft. Die zal niet meegetrokken worden.
1: Die wordt nog niet meegetrokken. Maar we hebben wel door André Grift gemaakt kleinere bus. Wel 1 op 10 betekent nog dat die heel groot is, hoor. Mm-hmm. En die komt ook op de oude ambachtenmarkt te staan. En die is zelfs inclusief alle stoelen en dergelijke op maat gemaakt.
0: Oké. Het is straks een rijdende bus in 2026. Hoe lang hebben jullie eigenlijk aan die restauratie gewerkt?
1: De werkelijke restauratie 2 jaar. Maar we hebben natuurlijk al een jaar ervoor dat we bezig zijn geweest om alle onderdelen te inventariseren en te kijken van wat wel en wat niet vervangen moet worden.
0: Ja, en hoeveel mensen zijn erbij betrokken geweest?
1: We hebben een ploeg van 15 mensen die elke week en dan op 3 dagen in de week daarmee bezig zijn.
0: Oké, nou dat is nog wel een aardige ploeg zo. En je bent algemeen directeur dan, hè? Die de lijn uitzet.
1: Dat ben ik niet, hoor. Ben ik niet.
0: Jij blijft toch altijd bescheiden, René? Jij blijft toch altijd bescheiden?
1: Nee, maar goed, we zijn een team, hè?
0: Ja, tuurlijk. Dat zijn wij ook bij Eemland 1. Heel nadrukkelijk. 14 mei is de stichting aanwezig op de ambachtenmarkt. Ik zou zelf even graag willen kijken hoe die bus er ongeveer een beetje uitziet. Daar krijg je wel een beetje een idee van. En misschien dat ik wel zeg van, weet je wat, ik grijp even in mijn portemonnee om een zitplaats aan te schaffen.
1: Ja, en goed, we hebben een mooie website waarop alles terug te vinden is.
0: René van Al, mag ik jou danken en tot de 14e tijdens de ambachtenmarkt. Dankjewel.

0: Buzz Rider van de Guess Who uit Canada uit 1970 alweer. Wat René van Hal was vergeten te zeggen, dat is dat zij nog een ruimte zoeken om zeg maar die busrij klaar te maken. Ze moeten namelijk uit de bestaande ruimte. Wie heeft er nog ruimte over? U kunt gewoon bellen naar Eemland 1 om zeg maar even te melden van, nou, we hebben nog wel een paar vierkante meter over om een busrij klaar te maken. Zeker deze Tentsenbus. Ideaal, prachtig, misschien een zitplaatsje even kopen. Altijd goed. Kom dan op zaterdag 23 mei naar een open dag voor de jeugdroeiers bij Roeivereniging Hemus. Of naar de Baarnse Roeivereniging. We blijven even bij Roeivereniging Hemus. Want het is een landelijke actie. En dan hebben we aan de lijn Hilco van der Molen. Hij is van Hemus en hij kan alles vertellen over die open dag. En wat zo fijn is om aan de riemen te zitten van een skif. Of een twee zonder stuurman, twee met stuurman. Misschien wel de acht. Hilco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Ja, roeien met de riemen die je hebt. Maar het gaat goed met de roeisport, hè, in Nederland?
1: Het gaat absoluut goed met de roeisport in Nederland, ja.
0: Komt dat
1: ja.
0: door het succes van de Nederlanders?
1: Het komt denk ik door het succes van de Nederlanders. Sowieso als je kijkt naar toproeien, zal ik maar zeggen. Maar in de breedte zie je ook dat het een sport is die je tot op hele hoge leeftijd gewoon veilig kan beoefenen. Mm-hmm. Dus dat is het landelijke beeld, maar dat zien we ook in de regio Amersfoort, zou ik maar zeggen. En ook in de regio Baarn volgens mij terugkomen.
0: Ja, die merken natuurlijk ook wel dat dat teamsport een beetje afkalft. Het aantal mensen dat meedoet aan teamsport, dat kalft af.
1: Ja, dat is denk ik wel iets wat zorg, of meer dan in de algemeen zorgelijk wat mij betreft, hè, dat mensen minder sporten bewegen en zeker in teamverband en ook in verenigingsverband. Want de verenigingen bieden wat dat betreft ook altijd nog een extra toegevoegde waarde in mijn optiek aan je beleving van de sport. Zeker bij het roeien. Maar de grootste uitdaging die we in de roeisport hebben is eigenlijk gewoon meer junioren, nou ja, zoals jij het al mooi schetste, in de skif of in de 2 of in de 4 of in de 8 te krijgen. En dat is ook de reden dat wij in ieder geval vanuit Hemers ook meedoen met de landelijke roeidag of roeiweekend. En wij doen dan de zaterdag mee.
0: Ja.
1: Maar er is een landelijke open dag vanuit de KNB georganiseerd waar 24 verenigingen in Nederland mee meedoen.
0: Precies.
1: Gericht op junioren, ja.
0: Nu weten we al waar die Baarnse roeivereniging is. Dus het ligt in de bocht van de Eem. Maar waar kunnen we roeivereniging Hemus precies vinden?
1: De roeivereniging Hemus zit eigenlijk achter het ziekenhuis. Dus ook aan de Eem.
0: Ja.
1: Het is in die zin nog een beetje verstopt. Hè, omdat aan de overkant van het water zit toch het industrieterrein. En de zwaaikom op het industrieterrein kennen mensen denk ik wel.
0: Ja, die grote silo's, hè? Die gele silo's.
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja. Ja. Dat is eigenlijk de overbuurman van Hemus. Nou weet ik dat er op de lange termijn allerlei mooie ideeën zijn om dat allemaal te gaan ontwikkelen tot woningen.
0: Ja.
1: En dan zitten we opeens midden in de woonwijk. Maar voor die tijd willen we graag al wat junioren hebben.
0: Ja, er stijgt ook het aantal leden, neem ik aan, als daar een woonwijk komt.
1: Dat verwachten we zeker, ja. Maar op dit moment is het ook niet, is het eigenlijk zo dat we als Hemus eigenlijk sinds de coronatijd toch ook gewoon gegroeid zijn als sport.
0: Ja, hoe groot is, wat is het ledental?
1: Wij zitten nu volgens mij uit mijn hoofd rond de 600 inmiddels.
0: Dat is nog aanzienlijk, hè?
1: En dat is best aanzienlijk, ja. Dat is ook in Nederland, zou ik maar zeggen, voor een roeivereniging wat niet direct aan studenten gerelateerd is, hè, want dat is natuurlijk waarin de sport heel bekend is, zijn wij ook al echt een van de grotere verenigingen.
0: Ja, maar dat komt ook door de uitstraling van de vereniging, maar ook door de Eemhead, die jaarlijks wordt gevaren.
1: Ja, de jaarlijkse wedstrijd in september, meestal het laatste weekend van september. Heel soms komt het in oktober uit, maar het is dan net hoe het uitkomt, zou ik zeggen, met de weekenddagen. Waarop we inderdaad de Eem het hebben, waarop we strijden. En de Eem ook vaak meedoet, hè, vanuit Baren.
0: Jazeker.
1: Maar ook mensen uit heel Nederland. En we ook daar weer de populariteit zien toenemen van de Eem het. In dat er steeds meer ploegen starten en ook steeds meer junioren ook van andere verenigingen starten.
0: Juist, dus op het moment dat de dukdalven worden voorzien van een witte condoom, dan is het wel duidelijk dat daar de Eemhead gaat plaatsvinden.
1: Absoluut, ja. Ja. En
0: precies.
1: Het is ook leuk om te zien dat er steeds grotere groepen mensen ook mee fietsen om hun kind, hun vader, hun moeder, hun partner, hun buurman aan te moedigen, buurvrouw. Mm-hmm. Ja.
0: vanaf de fietsbrug, hè, natuurlijk.
1: Ja, vanaf de fietsbrug. Ja.
0: Maar goed, we gaan ons even weer focussen op de 23 mei. Wat gaat er allemaal gebeuren op de open dag bij jullie? En bij de Baarnse Roeivereniging uiteraard.
1: Ja, nou ja, wat er gaat gebeuren is dat het eigenlijk gewoon een ontvangst is voor junioren. En dat wij ervoor gaan zorgen dat we die mensen die eventueel interesse hebben om eens een keer een andere sport te doen dan dat ze normaal gesproken doen, kennis te maken met het roeien. Dus je kan dan, je zal eerst een soort basisdingetjes leren op het roeiapparaat op de kant, hè, de ergometer zoals we dat zo mooi noemen. Dan gaan we mensen een stapje brengen naar de roeibak. Zoals we dat zeggen, dan zit je nog vast aan het vaste land. En dan heb je al iets meer beweging. En uiteindelijk is het einddoel, en dat lukt ook altijd, om ze gewoon in een bootje zelf te zetten en echt te ervaren wat de roeisport is.
0: Ja.
1: En dan zit er nog een stuk uitleg bij van hoe wij bepaalde dingen voor jeugd op en junioren hebben georganiseerd op de vereniging. Zodat we ook mensen zien dat het niet alleen over de sport gaat, maar ook vooral over met leeftijdsgenoten zijn, plezier met elkaar hebben. We zijn natuurlijk een watersport, dus er wordt ook af en toe gezwommen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook de enige belangrijkste kenmerk, is dat je een zwemdiploma hebt. En vanaf een jaar of 10, als je groot genoeg bent, als je te klein bent, is het nog wat lastiger. 10, 12 kunnen wij gewoon de instroom aan. Ja.
0: Ja. Nu heb je dan de open dag, dan ga je in een roeibak en dan kan je 's middags met je dikke bibs in een skif, of is dat niet zo?
1: Als je dat behoefte hebt om in een skif te gaan, dan kan dat. Ja. We adviseren mensen meestal eerst om een iets grotere boot te doen, omdat in een skif is toch een vrij lang bootje.
0: Ja.
1: En dan adviseren we dat alleen aan mensen die ook droge kleren bij zich hebben, want het is wel vaak een garantie dat je de eerste paar keer toch nog een keertje ook meteen leert om weer in de boot te klimmen.
0: Ja, precies. Want dat is wel noodzakelijk, ook als je is omgeslagen natuurlijk, hè?
1: Ja. Later sowieso, als de jeugdleden uiteindelijk leren roeien en echt leren skiffen, dan is dat een van de belangrijke dingen. De leuke trainingen, zeker in de zomerperiode, is ook waarbij ze het inklimmen leren of behendigheidsproefjes doen in de boot, waarbij je je afvraagt dat sommige van de jeugdleden capriolen in een bootje kunnen uithalen, waar de seniorleden al jaloers zijn dat ze überhaupt niet omslaan als ze erin zitten. Ja,
0: precies. Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Volgens mij is het vanaf 10 uur.
0: Vanaf 11 uur staat hier op de website. Vanaf
1: 11 uur. Ja, vanaf 11 uur. Ah ja, zie je, er was nog wat discussie over of om 10 uur of 11 uur. Ja, maar om 11 uur, dat is ook een mooie tijd. Want dan zijn ook eigenlijk alle junioren die wij al op Hemus hebben, trainen ook op dat tijdstip. Dus het is niet zo dat je dan op een verlaten vereniging terechtkomt. Maar dat je ook echt het gevoel krijgt van wat het is om te roeien als junior. Ja. Ja.
0: Dus eerst om 11 uur naar de ergometer, zal ik het al erger meten, want het is echt een verschrikkelijke beproeving. Daarna de roeibak en zo rond een uur of 3 dan met de dikke bips in de skif. Zo is ongeveer een beetje
1: eerder. Het hangt een beetje af, want je hoeft er niet 4 uur lang te zijn. Hè? Je mag er 4 uur lang binnenlopen. Maar het kan ook zijn dat we gewoon in een half uurtje in de skif, of dat je al een half uurtje in de skif gaat. Hè? Het hangt ook even af als er, als we 100 mensen hebben die 's ochtends in de rij staan, dan zal je misschien even moeten wachten.
0: Nee, maar je wordt wel gepakt door deze roeisport, hè? Het is ontzettend leuk om te doen.
1: Absoluut, zeker. En met de weersvoorspelling is volgens mij voor de wat langere termijn weer wat beter.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk gewoon heerlijk om de kinderen ook veel buiten te zien bewegen.
0: Ja.
1: Dus dat ze gewoon veel buiten zijn, goede concentratie leren en tegelijkertijd gewoon hun lichaam gebruiken.
0: Precies. Ja. Hemus vind je dus aan de 1 pal achter het ziekenhuis Mijlner Medisch Centrum. Je kunt er niet met de auto komen, dat moet ik wel even zeggen. Kom met de fiets of kom lopend.
1: Ja, je kan bij de kano-vereniging. Dat is natuurlijk altijd jammer dat we dat als onze grootste concurrent op het water natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Daar kan je je auto parkeren of bij het ziekenhuis kan je ook parkeren en dan even omlopen.
0: Precies. Hielke van de Molen, mag ik je danken en succes in ieder geval op de 23e mei.
1: Absoluut, dankjewel. Hey, fijne dag.
0: Jij ook.

Fijn dat u bent afgestemd op 1 Land 1. Blijf luisteren naar 1 Land 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 1land1.nl of volg onze socials. Morgen zit hier onze gewaardeerde collega Annette Kraft. Tot morgen.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich

0: gebruikte oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio. Menno.

magistrale muziek aan het begin van Dekker Radio. Dan Hartman en Relight My Fire. Dat is al hartstikke oud, 1979 namelijk. Hey, leuk dat je erbij bent. Dekker Radio van start. Met Paul Jong gaan we verder. En Love of the Cold.

0: Nummer van een paar maanden geleden nog maar. Jan Dulles en Mel van de Vintage Future. Die kennen we toch wel. En Broken Strings. Niet Wings, hè? Dat kan natuurlijk ook nog. Maar goed, Dekker Radio gaat verder met kwaliteitsmuziek.
1: Mambo nummer 6.
0: Oma Henk. Met de Mambo nummer 6. Uit 1999. Krankzinnige zong.
2: Wat denk je? Sta ik bij de IT voor de deur, hebben ze hem dichtgespijkerd. Dus ik naar de Roxy, is die afgebrand. Ik denk ik ga eens verderop kijken. Dus ik loop

eventjes terug naar de jaren 70 met Pacific Gas and Electric, zo noemen ze het. And are you ready? Nou, we waren er wel klaar voor. Met een lange eigenlijk, hè? Bekker Radio met Bluff en Ilse de Lange. Een live optreden in Zeeland. In 2014 is deze opgenomen. Open je ogen.

0: daar zo vrolijk over kunt zingen, hè? Over another rainy day en dan een regenachtige dag in New York City. Maar ja, het is daar in de zomer heel erg warm. Dus af en toe is zo'n buitje wel welkom, denk ik. Dekker Radio gaat even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in D.

0: Lekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. De vader zegt dat hij nooit iets van zijn zoon heeft gekregen. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten in de LHBTI-gemeenschap. Het onderzoek richt zich op 36 verdachten. Het weer, in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan ook de zon doorbreken, en het wordt 10 tot 15 graden.

Een 1-2-3'tje uit 1966 van Len Berry. 1, 2, 3 bij Dekker Radio deel 2 ben je. En we hebben er 3 achter elkaar. Secret Rendezvous met Say the Word, dadelijk. Maar eerst deze oude van de groep Shack Attack. Titel Nightbirds.

bijzonder nummer van 2 jaar terug. Secret Rendezvous noemen ze zich. Say the word. Knalboom uit en weg zijn ze. Ja toch? Dat waren de 3 achter elkaar. En nu gaan we naar Italië. Laura Pausini met Vida di me.

Italiaanse zangeres Laura Pausini hoor je met Fidati di me. Ik denk dat het betekent vertrouw mij maar. Toch? Ja. En als het niet zo is, hoor ik het graag. Ja, toch? Bekker Radio met Snelle en Bente. Leuke combinatie hoor. En hun versie van Stiekem gedanst.

aanstekelijk nummer is dit. Chocola, daar ging het over. Eva de Rovere, in het Frans. En er is hier in de hele studio geen stukje chocola te bekennen. Jammer is dat toch? Ja, jammer hè. Bekker heeft pech. Hier is Treintje Oosterhuis. Is dit alles, zegt ze?

0: Ja, dit is alles. Treintje Oosterhuis. Ze noemen er ook wel eens Little Train Oosterhuis. Ik moet even voortmaken.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Want we hebben nog wat zonlicht bij nacht. Ik vind het knap hoor. Dat kan alleen in Duitsland blijkbaar. We gaan naar 2011. En een leuke hit voor Ralf Zellner.

Zo, wat zit erop? Ja, ik moet afscheid nemen. Het uur is bijna voorbij. Ik zeg graag tot de volgende Dekkerradio maar weer. Ik laat je achter bij het orkest van Earl Clue uit Amerika. En het nummer Night Song. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon, in het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en

0: Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Met The Temptations and Power is de kop er weer vanaf. Music Memories, we gaan weer een uur lang terug in de tijd. We gaan weer de ene gauw houden aan de andere rijgen. Kortom, we gaan weer heel veel leuke plaatjes draaien. Waar je misschien wel herinneringen aan hebt. Music Memories. In de jaren 80 gaan we altijd meteen naar de jaren 70. En dat doen we met Hot Chocolate. You Sexy Thing.

Hot Chocolate and You Sexy Thing uit 1975. En dan tellen we er 20 jaar bij op. En dan komen we in 1995 uit. Iri Camazo. Wie? Iri Camazo. Ja, die. En hier komt de Hot Stepper. Hey.

Splitsing. Ik denk dat heel veel mensen het nummer wel kennen, ook al is het geen top 40 hit geweest. Wind en zeilen hier op Eemland 1. En dan gaan we verder met muziek uit de jaren 60. De Lemon Pipers hadden toen de tijd een hit. En dit was er één van. Zo dadelijk Los Rios en Bamboleo. Maar zoals gezegd, eerst de Lemon Pipers en de Green Tambourine.

Los Reyes. En Bamboleo hier op Eemland 1. En de volgende. Ja, die is geproduceerd door Giorgio Moroder. Die had een hoop hitjes hoor in de jaren 80. En dit was er eentje van. Samen met de Three Degrees. Zo, ik wou het weer even te snel zeggen. Giving Up, Giving In. Uit 1988.

Volgens mij probeerde ik je net wijs te maken dat het 1988 kwam, maar ik zat er even 10 jaar naast. Het was 1978. The Three Degrees and Giving It Up. De Outer Brothers, die hadden in de jaren 90 hadden ze 2 hitjes. En ja, ze lijken toch wel een beetje op elkaar. Luister eerst even naar deze. En dan deze. En die gaan we draaien. De Outer Brothers. Ja, het is gewoon hetzelfde drummetje. Alleen een ander liedje. Boom, boom, boom. De Outer Brothers.

Spider Murphy Gang. Een schandaal in Sperbenzirk. Ja, ik moet mijn Duits een beetje oefenen, want ik ga binnenkort op Frans in Duitsland. Dus een beetje Duitse plaatjes tussendoor. Maar ook een hoop Engelsen hoor, zoals deze. Robbie Williams en Rock DJ.

0: Ja, als je nou denkt, ik ken dat liedje, dan klopt dat. Want dit is ook hetzelfde liedje eigenlijk. ...1946, we hebben het over Edith Piaf... ...maar ja, dat is natuurlijk niet echt de versie die je kent. De versie die je kent, dat is waarschijnlijk deze. Ja, André van Duin en Bim Bam. De Browns in 1959 en de Three Bells. Maar die gaan we ook niet draaien. Maar nou we het toch over André van Duin hebben... ...laten we dan toch maar een beetje André van Duin draaien, toch?
1: Baby's, kleuters, kinders, pak je rammelaar. Dan gaan we met z'n allen...

0: mooi, hè? Hij blijft mooi, hoor. Laura Pausini. La solitudine. Hier op Eemland 1. Ah, wat mooi.
1: I love you.
0: Wat zegt u? Ja, jaren 80. Daar zijn we weer in beland. Met Yellow. And I love you.

Yellow and I love you. En dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Laatste plaats starten we in Little River Band en Home on a Monday. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Emeland 1. En we zien elkaar vast en zeker weer terug. En niet op maandag, maar op dinsdag. Can you

0: is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: Pluto.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: installatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ondertussen dan de opener. Programma Bond van vandaag is een heerlijke gouden oude uit het jaar 1983. Casey en de Sunshine Band worden hier. Give It Up, de titel van de plaat, maar wij geven het nu op. Hartelijk welkom, Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. En ik hoop dat u er ook bij blijft. Zorg ik weer voor de muziek zoals vertrouwd. In the-

0: De muziek van Sophie and the Giants, A Little Bit Wild. 2025 muziek was dat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk.
0: We gaan naar 1968. De Beatles. Dit is Glass Onion.

0: Eventjes ver terug in de tijd met deze van The Fabulous Four, The Beatles uit 1968. Glass Onion, een wat minder bekend nummer, maar toch ook weer eens een keer leuk om te draaien in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Inderdaad, in de beste mix zijn we in het jaar 2002 met muziek van Atomic Kitten. Dat hebben we voor u klaar liggen. Daar komt-ie, deze The Last Goodbye.

0: En dan was hem deze, The Last Goodbye. Muziek van Atomic Kitten 2002. Muziek is dat overigens. Wij gaan naar 2013.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En dat gaan we natuurlijk doen. Uiteraard met muziek. Demi Lovato. Heart Attack.

0: Lovato en haar heart attack. Ja, dat kun je beter maar niet hebben. Laten we het maar bij gezond houden.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het werk van de classic illustration. Dit is Come Back to Me. Met een jaren 70 sound erin.

0: Muziek van de Classic Illustration, Come Back to Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Een hit uit het jaar 1990, deze van Douzo uit België. Dit is Louise.

0: Muziek uit 1989 is van Clouseau. Dit was Louise.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met Joe Cocker uit 1972. De man is inmiddels ook al niet meer. Maar maakte lekkere muziek zoals deze. Feeling alright. Voelt u zich ook lekker? Mooi, dat moeten we dan zo houden vandaag.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het Hanta-virus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. De vader zegt dat hij nooit iets van zijn zoon heeft gekregen. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten in de LHBTI-gemeenschap. Het onderzoek richt zich op 36 verdachten. Het weer, in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan ook de zon doorbreken, en het wordt 10 tot 15 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

I Feel Good, James Brown, Living in America, hoorde u voorbij komen. Muziek uit 1986, hier in de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hier zo van Dave and Terrence. Het is The Rain Dance.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dave and Terms met The Rain Dance.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Ja, terug in de tijd met oude meuk. 1962, Nederlandstalig. Anneke Grunendel. En het lied van Het Brandende Zand.

0: Ja, echt een oude meuk. 1962, deze van Anneke Grunlo. Dit was Brandend Zand.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen naar 2009 met Destine. Dit is Stars.

0: Dames en heren, een leuke nieuwe plaat van Patrick Skywall.
1: Hé Jan, wat is het weer al de looste gezellig bij die?
0: Ja, het is echt hartstikke gezellig. Dacht u van deze Chef Special uit 2018. Nicotine.

van Chef Special uit 2018, het nummer Nicotine. We zijn weer aan het eind van het programma Bond voor vandaag. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gebracht. Reageer op het programma kan altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u een hele fijne dag toe te wensen en nog heel veel leuke activiteiten. Kort vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1979. Dan Hartman en Instant Replay. Daar nog een nieuwtje van Florence Somerville, Fearless. En instrumentaal viel hem op met muziek uit 1979. Conquistador en Aqua. Ik zeg op dit moment bedankt voor het luisteren. De groetjes. En wat mij betreft heel graag weer tot een volgende Bond.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Studio Cultuur. Verhalen, muziek en cultuur uit het Eemgebied. Nieuwsgierig en altijd met een vleugje chaos. Met Ricarda Zeldenrust.
5: Assepoester en Bach, hoe gaat dit samen? Veranderingen en een ode aan veerkracht. Zo mooi, blijft u aan uw radio gekluisterd. En zouden er nog heksen rond waren in Amersfoort? En stel dat je vader fout was in de oorlog, ben jij dan ook fout? Wie hebben we in dit uur? Lisanne de Jong van het Herman van Veen Art Center, Rob Resseel van Artisjok, Melanie Plag Storytrail Amersfoort, Sterre Zwanenburg vanuit het Nationaal Monument Kamp Amersfoort, collega Lisbeth van Dongen met cultuurtips en we hebben huishoudelijke mededelingen aan het einde. Welkom!

0: Annabel, Hans de Boy. Oh, dat was toch. Ja, dat moest een keer van komen. Want ja, Hans de Boy, dat is een dingetje van mezelf. Vroeger wel een beetje verliefd op geweest. Maar ja, wie niet misschien vroeger. Een hervertelling van Herman van Veen. En dan heb ik het over Assepoester. Met muziek van Edith Leerkes en Johann Sebastian Bach. Een muziektheatervoorstelling voor de hele familie vanaf 6 jaar. Gezongen, gespeeld en gedanst door Anna Geersen, Lieke Baks, Oscar Overbeke, Rendrina van den Pangaard en Lisanne de Jong. En die laatste hebben wij in de uitzending. Welkom, Lisanne.
1: Dankjewel. Leuk dat ik hier mee mag werken.
0: Ja, nou dat vind ik net zo. Want ik ben eens benieuwd. Hè. Wat doet de muziek van Johann Sebastian Bach met het sprookje Assepoester?
1: Nou, ik denk dat het muziek is die inspireert, die Herman ook heeft geïnspireerd om het sprookje weer op een nieuwe manier te vertellen en daar nieuwe muziek aan toe te voegen. Het is ook wel muziek die zich heel goed leent voor sprookjes. Het wordt ook bijvoorbeeld in een bepaald sprookjesbos al gebruikt. Aha. En in dit geval is het ook nog wel iets specifieker van toepassing, want in ons verhaal is de vader van Assepoester vioolbouwer. En die vioolmuziek die hoor je natuurlijk heel mooi vaak terug in de stukken die wij gekozen hebben van Bach. Ja, dus dat sluit heel mooi aan.
0: Ja, ja. En verrassend dus inderdaad in die zin, ja. Hè? Ja, ja. En want het is dus ook een hervertelling. Wat maakt het een hervertelling? Wordt het dan meer eigentijds of zo gebracht? Of waar zit hem dat in?
1: Nou, het is niet zozeer meer eigen tijd, maar ik weet ook niet, ik denk dat dat niet zo nodig is. Een sprookje is van alle tijden en zeker de versie die wij vertellen, maar het is wel met een soort twist, net een beetje anders dan dat we het kennen.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat bij Assepoester en bij de sprookjes die eigenlijk op de palts verteld worden, vaak een beetje zit in dat, niet in alle sprookjes zit het waarom of het verhaal erachter. Mm-hmm. Hoe is dit nou eigenlijk zo ontstaan? En dat is wat wij wel ook vertellen. Dus Assepoester leeft met haar stiefmoeder, maar hoe is dat zo gekomen? En hoe is die stiefmoeder zo

0: worden zoals ze is. Ah. Dat soort dingen zitten er bij ons iets meer in die je misschien in het origineel of in de film, zeg maar, wat minder tegenkomt.
1: Ah, en kan je ons daar een tipje van de sluier over geven waarom zij zo geworden is zoals zij was, werd?
0: Ja, een boze stiefmoeder, we noemen haar de boze stiefmoeder. Ja. Ja. Maar boos is toch heel vaak ook verdrietig of onmacht of gefrustreerd ergens over. En in dit geval, zij is ook maar alleen natuurlijk. We horen eigenlijk nooit over de man van de boze stiefmoeder. En dat vindt zij toch heel moeilijk. Mm-hmm. Dat daar iets gebeurt natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat is wel heel, ja, toch in die zin wel een beetje eigen tijd dan, hè? Natuurlijk stiefmoeder, want daar hebben ze nu ook wel meer vaker mee te maken, die kinderen natuurlijk. Ja. Maar welke thema's spelen er nog meer in dit sprookje?
0: Wat jij ziet? Ik zei net al, geloof ik, onmacht of frustratie. Ja, bij Assepoester zit natuurlijk nog veel meer onmacht en onrechtvaardigheid. En ze is eigenlijk een heel lief meisje tegenover een boze stiefmoeder. En wat ze ook doet, ze wordt nooit goed behandeld. Dat kan gebeuren in het leven.
1: Ja, ja.
0: Maar uiteindelijk komt er ook iets goeds op haar pad. En kan ze toch iets moois gaan doen. En komt het toch wel goed met haar. Ondanks dat het misschien in eerste instantie geen goede situatie lijkt, zeg maar.
1: Ja, dat is wel het leuke van een sprookje. Dat je al van tevoren weet dat het goed gaat komen, hè?
0: Ja, dat gebeurt altijd. Ja, en de magie natuurlijk die erin zit, dat spreekt ook altijd aan.
1: Mm-hmm. En is het in die zin ook, als jullie zo aan het spelen zijn, is het ook interactief met de kinderen, met het publiek?
0: Een beetje wel. Ja. Het is niet zo dat de kinderen ook op het podium komen of iets dergelijks. Mm. Maar af en toe wordt er wel even contact gezocht met de kinderen. En dat is in onze voorstelling ook vooral heel erg met de vertelster. Mm. Want Hendrina speelt de vertelster. Dus die staat een beetje meer buiten het stuk. Maar die kan daardoor wel heel goed ook af en toe iets aan de kinderen vragen. Of echt iets
1: wat leuk
0: specifiek tegen de kinderen zeggen. Ja.
1: Ja, en dat is dus Hendrina. En welke rol heb jij zelf, Lisanne?
0: Ik speel de moeder van Assepoester. En die zit niet in alle versies van dit sprookje.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk in sommige andere versies is dat de goede vee. Maar de goede vee bij ons is niet zomaar iemand die uit de lucht komt vallen. Maar de moeder van Assepoester die niet meer er is. Die niet meer in de buurt is. Mm. Maar die in haar gedachten haar nog steeds helpt.
1: Oh, dat is wel een hele mooie rol. Hoe bereid je dat voor? Of hoe kruip je in de huid?
0: Het is een prachtige rol. Ja, het is een hele mooie rol. En het grappige is dat die eigenlijk ontstaan is. Dus we zijn een half jaar geleden hebben we voor het eerst hier aan gewerkt. En toen was de rol er bij het begin van de repetities nog niet eigenlijk.
1: Wat gaaf!
0: Of bijna niet. En dat is ontstaan. En dus ik heb me wat dat betreft niet zo voorbereid. Niet dat ik van tevoren wist, dit ga ik doen en zo ga ik me inleven.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is echt gekomen tijdens de repetities. En dat is eigenlijk ook iets heel moois. En nu, dit keer dat we het spelen, heb ik me natuurlijk wel beter kunnen voorbereiden.
1: Ja.
0: En dan denk je toch aan een soort van feeënfiguur.
1: Ja.
0: En dat is dan vooral een lieve persoon die haar magie gebruikt voor het goede, zeg maar.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Dus het is ook wel magisch, maar het gaat vooral om de liefde.
1: Ja.
0: En dan denk je aan hoe beweegt een vee en hoe praat een vee.
1: Ja.
0: En hoe kan ik de allerliefste moeder voor Assepoester zijn.
1: En valt het ook een beetje te regisseren voor Herman van Veen? Want hij doet de regie, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is heel leuk om met Herman te werken. Sowieso is dat natuurlijk een eer.
1: Mm-hmm.
0: Maar het leuke is ook dat hij zo'n voorstelling en eigenlijk denk alles wat hij doet echt als een maakproces met iedereen ziet.
1: Mm.
0: En zo voelt het ook. Dus we zijn echt met z'n allen een voorstelling aan het maken. En als er iets ontstaat wat heel leuk is, of misschien wel niet in het script stond, maar wat heel goed werkt. Of we hebben het over de voorstelling en we zeggen, we missen hier iets. Of hoe zit dit eigenlijk? Dan kan dat altijd nog erbij komen.
1: Ja.
0: Dat is wel het mooie.
1: Ja,
0: en dan is het ook nog zo dat Herman natuurlijk de schrijver, de componist, tenminste hij heeft vaak het idee en dan maakt Edith daar bijvoorbeeld de muziek bij.
1: Ja.
0: En hij is de regisseur, dus hij kan ook zo weer iets nieuws schrijven. Want hij is toch ook al de schrijver. Dus dat is heel leuk om mee te werken.
1: Ja, leuk. En tot slot, wat zijn de speeldatums? Want 25 april is al uitverkocht, zag ik.
0: Ja, dat klopt. We spelen van 25 april tot en met 3 mei alle dagen behalve de maandag en de dinsdag.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn een paar voorstellingen uitverkocht of bijna uitverkocht, maar gelukkig ook nog een aantal kaarten. Dus
1: ja,
0: die zijn bij het Herman van Veen Art Center op de website te bestellen.
1: Een leuk sprookje voor in de meivakantie. En even praktisch, als opa en oma meegaan of mensen die gewoon slechter been zijn. Er is een pendelbusje, hè, begreep ik.
0: Ja, dat klopt. Mensen kunnen bij het Hilton parkeren. En dan gaat er een pendelbus die je eigenlijk helemaal naar het theater, naar de kapschuur brengt. Dus als je slecht ter been bent of tegen de wandeling opziet, dat hoeft niet. Daar is een oplossing voor.
1: Ja, ja. Leuk. Nou, en trouwens nog even terugkomend. Wat vind jij zelf het mooiste in de voorstelling?
0: Ik vind het wel heel mooi.
1: Mooiste moment, ja.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat we ook zien dat de boze stiefmoeder, dat hij niet alleen maar boos is, maar ook best verdrietig. En dat wordt bij ons een beetje tegenover Assepoester gezegd. Assepoester is verdrietig, want haar moeder is er niet meer. Mm. En de stiefmoeder is verdrietig, want haar man is er niet meer. Dat vind ik een heel mooi moment. Mm. En ja, het moment dat de prins en Assepoester elkaar ontmoeten is natuurlijk altijd prachtig.
1: Ja, prachtig. Nou, tot slot dan wil ik je in ieder geval heel veel succes wensen. Veel plezier.
0: Dankjewel.
1: 25 april als eerste. En heel graag tot de volgende keer.
0: Ja, leuk. Tot de volgende keer.
1: Bedankt. Dag.

0: Herman van Veen met Anne. Alweer 40 jaar oud, 1986 uitgebracht. En ja, prachtig nummer. We gaan naar Rob Risseel, van een van de programmeurs van Artisjok Soest. En nou, ik hoop dat jij ons met de films een beetje wat de wereld wat mooier kan maken.
1: Daar ga ik mijn uiterste best voor doen.
0: Ja, nou leuk. Welkom Rob. Dank vertel. Ja, want je hebt een hele mooie selectie voor ons.
1: Ja, ik denk samen. Dat wij in de maand mei een prachtige selectie hebben. Dus daar wil ik graag het een en ander over vertellen. Dus als je het goed vindt,
0: graag.
1: Ga ik ermee beginnen.
0: Graag, ja.
1: Nou, we beginnen de maand met een film met de naam Amberen. En Amberen speelt zich af op het eilandje Amberen. Dat is een klein Duits eiland voor de kust van Denemarken. En het gaat over een jonge jongen met de naam Nanning. En is gebaseerd op het leven van de scenario schrijver van de film. Die ook graag zelf de film wilde maken, maar vroegtijdig overleed. En aan een van zijn studenten aan de filmacademie gevraagd heeft om die film voor hem te maken. Mm. Het is een film die mooi gebruik maakt van de prachtige natuur op het eiland. In de laatste dagen, en dat is de essentie van het Duitse Rijk onder Hitler. Mm-hmm. Het is mooi in beeld gebracht hoe dat inwerkt op mensen. Voor sommigen stort de wereld in. Voor anderen gaat het leven gewoon verder. En er zijn ook mensen waar het leven toch weer voor begint.
0: Een coming-of-age film is het ook, hè?
1: Ja, dan, zeker. Ja. Het is gefilmd inderdaad vanuit het oogpunt van de jonge Hanning. En die heeft het heel lastig met zijn zeer fanatieke natiemoeder. Mm. Dus mooi, ik vond het een hele mooie film. Mm-hmm. Andere film die we draaien is de film Sirat. Dat is een Spaans-Franse film. En dat is een beetje moeilijk te kwalificeren. Het is een beetje van de buitencategorie. Is niet zo makkelijk in een hokje te plaatsen. Het heeft een beetje wat van een road movie. Het gaat mensen die onderweg zijn. Maar het is ook een zoektocht naar een vermiste persoon. En de technomuziek en de dans die om die film een heel duidelijke rol spelen zijn heel erg aanwezig. Het gaat over een vader die met zijn zoontje op zoek is naar zijn dochter en hun zusje. En die is in de woestijnse, in de Marokkaanse woestijn getrokken om daar een rave festival, zeg maar, zo'n technomuziek en dansen te bezoeken. Je hoort er ook wel eens wat in de pers in Frankrijk of België, vaak illegaal. Laten we zeggen, de gevestigde orde is er niet zo niet zo van gecharmeerd over het algemeen.
0: Ja.
1: Het is een heel bekroonde film. Het is ook voorgedragen voor een Oscar, hebben ze niet gewonnen. Het is een boeiende, integrerende film over overleven in chaos, maar ook verbinden en vertrouwen. En de beelden en het geluid zijn overweldigend. Je komt echt de film uit dat je denkt, wauw, wat is dit?
0: Klinkt dus, nu al wauw, inderdaad. Ja,
1: dat ik zelf ook. Nou, een heel andere film die we 17, 18 mei dragen is La Grazia. Dat is van dezelfde regisseur die een aantal jaren geleden de prachtige film La Grande Bellezza heeft gemaakt. En het gaat over een president, Italiaanse president, in de nadagen van zijn presidentschap, die twee belangrijke beslissingen moet nemen. En vooral waar zijn geweten, de ethiek een belangrijke rol in moet spelen. Daar heeft hij het moeilijk mee, maar het wordt wel van hem verwacht. En hij heeft ook nog een persoonlijke situatie waarbij de vraag is, komt hij daarmee in het reinen? Mm-hmm. Het is een prachtige Italiaanse serie, ook zoals je dat vaak van Italianen kan verwachten. Waarbij facetten als het ouder worden, het eind van je werkende leven, eerzaam leven, maar ook twijfel over wat is nou goed en wat niet goed, heel duidelijk aanwezig. Het is een lange film, ook ruim twee uur.
0: Okay.
1: Maar die de kijker echt blijft boeien. Ik vond het een hele boeiende film.
0: Oh.
1: 17 en 20 mei draaien we weer heel iets anders. Dan is de film met de naam Dossier 137. Het is een heel spannende en niet standaard Franse politiethriller. En het gaat over een agent die eigenlijk werkt bij de interne politie van het Parijse politiekorps. Dus die moet kijken naar het functioneren van de agenten in het Parijse omgeving.
0: Ah, dus ook een waar gebeurde film?
1: Ja, het is zeker een waar gebeurd verhaal. Ja, inderdaad. Dat zie je ook aan het eind van de film, waarbij iemand die gedupeerd is nog even het woord krijgt.
0: Ja, en ook wat ik las, ik ontbreek even, maar het is ook een whodunit, hè? Dat is ook een soort film.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Whodunit, ja.
1: De film opent met een heel heftige scène. Dan zie je namelijk gele hesjes eigenlijk die een slag leveren met, ik zou geen ander woord kunnen bedenken, met de Franse, met de Parijse politie.
0: Mm.
1: En dat zijn hele heftige beelden. En je zit bijna dat je denkt, is dit een oorlogssituatie of zo? En je zit in een krachtig veld van deze film bij burgers die nauwelijks of geen vertrouwen hebben in de politie. En die vinden ook en denken dat foute agenten ook echt wegkomen met hun verkeerde gedrag. Het is een politie die absoluut niet over dit soort, voor dit soort gewelddadige situaties op voorbereid en ook niet opgeleid zijn. Yes. Je hebt een vakbonden van de politie die heel machtig zijn. En zo'n agent, in dit geval was de hoofdpersoon een agent bij die interne dienst, die natuurlijk door de overagenten beschouwd wordt als een verrader, als een matennaaier, zullen we maar zeggen. En een overheid die gewoon wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Kortom, een systeem waarbij allerlei krachten spelen.
0: Ja.
1: En waarin het gewoon heel moeilijk is om recht te laten spreken. En dat zie je, dat wordt heel erg door deze film wat duidelijk gemaakt. En waarbij onschuldige burgers, die daar de dupe van waren, ja, gewoon de sigaar zijn.
0: Prachtig.
1: Ik vond het een hele boeiende film.
0: Heel interessant. Even omwille van de tijd. Ik weet dat je nog 3 films hebt, dus ik ben nog heel benieuwd.
1: Ja, ja. Een andere film is Mighty Supreme. Daar ga ik nog even korter houden. Het gaat over een tafeltennisser. Speelt zich in de nadagen, in het begin van de 40e jaren van New York, zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog. En zijn doel is om met name de beste tafeltennisser van de wereld te worden. Het is niet alleen een film die over tafeltennis gaat. Het is spannend, het is hilarisch, het is grappig, het is ontroerend. En de tafeltennisscènes zijn heel goed weergegeven, zeg maar. Dus ik vond het een hele interessante film die heel snel gaat. Het is een hele snelle film.
0: Leuk. Ja.
1: Dan hebben we nog een film, dat is What a Feeling. Dat is een romantisch Duits gesproken komedie over twee vrouwen van middelbare leeftijd. De ene vrouw, haar huwelijk na 20 jaar, wordt beëindigd tot haar grote verrassing. Het is een arts, die vrouw. En haar man zegt, ik stop ermee. En ze zoekt in haar troost, komt ze op een aantal plekken terecht. Onder andere ook in een bar voor lesbiennes. En daar ontmoet ze eigenlijk een beetje haar tegenpool. En ondanks dat de tegenpool zijn en ondanks de culturele verschillen, verwachtingen van de omgeving die beide vrouwen hebben, persoonlijke beperkingen die erin zitten, gaan ze toch gewoon hun eigen weg en weigeren ze te voldoen aan die omgeving en kiezen ze voor het leven en voor zichzelf om daar mee door te gaan. Ik vond het een hele mooie film.
0: Ja.
1: Nou, mijn uitsmijter, en dat vond ik
0: klapstuk,
1: een film die mij echt raakte, en die draaien we op 10 en 11 mei. Dat is de film I Swear. Dat is de film van, het gaat over iemand met het syndroom van Gilles de la Tourette. En die film waar een neurologische stoornis die gekenmerkt wordt door schreeuwen, vloeken, ongecontroleerd. Het is echt chronisch. Maar ook tics, stuipen, zeg maar. Stuiptrekking als het ware. Die niet geneesbaar is. Maar waar we heel weinig van weten. En als mensen tegenkomen, soms kom je als iemand in de buitenwereld tegen. Dat is dramatisch voor die mensen. Het is een waar gebeurd verhaal. Op een Schotse man, waarbij deze ziekte ontstond aan het begin van de middelbare school, zeg maar. En het laat ook zien hoe twee mensen uit die omgeving echt gewoon ervoor zorgen dat die man zijn dan toch een heel zinvol leven terugvindt. Ondanks het begrip in de rest van de omgeving die ver te zoeken is. En van, zeg maar, veel slaag op de middelbare school, eindigt die eigenlijk met een lintje van de koning in Engeland.
0: Ja, kortom, dus echt een film die mensen echt moeten gaan zien.
1: Ja, ik zou zeggen, ik kreeg het tranen van in mijn ogen bij die film. En als je hem niet bij Artichokke kan zien, raad ik je zeer aan. Als je Aswear tegenkomt, gaan bekijken.
0: Ja, fijn. Dankjewel. Mooie bijdrage. Dankjewel, Rob. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dankjewel. Dag.

0: Dit was Into the Mystic van Van Morrison. En dan hebben we nu collega Lisbeth van Dongen met cultuurtips.
1: Welkom bij Galerie Rietveld in Amersfoort. Ontdek werk van lokale kunstenaars, van schilderijen en fotografie tot keramiek en textiel. Alles is te koop en je betaalt rechtstreeks aan de kunstenaar. Zo draag je direct bij aan de lokale kunstscene. Ook voor kleine cadeaus kun je hier terecht. Geopend van donderdag tot en met zondag van 12 tot 5 uur. Loop binnen en laat je verrassen. Maar wees er op tijd bij, want het is een pop-up galerie tot 1 juli 2026. Interview met schrijver en scenarist Marion Pauw. Tweevoudig winnaar van de Gouden Strop. Bekend van onder meer Daglicht, Vogeleiland en haar nieuwste boek Jij bent het licht. We praten over haar inspiratie, gelaagde karakters en haar werk voor de serie In Therapie. Na afloop is er ruimte voor vragen, signeren en napraten met een drankje. Op zondag 26 april. Meer informatie kunt u vinden op de website van Artichok. Sambal Baru is een Indisch feest voor jong en oud en iedereen die zich enigszins verwant voelt met de Indische cultuur. Met live muziek, optredens en volop op sfeer. Struin langs Oosterse stands en geniet van heerlijk indoor food. Drankjes haal je aan de bar, van alcoholvrij tot cocktail. In de Observant, Stadhuisplein 7 Amersfoort. Tickets op de website van de Observant. Zaal open om 19:30 en het feest gaat door tot middernacht. Abe, de verteller, nodigt alle kinderen vanaf 5 jaar uit Amersfoort en ver daarbuiten om met hem in de vakantie de Onze Lieve Vrouwentoren te komen beklimmen. Aan de hand van spannende verhalen neemt Abe de kinderen en hun ouders mee naar de top van de toren. Reserveren is nodig. Woensdag 29 april van 11 uur tot 12:30 middags. Een avond vol spelletjes, muziek en ontmoeting in het Parkhuis Amersfoort. Speel oude en nieuwe spellen. Schuif aan en ontdek wat er op tafel komt. Tegelijk is er een open podium met live muziek, improvisatie en jam sessies. Meedoen of alleen komen luisteren kan allebei. Alles mag, niets moet. Woensdag 6 mei van 7 uur tot 10 uur. €5 inclusief hapjes.
2: Ik

0: Ik wil een kunstenaar van Clean Pete. Een heel leuk, vrolijk nummer. En we gaan naar het volgende item. Want we gaan naar Storytrail Amersfoort. Een Storytrail stadswandeling. Amersfoort voert langs middeleeuwse poorten, idyllische grachtjes en machtige dorens. Die het decor vormen van wonderlijke prestaties en gruwelijke gebeurtenissen. Wandelen door steegjes en over pleinen waar dienstmeiden en dronkenlappen ons voorgingen. Maar ook heiligen en heksen, boeren en beulen. Melanie Plag, jij bent de verteller, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Welkom. Ja, ja, welkom. Amersfoort heeft ook heksenvervolgingen gekend, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat zit ook in de wandeling, inderdaad. Het is niet het gezelligste onderdeel van onze geschiedenis, maar het hoort er wel bij.
0: Ja, ja. Dus wel, en want welke tijd gaat het dan over?
1: Dan hebben we het over de 15e eeuw. Mm. Dus zo even uit mijn hoofd. Ja,
0: ja.
1: helaas, dat speelde ook de rol met Utrecht wel een rol. Want de mensen die in Amersfoort veroordeeld werden, die gingen dan naar Utrecht op de brandstapel. En een deel van de verhalen in mijn wandeling die gaat daarover. Twee van de zes verhalen. Ja.
0: Mm-hmm. Ja, nou dat is wel even een andere tijd nu inderdaad. Maar hoe is dit verteltheater tot stand gekomen?
1: Nou, de Storytrail bestaat al, ik weet niet precies, volgens mij al een jaar of 25 inmiddels. En het is ooit begonnen in Utrecht, daar is ook een kantoor. En daar zijn ook de eerste wandelingen ontwikkeld. En inmiddels zijn we in bijna heel Nederland tussen de 30 en 40 locaties. En het zijn allemaal wandelingen in interactie met het publiek. Je krijgt iets van de geschiedenis over de stad te horen. Maar het is gebaseerd op volksverhalen, zagen en legenden. Mm. Ook een stuk geschiedenis wel, maar dan niet de feitjes, maar echt de verhalen van over de mensen, wat ze meemaakten, wat er gebeurd is.
0: Ja, wat van mond op mond zeg maar is gegaan. Dus je kan niet helemaal van uitgaan dat alle verhalen waar zijn, zeg maar.
1: Nee, precies. Nee, je mag het af en toe met een korreltje zout nemen. Maar ik denk dat het publiek daar dat er zelf wel prima mee om kan gaan. En weet wat waar is en wat niet. Dus natuurlijk net als wanneer je een historische roman leest. Dan weet je ook van de schrijver heeft er van alles bij bedacht.
0: Ja.
1: Maar in grote lijnen klopt het wel.
0: Ja.
1: Dus, en dat is bij ons ook zo. En we vragen altijd mensen om mee te doen. Er zitten altijd ook wel interactieve stukjes in. Dat ze even in de rol kruipen met behulp van een tekstkaartje. Of dat ze mee een beweging mee mogen doen. Nou ja, dus wordt echt wel een actieve rol verwacht van de deelnemers.
0: Oké, en wat bedoel je met een tekstkaartje? Wat moeten ze dan doen?
1: Nou ja, dat ze bijvoorbeeld een zinnetje moeten oplezen. En dat er een dialoogje in mijn verhaal zit. En dan ben ik de ene rol en degene met het tekstkaartje de andere rol. Dus op die manier. Ja, dus je hoeft er niet toneel te spelen of zo.
0: Is niet vereist. Geen vereiste.
1: Ja. Ja, maar het leuke is dat mensen daardoor ook heel erg betrokken zijn bij de verhaal. Dat je zelf een deel uitmaakt van het verhaal. Dan ga je meedoen. Dan gaat het ook veel meer leven.
0: Ja,
1: en, het is in zo'n groep leuk. Op het moment dat er interactie is geweest met zo'n opdrachtje, dan merk je ook dat de dynamiek in zo'n groep gelijk verandert. En dat vind ik zelf ook altijd wel leuk. Ja,
0: dat elke keer zal het ook anders zijn inderdaad. Want in hoeverre zijn het ook Amersfoorters die meewandelen? Of is het meer van buitenaf?
1: Het is heel wisselend. Mm. Heel wisselend. Toch eigenlijk wel, ik denk zo gemiddeld, denk ik dat 50-50 is. Vaak ook mensen die of nieuw zijn in de stad en meer willen weten. Maar ook wel eens mensen die er wonen en die familiebezoek hebben en wat een keer de stad op een andere manier willen laten zien. Dus dat is heel wisselend. Ook gewoon mensen die het gewoon leuk vinden om iets cultureels te doen en al een tijd wonen. En die dan ook bijna altijd zeggen van, ik heb nou dingen gehoord die ik nog helemaal niet wist, terwijl ik hier al jarenlang woon. Dus dat vind ik altijd een heel mooi compliment als ik dat achteraf hoor.
0: Ja, want zelf, zo te horen, kom jij niet uit Amersfoort?
1: Of? Nee, dat klopt. Ik ben in Limburg geboren en getogen. Daar begin ik mijn verhaal ook altijd mee als ik de Storytrail start. Mm-hmm. Hoe ik zo in Amersfoort beland ben. Maar ik woon er inmiddels al 23 jaar. Dus,
0: Kijk aan.
1: Ik ken de stad aardig.
0: Ja, ja. En in het vertellen zelf van de wandeling, over welke tijd vertel je eigenlijk? Is dat door eeuwen heen of hoe of waar begin je?
1: Het is wel een beetje door de eeuwen heen. Ja, de Amersfoort bestaat 750 jaar. En het is in de middeleeuwen eigenlijk heeft stadsrechten gekregen. En dat is ook wel een beetje de belangrijkste tijd, zeg maar, vanaf die tijd het stadsrechten kreeg tot nou, 17e eeuw of zo, even uit mijn hoofd. Ja, dan is een beetje de tijd waar de verhalen zich over uitstrekken.
0: En ben jij zelf dan ook gekleed in iets middeleeuws?
1: Nee, ik heb wel een hoedje op altijd. Een beetje, ja, daar sta ik ook altijd op de foto op de website. En mijn hoedje is een beetje versleten. Maar ik moet hem ophouden, want dan herkent mijn publiek me aan als ik aankom lopen. Dat ze weten, oh, daar is ze.
0: Oh, ja, ja. Ja,
1: ja, dus, ik heb altijd een zwart hoedje met een rode bloem erop.
0: Ah, heel herkenbaar.
1: En meestal probeer ik ook wel iets een beetje theatraler dan ik normaal zou dragen. Een bijzondere jas. Maar ik ben vooral gewoon mezelf. En het hoedje onderscheidt me dan van andere mensen waar ik mee loop. Voor de herkenbaarheid. Ik zeg, ik ben mezelf, maar ik werk dan wel. Op dat moment ben ik Louise Wandelaar, is dan mijn naam. In die zin heb ik wel een rol. Ah. Dus ben ik net een beetje uit mezelf. Ik heb ook meestal net iets andere kleding dan normaal. Niet mijn gewone zomer- of winterjas, maar andere jas. Op het moment dat ik dat aantrekkend hoedje opzet, dan ben ik Louise Wandelaar.
0: Precies, dan kruip je in die rol. Wat ik me nou afvraag van als ik dan die wandeling heb gedaan, want dat trekt mij ook heel erg. Ik heb jarenlang ook in Amersfoort gewoond. Maar gaan we dan ook anders naar de stad kijken als je er later weer langs loopt of fietst? Of hoe?
1: Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
0: Hoor je dat veel?
1: Ik spreek de mensen achteraf niet. Maar inderdaad, zoiets als van die dingen, van die opmerking van, goh, dat wist ik helemaal niet terwijl ik heel lang woon. Of, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Of, of dit ga ik nooit meer vergeten, hoor ik ook vaak. Op deze manier ga ik het wel onthouden. En dat is natuurlijk dan elke keer als je daar langs loopt, dat punt. En ik heb ook een paar kleinere dingen waar ik iets over zeg onderweg. Mm-hmm. Dat ga ik nou niet verklappen. Want
0: nee, precies. Nee, dat houden we allemaal voor later. En dan moeten mensen inderdaad maar komen. Maar echt ontzettend leuk. Dank je wel voor je bijdrage. En iedereen moet gewoon maar kijken op Storytrail, Stadswandeling, googelen. En daar de tickets, kaarten en data zijn daar te lezen. Ja, dank je wel, Melanie.
1: Er weer eentje.
0: Ja, goed. Ja. Succes.
1: Graag gedaan.
0: Joep, dag.

0: Een lied over veerkracht. Dat was van Firma Ziel en Zaligheid. Het is een compleet nieuwe tekst van Rob Crispijn. Ik las dit van hem. Als je geen oog meer hebt voor schoonheid, kijk dan naar de vogels. Het klinkt zo simpel, maar als je iemand verliest die dit als opdracht achterlaat, is dat moeilijk in praktijk te brengen. Toch lijkt het alsof het universum soms een teken geeft. Vanuit het niets flitst er een ijsvogel voorbij, die je een weg wijst waardoor het leven weer kleur krijgt. Deze waargebeurde ervaring gaf woorden en vleugels aan dit nummer. Ja, dat is heel mooi van de firma Ziel en Zaligheid, zoals ik al zei, van Rob Crispijn, pianist Jan Borger, Lada Bode en gitarist Gijs Kos. Hun nieuwe programma voor de verandering van de firma Ziel en Zaligheid is wat aan het veranderen. Want Jolien Damsma die slaat een eigen weg in en Lara Bode en Gijs Kos ook, die sluiten aan in een nieuwe bezetting. Dus ja, de vorm verandert, de kern blijft. Hè? Verwondering, bezieling en ook een publiek dat geraakt wordt tot naar de laatste toegift, hoorde ik. Ja, en als laatste, dit prachtige lied staat op Spotify. En dan gaan wij naar onze laatste gast, last but not least. We gaan naar Sterre Zwanenburg van Theater De Dam. Want stel je voor, jouw vader is fout. Niet een beetje fout, maar echt fout. Hij is bewaker geweest in kamp Amersfoort. Niet omdat dat moest, maar omdat hij dat zelf wilde. Ben jij dan zelf ook fout? Een theatervoorstelling met verhalen uit voormalig kamp Amersfoort voor en na de bevrijding. Gemaakt in het kader van Theater Na de Dam. Met en door jongeren uit Amersfoort en omgeving. De voorstelling speelt op 2, 3, 4 en 17 mei op het terrein van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De productie is in handen van Sterre Zwanenburg. En wij hebben haar in de uitzending. Welkom, Sterre.
1: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je bij ons het een en ander erover wil komen vertellen. Want waarom moet dit verhaal nu verteld worden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Wij doen dit project al, dit is het vijfde jaar dat we dit doen. En elk jaar gaan we natuurlijk op zoek naar weer nieuwe verhalen die we kunnen verspreiden binnen het thema Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Mm-hmm. En zij hebben op dit moment ook een tentoonstelling lopen waarin het gaat over de mensen die na de oorlog terecht zijn gekomen in Kamp Amersfoort of in andere kampen. Mm-hmm. En dat zijn vaak mensen die volgens de bevrijders foute dingen hebben gedaan.
0: Yeah.
1: En ik denk dat, we spreken natuurlijk heel veel over de mensen die in kampen hebben gezeten. Maar er wordt eigenlijk een beetje vergeten dat er dus nog een groep is. Die minstens zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, maar ook hele verschrikkelijke dingen hebben gedaan.
0: Yeah.
1: En dat maakt dit een ander soort voorstelling, een ander soort verhaal dan het standaard, om maar zo te zeggen, het standaard Tweede Wereldoorlogsverhaal.
0: Ja, ja, exact, ja. Exact. Daarom wilde ik je ook graag in de uitzending. Want het is natuurlijk een beetje een dubbele of een vraag die je al deels hebt beantwoord. Maar wat maakt het een lastig of beladen verhaal om te maken? Want ja, jij bent producent of jij doet de productie.
1: Het is vooral omdat het is voor de meeste nabestaanden, we praten dan ook met nabestaanden van de verhalen die we vertellen, die schamen zich ervoor. Dus gaan we eens op zoek naar iemand die open staat om te vertellen over wat diens grootvader of vader of moeder gedaan heeft.
0: Ja.
1: En in hoeverre is het ook natuurlijk de vraag, hoeverre ben jij zelf nog fout als een van jouw ouders of jouw familieleden dat gedaan heeft?
0: Ja, ja.
1: En dat maakt het gewoon heel ingewikkeld.
0: Mm-hmm. Ja, je hebt met veel gevoelens te maken natuurlijk in het hele productieproces. Die kan je niet opzij zetten of die kan je niet wegmaken.
1: Nee, dat moet je zeker niet willen als je theater maakt. Dus dat, dat speelt.
0: Mm-hmm. En hoe is het dan voor spelers om het op die plek te spelen? Dat is toch ook wel heel bijzonder.
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik zit hier met Desiree, een van onze spelers.
0: Oh.
1: En ik denk dat zij die vraag heel goed kan beantwoorden.
0: Wat leuk. Ja,
2: Ja, het is voor mij en ik denk ook andere spelers heel erg bijzonder dat we dit ook bij Kamp Amersfoort mogen doen. Waardoor de verhalen nog meer beladen worden en waardoor het meer echter kunnen overspelen. Want ja, we weten natuurlijk niet hoe mensen zich hebben gevoeld in de oorlog.
0: Nee.
2: Maar ja, we kunnen wel door het bij Kamp Amersfoort te spelen het nog echter over te laten komen.
0: Ja, ja. En wat was jouw naam? Die ben ik even... Desiree. En hoe oud ben jij?
2: Ik ben 20 jaar.
0: Oké. En waarom wilde jij hier aan meedoen? Waarom heb jij je aangemeld?
2: Ja, ik vind het gewoon, ik vind de oorlogsverhalen heel erg interessant. Ik vind het heel indrukwekkend hoe alles heeft plaatsgevonden. En ik wilde daar graag gewoon een steentje bij bijdragen om er ook een verhaal achter te maken. En ik doe al langer aan theater maken en musicals. En toen kwam ik dit voorbij en toen dacht ik, ja, ik wil het echt wel. Ja, dit vond ik gewoon een heel bijzonder project, ook omdat we het zelf maken.
0: Ja.
2: Dus je kan zelf ook, we spreken ook nabestaanden en vanuit daar gaan we de verhalen maken. Dus het is wel, ja, ik vind het gewoon heel indrukwekkend om maar mee te doen.
0: En dan een vraag, hè, die ik denk van, zou jij anders hebben gehandeld? Het gezien de titel fout, hoe zou jij hebben gehandeld als jij in die tijd had geleefd?
2: Ja, dat vind ik wel een moeilijke vraag.
0: Ja, hè?
2: Want ja, ik weet natuurlijk niet hoe mensen zich hebben gevoeld. Maar ik denk als er een bepaalde situatie was waar ik echt geen nee of ja op kon zeggen, dat ik het echt wel zou doen. Maar ja, ik weet niet hoe dat, in wat voor situatie dat dan was en hoe heftig die situatie is. Want dat is wel, ja.
1: Er zijn natuurlijk ook wel verschillende situaties als we kijken naar de verhalen die we gehoord hebben, in hoe mensen terechtgekomen zijn aan de foute kant.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk dat dat ook de spanning of de confrontatie of hetgeen ook is waardoor je ook steeds zelf zoiets hebt van hoe zou ik zelf hebben gehandeld of hoe zou ik in die tijd zijn geweest. Of hoe is dat bij jullie?
1: Ja, dat is de vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet het ook niet zo goed wat ik zou doen. Ik denk dat het inderdaad afhankelijk is per situatie.
0: Ja,
1: ook wat je meekrijgt van het huis. We hebben één verhaal waarin zowel vader als opa aan de kant van de Duitsers stonden.
0: Ja.
1: En ook als je hoort hoe dat zich ontwikkeld heeft. En waarom bijvoorbeeld de opa in dit verhaal aan de kant van de Duitsers terecht is gekomen. Dat was puur omdat hij tegen het communisme wilde vechten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als je dat wil in de oorlog, dan ga je in de Tweede Wereldoorlog, dan ga je dus inderdaad, op dat moment kies je ervoor om inderdaad met de nazi's mee te vechten.
0: Ja, ja.
1: Niet met geallieerden.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook heel erg afhankelijk van wat je drijfveer is, denk ik.
0: Ja,
1: te kunnen bepalen of het goed of fout is wat je doet. En ook hoe je er daarna mee omgaat natuurlijk, dat is ook wel belangrijk.
0: Ja, absoluut. Ja, hoe zijn voor, want ja, jullie beginnen, jullie eerste speeldatum is 1 mei, nee 2 mei.
1: Dat is onze try-out, die is in principe besloten, dus 3 mei is onze eerste echte speeldatum.
0: Ha, ja, want ik ben benieuwd, hoe zijn vooraf nu, tot nu toe de reacties? Want ik kan me indenken dat je daar ook al wel veel reactie op krijgt.
2: De reacties zijn wel, ik vond ze van vorig jaar, want vorig jaar heb ik ook meegedaan. Ik vond reacties van dit jaar wel, ja, niet per se heftiger, maar wel een soort van indrukwekkender, omdat dit natuurlijk een heel ander thema is. En dit is eigenlijk een heel, ja, eigenlijk de slechte kant, ja, als ik het zo kan noemen, de slechte kant van het verhaal van de oorlog. Dus het is heel, ja, mensen die vinden het juist bijzonderder dat wij dit ook de aandacht brengen, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, en het is ook in die zin natuurlijk ook tijdgebonden, hè? Want in hoeverre is het ook bijvoorbeeld 20 jaar geleden mogelijk geweest om hiermee te komen natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ja, ja. En Desiree, welke rol heb jij in het stuk?
2: Dat weten we eigenlijk nog niet.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
2: We zijn nu eigenlijk in deze week gaan we alleen maar opdrachten maken.
0: Ja.
2: En dan gaan de twee theatermakers, die gaan alles in elkaar zetten. En vanuit daar gaan ze de rollen verdelen. En wie bij welk stuk het beste past. En ik kan wel bijvoorbeeld aangeven, als ik een bepaalde opdracht heb gemaakt of een bepaald gedicht, kan ik wel aangeven, oh, die wil ik heel graag vertellen. Maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen.
0: Dus, nee.
2: Ja.
0: Nee, dus een gedicht voordragen, dat zit ook inderdaad er wel bij. Ja,
1: ja. Zeker. Ja. Zeker.
0: Ja, nou dan is er verder nog iets wat jullie absoluut nog even willen vertellen hier in de ether? Dat je denkt,
1: ik zou vooral zeggen, kom kijken.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat het heel waardevol is om een andere kant van de Tweede Wereldoorlog te zien.
0: Precies.
1: En dat helemaal op zo'n bijzondere plek als Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
0: Ja, ja. En ook natuurlijk Sterre Zwanenburg. Jij bent ook van Theater Na de Dam, hè, is dat? Dus het is ook echt een jongerenproject.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En, zeker. Dus we doen het met de jongste is dit jaar 14, geloof ik. En de oudste is 21 precies.
0: Oh ja.
1: Dus ook de max waarop je mag meedoen.
0: Ja.
1: Dus het blijft elk jaar weer een bijzonder project met een bijzondere groep jongeren die hun meivakantie opofferen om 2 weken lang het ons theater te maken.
0: Fantastisch, en, fantastisch.
1: Dat is
0: nou, ja, dankjewel voor jullie bijdrage en heel veel succes, sterkte. Mooie tijd gewenst.
1: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Muziek van Aletta Adams. Het nummer Window of Hope. Ze werd geboren op 4 mei 1953 en maakt nog steeds muziek. En dit vind ik zo'n fantastisch mooi nummer. Prachtig nummer om het programma te openen. We gaan eens even kijken, want de sportclubs in Baren die luiden de noodklokken. Dan hebben we het speciaal over de sportclubs die gevestigd zijn langs de Gerenweg. Die sportverenigingen en beheerders rondom het sportpark de Gerenweg trekken gezamenlijk aan de bel over de verkeersveiligheid in het gebied. In een open brief aan de gemeenteraad en het college roepen zij op om snel maatregelen te nemen. Te beginnen met een maximumsnelheid van 30 kilometer op de Gerenweg. De brief is ondertekend door een breed collectief van sportaanbieders, waaronder de voetbalverenigingen, tennisclubs, hockeyclub, BMHV, dat is de hockeyclub, hè, en Sportkuip, sportcentrum, de Trits en andere organisaties rondom het sportpark. We zijn benieuwd of daar snel maatregelen genomen kunnen worden. Het gaat om, denk ik, ook vooral om de oversteken die niet echt heel veilig zijn vaak. En dan gaan natuurlijk heel veel kinderen ook die kant op om hun trainingen te bijwonen. En dat doen ze natuurlijk maar al te vaak zonder dat er ouders bij zijn. Dus veiligheid is natuurlijk een heel belangrijk issue daar. En hopelijk wordt daar snel een maatregel of enige maatregelen genomen om dat, om die veiligheid te bevorderen.
1: Een dagboek schreef ze, Anne Frank. Een vulpen in haar kleine hand.

saai, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp.

0: was dus aan het bladeren door een dubbel album van Benny Nijman. En toen kwam ik deze tegen. Het nummer Anne Frank, een mooi ingetogen lied. Helemaal passend bij het moment van dit 4 en 5 mei. En dan weer de realiteit van vandaag. We gaan even kijken hoe het staat met de stand van zaken rondom de formatie in Baren. En eigenlijk is er deze afgelopen week niets gebeurd, want het was meivakantie. En verschillende hoofdrolspelers in dit dossier, die waren er gewoon niet. Maar we kijken nog wel eventjes terug naar het interview wat ik net voor die meivakantie had met de formatieleider, en dat is André van der Pat. Hoe stond het er op dat moment bij? En deze week gaan ze uiteraard weer verder met hun gesprekken om te komen tot een coalitie.
1: De winnaars van de verkiezingen, de VVD, D66 en 50PLUS, vormen samen het zogenaamde motorblok. En om de coalitie rond te maken is nog een vierde partij nodig. De keuze is gevallen op het CDA. Maar nu is er de nodige frictie over een derde wethouder. Ik praat erover met een van de formateurs, André van der Pat. André, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Ja, deze goedenavond.
1: We zijn een week verder. Vorige week hebben we elkaar ook gesproken. Kun je ons vertellen hoe is de stand van zaken op dit moment wat betreft die formatie?
2: Ja, eigenlijk prima. Alles loopt gewoon zoals het moet lopen. Er zijn 2-3 portefeuilles zijn er uitgebreid doorgenomen. We doen per keer een programma item waarvan er 9 zijn. En we hebben nu 3 programma items afgewerkt. En daar zijn we allemaal nog zonder morren uitgekomen onderling. Dus dat ziet er goed uit.
1: Je zei het al, er zijn 9 grote items die gewoon doorgesproken moeten worden. En ja. Die 9 items die komen terug in het coalitieakkoord wat er gesloten moet gaan worden. Hè?
2: Ja, als je een begroting van de gemeente leest, de gemeentebaan, dan zijn er zogeheten 9 programma's. Eentje is wonen, eentje is cultuur, eentje is financiën. En daarnaast heb je nog enkele items. Dat is zoals de speeldoos. Dus die worden weer apart behandeld. Maar de programma's lopen nu 1 voor 1 af. En dat gaat tot nu toe voortvaren.
1: Ja, nou is er toch nog steeds hangt in het geheel de wethouder. De wethouder nummer 3 eigenlijk. Die of van 50PLUS moet komen of van het CDA moet komen. Waarbij het CDA nog steeds heel uitgesproken en duidelijk is van: wij gaan die wethouder leveren, want anders gaan we niet meedoen. Is daar al
2: ja, dat ik liggen bij 50PLUS en CDA. En ik ben ervan overtuigd dat die er samen uitkomen. Ik lees ook de krant van bom onder de coalitie. Maar we zijn allemaal volwassen mensen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. En wij hebben aangegeven als formateurs dat zullen we onderin het oplossen. Ja. En dat zullen de heren ongetwijfeld doen. En dames.
1: Dus, ja. En ik heb begrepen dat 50PLUS en CDA afgelopen week al rond de tafel hebben gezeten. Maar met elkaar afgesproken hebben daar voorlopig nog geen mededelingen over te doen.
2: Dat klopt ook. Ja, mooi als mijn reactie.
1: Ja.
2: Bel Rick Harderveld of John van Loon. En als die wat willen zeggen, dan is het dan even.
1: Ja, duidelijk. We hebben natuurlijk ook nog de derde partij, D66. Ja. Die eigenlijk in dit verhaal van die wethouder een beetje aan de zijlijn staat. Hè?
2: Ja, want de afspraken waren heel duidelijk. VVD 1 wethouder, D66 1 wethouder. En de combinatie CDA 50PLUS 1 wethouder.
1: Ja.
2: Nou, we weten waarschijnlijk allemaal wel wie de wethouder is van D66. Ja, dat is makkelijk. Die hoef je hier ook niets van te vinden.
1: Nee, helemaal duidelijk. We zijn weer een week verder. Er is dus verschillende programma's zijn inmiddels doorgenomen. Wanneer verwacht jij dat er een coalitieakkoord ligt? En dat het helemaal kant-en-klaar is?
2: We gaan nog steeds uit van eind mei. Jammer genoeg is de komende maand vakantie. Dus ligt het komende week ligt het stil gewoon. En dat is heel spijtig. De meerdere raadsleden hebben gelukkig gezonde jonge kinderen in de leeftijd dat nu vakantie is. En die nemen even vakantie.
1: Ja, kortom, eind mei dan zou dus het hele verhaal rond moeten zijn. En dan hebben we een coalitieakkoord. En dan weten we ook welke wethouders er staan te trappelen om te beginnen. En dan moet het in de gemeenteraad komen. Hè? Dan zal dat in de gemeenteraad van juni aan de orde komen, neem ik aan.
2: Daar focussen we wel op, hè, maar daar zit ook met de perspectiefnota in juni. Dus dan wordt het een drukke maand. Want voordat je weet in juli, augustus, waarin er geen raad is. Dus dat wil je voor zijn.
1: Ja, voor de vakantie.
2: Daar focussen we op.
1: Ja, nou. We zijn wat dat betreft weer even bijgepraat. Dus komende week geen nieuwe ontwikkelingen in het geheel.
2: Nee.
1: Kortom, dan hoeven wij volgende week ook niet met elkaar te bellen. Maar dan gaan we daarna weer contact met elkaar opnemen. Hoe de stand van zaken is in de vorming van een nieuwe coalitie. Wat betreft de gemeente Baren. André, ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage. Weer hier in de uitzending bij Eemland 1.
2: Ja, bedankt.
0: En dat was hem, dus een interview van inmiddels een week geleden. Want de afgelopen week lag dus stil. En deze week wordt weer voortvarend de gesprekken opgepakt om eind mei dus dat coalitieakkoord helemaal rond te hebben. Tijd voor muziek. En dan gaan we naar de nummer 1 in de top 40. Die al enige weken op die plek staat. En dat is Alex Warren. Het nummer Fever Dream.

eigenlijk alweer heel ver terug in de tijd gingen we met Peter Tosh. Ja, dat nummer Don't Look Back. En daarvoor hoorde je de nummer 1 in de top 40. Dus van ver terug in de tijd naar heel actueel. Alex Warren was dat met Fever Dream. Een van de vele projecten die weer van start is gegaan. Dan hebben we het over bouwprojecten. Dan gaat het over 30 woningen op het terrein van de voormalige drukkerij Bakker. En met een druk op de knop gaf wethouder Mark Veldhuizen donderdagmiddag, dat is afgelopen donderdagmiddag, een feestelijke start zijn voor de bouw van de Hof van Baren. Op het voormalige terrein van drukkerij Bakker Baren worden 30 nieuwe woningen gerealiseerd. Het is een mix van eensgezinswoningen en grote en kleine appartementen. In 2010 waren hier al plannen voor woningbouw in combinatie met het aanpakken van het Laanplein. Dat weet wethouder Mark Veldhuizen te vertellen. In 2019 kwam Schipper Bos voor het eerst bij de gemeente met plannen voor woningbouw op deze plek. Gemiddeld duurt het 10 jaar voordat dergelijke plannen worden gerealiseerd. Hier zijn we dus wat sneller, klinkt het trots. Toen de bouw op 9 april mijn verjaardag startte, vond ik het een mooi cadeau voor mezelf en voor Baren. Ik hoop dat de bewoners hier met plezier gaan wonen. Voor woningen in de Hof van Baren geldt een voorrangsregeling. Voor mensen met een sterke sociale band met Baren. Woningen worden alle gasloos en energieloos of energiezuinig opgeleverd. Mooier kan het niet. En ik neem aan dat wethouder Mark Veldhuizen, die er trots is op, weer zo'n stapje gezet in de vele projecten die hij inmiddels in Baren onder handen heeft gehad. The Sutherland Brothers and Quiliver. Ah, ook zo'n heerlijk en prachtig nummer van jaren geleden.

Heerlijke muziek, inmiddels alweer van jaren geleden. De Sutherland Brothers, dat waren twee heren. En ze waren samen een Schots folk- en soft rock duo. En van 1973 tot 1978 traden ze op met de rockband Quiver. En namen muziek op en toerden als Sutherland Brothers en Quiver. Onder die gezamenlijke naam namen ze ook verschillende albums op. En in 1976 scoorden ze een internationale hit met het nummer Arms of Mary. In Noord-Amerika bereikte hun single uit 1973 Don't Want to Be Love de 48ste plaats in de Billboard Hot 100. In die tijd fantastisch mooi nummer wat uitgevoerd werd door deze groep. Eens even kijken, hebben we nog wat informatie voor je? Ja, zeker, die hebben we ook, maar we hebben eerst nog fantastische muziek. En we gaan eventjes naar Ray Charles. MUZIEK

I Can't Stop Loving You. De Ray Charles. Ray Charles Robinson heet hij helemaal officieel. Hij is inmiddels al enige jaren overleden. Wat? Al verschillende jaren. 10 juni 2004 overleed hij. Maar hij was een Amerikaanse zanger, songwriter, pianist en componist. En door vrienden en medemuzikanten werd hij vaak Brother Ray genoemd. Ook werd hij bekend onder de bijnaam The Genius. Charles was tijdens zijn kinderjaren blind geworden, mogelijk door glaucoom. Maar heeft ongelooflijke mooie muziek gemaakt. Hij was dus ongelooflijk muzikaal. Er zijn meldingen binnengekomen dat de wolf is gesignaleerd in de gemeente Baren. En de gemeente benadrukt dat het niet zeker is dat het om een wolf gaat. De redactie heeft meldingen binnengekregen van lezers die de wolf hebben gezien in het Barense bos en zwemmend in de Praangracht. Dat konden we afgelopen vrijdag in de krant lezen. En we vragen je om alert te zijn, meldt de gemeente op haar website. De wolf wordt vaker gezien in het Barense bos. En donderdag heeft een wandelaar mogelijk een wolf gespot in de buurt van de bebouwde kom bij de hoek Praamgracht Zwanenweide. Weet je wat je moet doen als je een wolf tegenkomt? Loop langzaam achteruit, houd afstand, minimaal 100 meter. Komt de wolf toch dichterbij? Spreek luid en maak jezelf groot. Laat weten dat je er bent. Houd een hond kort aangelijnd en doe ook een melding bij wolvenmeldpunt. En meer informatie is te vinden op www.barend.nl/wolf. Nou, en in het afgelopen weekend is er weer een melding geweest en toen werd er een wolf gesignaleerd in het Barendse bos. En die bevond zich op dat moment bij het bekende overgroeide laantje in datzelfde Barendse bos. Wees alert, het is natuurlijk prachtig om de natuur in te gaan, maar die wolf willen we niet van dichtbij tegenkomen natuurlijk.

Muziek van de Eurythmics, een fantastisch mooi nummer. There Must Be an Angel. Ja, dat zijn natuurlijk de dingen die je graag wil horen bij de Baarnse Naald met Kees Veerling. En elke week zijn we paraat op de dinsdagavond van 8 tot 9. Maar ook op de woensdag, maar dan van 7 tot 8. We hebben nog meer mooie muziek voor je. Wat dacht je van deze? Ja. De Blues Brothers. We hebben de CD van... Everybody needs somebody

0: Kees Veerling.
1: We krijgen een persbericht van de gemeente. De gemeente is weer op volle sterkte. Oftewel, er is een nieuwe gemeentesecretaris benoemd. Baarn heeft Esther van Haarlem benoemd als nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur. Zij volgt Cynthia Kreeveld op en treedt per 1 juli in functie. Met Esther halen we een enthousiaste en ambitieuze gemeentesecretaris in huis. Zij beschikt over ruime ervaring binnen de gemeentelijke overheid en heeft brede kennis van de verschillende facetten van het vak. Haar mensgerichte aanpak en verbindende talenten gaven de doorslag in de keuze. Tijdens de gesprekken liet zij bovendien zien besluitvaardig, betrokken, bestuurlijk sensitief te zijn. Een mooie combinatie van eigenschappen en competenties die haar tot gemeentesecretaris maakt, die bij Barend past. Aldus onze burgemeester Marco Wel. Esther van Haarlem was de afgelopen 2 jaar werkzaam als loco-gemeentesecretaris van de gemeente Renkum. En daarvoor was ze vanaf 2020 domeinmanager sociaal domein in diezelfde gemeente. De gemeentesecretaris algemeen directeur is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Baarn. Zelf geeft zij het volgende aan. Het is een eer om in het prachtige groene Baarn aan de slag te mogen gaan. Ik ben opgegroeid in een dorp dichtbij Baarn en kom er nog altijd graag, onder andere om te wandelen in de mooie bossen. Als gemeentesecretaris wil ik bijdragen aan een gemeente die daadkrachtig is en samenwerkt, waarin bestuur, organisatie en samenleving elkaar weten te vinden en elkaar versterken. Zij wordt dus de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Baarn. Eens even kijken, hebben we muziek voor je? Ja, die hebben we. En dan gaan we ver terug in de tijd. We komen terecht in de 60e jaren. CD van Tour of Duty, in de tijd een serie op de televisie. En dit zijn ze, The Fortunes. And You've Got Your Troubles.

0: I've Got Mine.
1: Het weerbericht van...
0: En als we even kijken naar het weer, dan zien we dat de komende dagen het zwaar bewolkt is. Soms kan de zon er even voorbij komen. De temperatuur die is duidelijk ten opzichte van vorige week behoorlijk afgenomen. We hebben het voor woensdag op 13 graden en dan loopt het iets op de donderdag tot het op vrijdag op 17 graden uitkomt. Dat wat betreft het weer, we gaan natuurlijk toch min of meer de lente en de zomer in. 17 graden is ook niet verkeerd. Zo, eens even kijken. Hebben we nog muziek voor je? Ja, zeker, die hebben we. Oeh, dit was ook zo'n...

0: ver terug in de tijd. Maar het blijven gewoon heerlijke nummers. Dance classics die je gewoon van tijd tot tijd weer voor de dag moet halen. Moment in Whatness en het nummer Girls stonden ook bijzonder hoog in de Nederlandse hitlijsten. Oeh, dit is ook zo'n heerlijke Lou Rawls. Wat een fantastische stem heeft die man. En wat een heerlijke nummers gewoon.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I

De muziek van Lou Rawls, het laatste nummer wat we konden draaien in deze uitzending van de Barendse Maald. Hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Wil je het programma terugluisteren, dan kan dat. Dan ga je naar eemland1.nl en dan ga je naar radio toe. En dan ga je naar uitzending gemist en dan kun je het programma aanklikken. En dan kun je het nog eens terugluisteren als je dat zou willen. En anders dan hebben we volgende week gewoon weer een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald. En dan hopen we ook weer onze formatieleider hier in de uitzending te hebben, André van der Pas, met de nieuwste stand van zaken rondom de formatie van een nieuwe coalitie in Baren. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week bij de volgende aflevering van het programma De Barendse Naald.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele BikeTotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Vries met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

the curse.

0: Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.